0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten, waarna het Witte Huis op slot is gegaan en zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt. Hoe fundamenteel dit ook is, want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app.
0: In de app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Psalm 138 en 139 uit de Basisbijbel van David. Ik zal u met mijn hele hart prijzen. Ik zal een lied voor u zingen waar alle leiders van het land bij zijn. Ik zal me neerbuigen in de richting van uw heiligdom. Ik zal u prijzen voor uw liefde en uw trouw. Want u heeft geweldige beloften gedaan, omdat u een machtige God bent. Toen ik u om hulp riep, heeft u mij geantwoord. U heeft mij weer moed en kracht gegeven. Alle koningen van de aarde zullen u prijzen als ze horen wat u zegt. Ze zullen zingen over wat u doet, want u bent groot en machtig. U woont hoog in de hemel. Toch gaat u om met nederige mensen. Maar mensen die denken dat ze u niet nodig hebben, houdt u op een afstand. Als ik in nood ben, redt u mijn leven. U steekt uw hand uit en redt mij van mijn vijanden. De Heer zal alles tot een goed einde brengen. Heer, uw liefde duurt voor eeuwig. U laat mij nooit los. Psalm 139. Een lied van David voor de leider van het koor. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij. Hoe zou ik voor u kunnen vluchten? Vluchten voor uw geest. Waar zou ik me voor u kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden. Als ik me in het donker zou willen verbergen, dan ziet u mij nog als op klaarlichte dag. Het donker kan mij niet voor u verbergen. Voor u is de nacht zo licht als de dag. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag me al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, God? En zo ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Telkens als ik wakker word, denk ik aan u. God, ik zou willen dat u alle slechte mensen doodde, dat u alle schurken bij me vandaan hield. Want ze zeggen wel dat ze van u houden, maar ze liegen. Heer, ik haat de mensen die u haten. Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen u verzetten. Ik haat hen met mijn hele hart. Ze zijn mijn vijanden. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u het wil.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.
4: Dit schilderij

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Enriquez en Lord, I Need You.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Goedemorgen op deze stralende zondagochtend 24 mei 2026. Eerste Pinksterdag is een feit. De reden waarom we dit hele weekend uitgebreid vieren, het Feest van de Geest, staat vandaag officieel op de kalender. En hoe je dat ervaart, het kan zijn dat je wakker wordt en je voorbereidt op de kerkdienst waarin je belijdenis doet. Het ja zeggen tegen God na soms een lange weg. Je hoorde daar van de week nog bij ons over op zender. Wat een bijzondere dag is dan vandaag voor je. Wakker worden op de camping op Opwekking na een lange weg, dat niet, maar soms wel een korte nacht, kan ook. Omdat je luchtbed lek was, je buurman snurkte, of omdat je gewoon nog helemaal vol zit van wat je tot nu toe hebt meegemaakt op Opwekking. Wat hebben we al veel met elkaar beleefd. Zoveel dat je soms niet meer weet, was dit nou donderdag of vrijdag? Of was het in dit geval gisteren? Ik fris je geheugen even op. Goedemorgen. Ik weet niet zo heel goed of ik tegen je moet fluisteren. Of gewoon vol energie. Goedemorgen. Groot Nieuwsradio hoor je live vanaf Opwekking. Na voor sommigen een doorwaakte nacht. Heel leuk die muziek van Opwekking, maar 's nachts met de gitaar naast je tent. Daar word ik persoonlijk wat minder geestelijk van.
3: Ik sta hier buiten bij een enorme groep mensen. Ik denk wel rempel dat het een paar honderd man is. Maar ik heb er eentje al even uitgepikt als een hele fanatieke. Sterker nog, hij noemt zichzelf een, ik zeg het maar, Hans, gekkie, hè?
4: Gestoord.
3: Ja, ja, behoorlijk gek.
4: Ja. In vuur en vlam gezet worden door de Heer Jezus en dan alles ervoor over hebben om onze medemensen te gaan helpen.
3: Maar moet je dan gaan hardlopen om 7:30?
4: Als je geld op wil halen met de muskathlon, ja, dan ga je dat zeker doen.
3: Zo, we zijn onderweg. En dit is een pittige strijd, kan ik je verzekeren. Naast mij nog steeds Hans. Hans, hoe gaat het?
5: Hé, hey, wat op.
3: Ja, dat is ook niet zo gek, nou, 100 meter. Ja. We gaan ervoor. 10, 9, 8.
6: Wellicht ben jij in zo'n gemeente die helemaal hip en happening is. En dan kan het zomaar gebeuren dat dat gebed en die aanbidding naar de achtergrond verdwijnt.
3: Wat wordt het weer?
7: Ja, wat wordt het weer? Nou, vandaag is het natuurlijk volop zonnig weer. Beetje sluierbewolking tijdelijk nog. Oh ja. Maar over het algemeen is het gewoon volop zon. Temperaturen lopen hierop naar circa een graad of 28.
8: Wat een heerlijke dag!
9: Hey! Let's go. Mak applaus voor Sander Angela.
10: Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Wat zouden we kunnen bidden?
11: Nou, ik denk dan eigenlijk altijd aan het gebed van die kleine Salomo. Die vroeg, Heer, geef mij wijsheid, geef mij inzicht. En dat bid ik ook voor mijn collega's. Ook als we hele ingewikkelde vraagstukken soms hebben. En dat je ook weet dat mensen er echt verschillend over denken. Als we samen hier om bidden, dan geloof ik ook van harte dat we van betekenis kunnen zijn en blijven. En belangrijker is niet alleen om voor ons te bidden, maar ook hier, laat uw koninkrijk komen. Want dat kijken we daarna uit. En dat is veel groter dan dat ik een poosje in de politiek zou doen. Of ieder op zijn plek.
12: Ja, naast mij staat Boas Veen.
13: Toen ik 16 was, droomde ik er al van om kunstenaar te worden. Maar ja, hè, wat iedereen zegt, het is een heel moeilijk beroep. Het doel van dit doek was dat ik juist, als ik er naar kijk, dat ik gewoon mag weten van, hey, God is met me. Waar ik ook doorheen ga, ook door deze hele moeilijke tijd waar ik doorheen ga. Dat, stel, mijn moeder komt te overlijden, wat realiteit was, dan blijf ik vaststaan in mijn identiteit in God. Dan blijf ik vaststaan in zijn liefde. En dan blijf ik geankerd.
14: De Lize en Ben.
15: Dankjewel.
16: For those of you who don't know me, I'm Bobby Schuller. Hi. Gezellig. How many churches are there in history?
17: Hoeveel kerken zijn er in de geschiedenis?
16: There's one. Three, two, one.

0: Ja, kippenvel. Zei ik al dat we al ontzettend veel met elkaar beleefd hebben. En herinneringen maken, daar gaan we ook vandaag mee door. Op opwekking, Martijn Buwalda nu.
1: Kijk aan, daar sta je dan. Je bent ouder en erachter dat niet alles meer kan. Maar dat geeft niet.

direct na de sing-in. Je bent meer dan welkom. Terwijl André zich meldt via de Groot Nieuws Radio app. Goedemorgen. Goedemorgen zeg ik op mijn beurt tegen jou, André. Annemarie, die wenst ons veel plezier en succes met de uitzending. Dank je wel. Mocht je in de buurt zijn, dan ben je dus nogmaals van harte welkom. Jij gaat zelf niet, maar je partner en dochters wel. Nou, ik zal ze een warm welkom heten hier. En Dennis die zegt, wat een prachtige dag vandaag. Het gezegend Pinksteren. Straks mogen we met velen onze kring en gemeente het avondmaal uitdelen op het hoofdterrein. Wat een zegen. Zoveel christenen bij elkaar waar de kerkmuren wegvallen. Belooft een hele mooie dag te worden.

0: Beetje mild zijn voor jezelf, hè? Als je misschien vannacht iets minder geslapen hebt. Casting Crowns en Here's My Heart. Wakker worden op opwekking met Groot Nieuws Radio. Dat gaat heel best. Terwijl jij misschien net die rits van je tent open doet, kan het zomaar zijn dat collega Maria naast je staat. Die is onderweg op het terrein, op de fiets. Maria, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie. Ja, ik sta nog niet direct met mijn gezicht in iemands tent, hoor. Gelukkig, dus wees niet bang. Ik zal even rustig aandoen. Ik weet dat ik vorig jaar mensen wat ruw heb wakker gemaakt, maar ik heb wat goed te maken, dat weet ik. Maar inderdaad, dit jaar op de fiets over een bijna lege Missie Boulevard. Nou, dat alleen al is best raar als je gisteren hier tussen echt het krioelde van de mensen, zeg maar. En dan zie je al wat slaperige kopjes rondlopen, maar ook al wat actieve hardlopers. Nou, respect jongens, ik doe het je niet na. Ik ga lekker op het fietsie. En ja, ik weet niet of je het op de achtergrond al een beetje kan horen, maar er is namelijk iets super belangrijks aan de gang. Ik ga even wat dichterbij. Want ja, deze mannen zijn met ontzettend belangrijk werk bezig. Goedemorgen, heren. Er staat ook op de achterkant. Niet lullen, maar vullen. Wat zijn jullie aan het doen?
2: Afvalwalen.
1: Ja, wat goed zeg. En is het een beetje veel?
2: Ja, het is vandaag wel aardig wat, ja. Het is best veel vandaag, ja.
1: Moet je dit elke dag doen?
2: Ja, ik doe het bijna elke dag voor mijn opleiding, voor school. Dus elke dag met deze auto mee. En dat is wel mooi.
1: Ja, mooi werk. En hartstikke belangrijk natuurlijk, want als jullie er niet zijn, dan ligt het allemaal maar rond te zwerven.
3: Ja, dat is.
1: Daarover gesproken, ik heb best wel wat rond zien zwerven, maar wat doen jullie daar eigenlijk mee?
2: Ja, dat is met de jongens van de opwekking, zeg maar, wat hun willen doen. Dus daar ga ik dan weer niet over. Dus, maar als ik bijvoorbeeld op een route rij of zo en er ligt iets naast, dan neem ik dat wel vaak mee. Maar het is nu wat de jongens van de opwekking willen, dus.
1: Nou, helemaal goed. Hey, dankjewel. Jullie moeten ook weer door, hè, want het schema is strak en de mensen willen straks weer hier kunnen wandelen. Ja. Hartstikke mooi wat jullie doen. Ja. Hey, en wat nou leuk is van zo'n vuilniswagen, dat trekt ook bekijks. Want ik zag jullie al. Ja, ik kom eraan. Ja, wees niet bang. Ik zag al een jong gezinnetje met twee zoontjes. Ja, die vinden dat natuurlijk fantastisch. Zo'n vuilniswagen. Hoe oud ben jij? Oeh, dat is spannend. Ja, hoe oud is hij?
4: Hij is 3.
1: 3 jaar. En jullie dachten, we gaan wel eventjes gewoon een beetje lekker staan kijken wat er gebeurt. Want zo doe je dat nou eenmaal met jongetjes van 3.
4: Ze zijn heel vroeg wakker, ja. En de rest van de mensen om je heen niet. Dus dan zoek je even openbare plek op, zodat de rest lekker door kan slapen. Wij gaan genieten in het zonnetje en van de vuilniswagen.
1: Nou, ik wou zeggen, jullie zitten hier prins heerlijk inmiddels op een terrasje. Lekker al in het opkomende zonnetje. En wat staat er op de planning vandaag?
4: Kinderplein eerst. Dus daar gaan we met de 3-jarige heen. Dus daar heeft hij zin in.
1: Hebben jullie het goed tot dusver?
4: Ja, heerlijk. Het is echt enorm genieten. Ja, echt enorm. En prachtig weer, dus iedereen heeft het naar zijn zin.
1: Nou, wat mooi. En een hoogtepuntje wat je wil delen misschien? Ja, naar man lief.
4: Ja, zit even. Nou, ik denk gewoon vooral het samen zijn met elkaar. Met de groep waarmee je staat, de openheid, gelijke gesprekken tot de kern. En ja, het is echt heel puur en heerlijk weer.
1: Nou, en voor jouw zoontje misschien wel de vuilniswagen, of niet dan? Ja. Ja, hij knikt. Oké. Nou, wens ik jullie nog een hele mooie dag, hè? Joe.
0: Mooi. Hoogtepunten die je zomaar beleeft via je radio. Overleg met de jongens van de opwekking. Oh man, ja, die tijd dat je met je kinderen over de camping om 20 over 7 's ochtends. Neem van mij aan, dat doe je niet omdat je het zo leuk vindt.

On my mind. Wakker worden met Toby Mac kan slechter, zeg ik zo. Heaven on my mind hoor je hier bij Groot Nieuws Radio het hele weekend live te beluisteren vanaf de Pinksterconferentie. Op de zondag, traditiegetrouw, de drukste dag van opwekking. Groot Nieuws Radio het hele weekend erbij, in die drukte. Maar lukt het, te midden van die drukte, de rust van de natuur op te zoeken? Nou, collega Maria is onderweg naar een oude bekende. Boswachter Jonathan, de natuur beleven op deze zondagochtend. Hoe doe jij dat eigenlijk? Laat het weten via een appje naar de studio. Dat mag met een fotootje of een geluidsfragmentje. Hoe beleef jij de natuur deze ochtend? Kan allemaal via de studio-app.

0: en Kristen Getty. In Christ Alone.
1: Groot nieuws.
2: Update.
0: Je krijgt van mij de grootnieuwsupdate. Vergeving is een kans om het leven weer mooi te maken, zegt theoloog Alain Verheij. Maar het heeft ook een andere kant. Als de kerk daarvan geen goede hoeder is, brengt ze daarmee de hele maatschappij in gevaar. Trouw sprak met hem naar aanleiding van zijn nieuwste boek, De Prijs van Vergeving. Het boek belandde vorige week in de bestseller 60... waarin maar zelden een theologisch boek staat. Eerste Pinksterdag vandaag, in veel kerken het moment om belijdenis te doen. Een goed bezochte Alpha-cursus is een van de redenen dat er vandaag 35 mensen belijdenis doen in de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek. Voorganger Wietse van Hoek is enorm dankbaar en daarom zijn er vandaag 3 kerkdiensten om een en ander in goede banen te leiden. De Roemeens-Noorse film Fjord van regisseur Christian Mungi heeft gisteren op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film over een strikt christelijk gezin dat in conflict raakt met de Noorse samenleving won eerder op die dag ook al 2 andere prijzen. En van alles te doen dit Pinksterweekend in Friesland Pinksterfeest 316. Cor Kachikian spreekt daar vanmorgen. Bij het Amazing Grace Festival kun je vanmiddag genieten van muziek van onder meer Arend Jansen. En hier op Opwekking natuurlijk de ochtenddienst waar

0: middelen die God aan je heeft gegeven.
1: Ja, hoe ga je om met je vermogen? Een van de seminars, een van de vele seminars die je vandaag kunt volgen hier op Opwekking. Groot nieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Op de meeste plaatsen is het iets minder warm dan gisteren. Het wordt ongeveer 26 graden.
2: Annemarie Biljart.
3: Live vanaf het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Je zegeningen tellen dit Pinksterweekend. Ja, er is al zoveel gebeurd. En als het gaat over zegeningen tellen en plekken waar je God ervaart. Op één, dat weet ik niet zo goed, maar hoog in het lijstje staat in ieder geval de natuur en buiten zijn. En dat is precies wat collega Maria op dit moment ervaart. Te midden van alle drukte op opwekking is zij op pad met een oude bekende. Boswachter Jonathan. Maria, goedemorgen opnieuw voor jou. Even weg van alle drukte.
1: Ja, en een boswachter die bleek nog best lastig te vinden, terwijl we niet eens in het bos zijn. Maar in het bos van tenten is het ook gelukt. Goedemorgen, Jonathan.
2: Goedemorgen. Ja, het is dus ook wel een halve jungle hier. Toch, als je kijkt hoeveel tenten er zijn, ga het maar zoeken.
1: Maar niet in uniform deze keer?
2: Nee, gewoon lekker in een camping-outfit, slippertje aan, petje op. Heerlijk hoor.
1: En ben jij hier dan nog wel een beetje ook boswachter, Jonathan? Of ga je hier echt helemaal gewoon casual, Jonathan?
2: Qua outfit casual, maar weet je, het stukje natuur neem je altijd mee. Ik sta altijd aan. Dat is één ding dat zeker is.
1: Nou, en hier, ja, laten we anders even heel even stil zijn. Want je hoort ze al wel, de vogels. Even kijken of jullie ze ook horen.
0: Ja, zeker. Ja, die horen wij.
1: Herken jij ze ook, Jonathan?
2: Zeker. Ik denk dat ik vanochtend al een stuk of 10, 15 soorten alleen al vanuit mijn tent heb gehoord.
1: Wat horen we nu bijvoorbeeld? Noem er eens een paar.
2: Je hoort het chif-chaf, dat is heel makkelijk. Die zingt chif-chaf, chif-chaf, chif-chaf. Je hoort de zwartkop, die hoor je zingen. Dat is die hele mooie kraakheldere zang. Ik hoor verderop het gekwetten van jonge koolmeesjes. Ik hoor een merel erachterin zingen, in de hoek. Een hele heldere zang. Die start de dag en die sluit er daar altijd af. Die hoorde ik vanochtend, denk ik ook, als we wakker rond een uurtje of kwart voor vijf eventjes. Dan hoorde ik die merels al zingen.
1: Wauw, ik zie jou helemaal genieten van. Je bent helemaal super intens aan het luisteren. Mooi om naar te kijken. Hey, en ook gewoon even hier. We staan ook een beetje bij een grasveldje. Weet je wel, wat is hier al te beleven aan? We hebben natuurlijk de vogels, ja. Heb je natuurlijk als belevenis. Maar zie jij hier ook om je heen al dat je denkt van, oh ja, maar waar kun je eigenlijk nog meer naar kijken als je gewoon je tent al uitkruipt?
2: Nou, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Het gras hier is natuurlijk overal, je ziet het strak gemaaid. Het is eigenlijk één groene biljartlaken. Dat betekent dat er weinig plantjes en kruiden opkomen. Je ziet daar toevallig een klein clubje witte klavers staan. En ja, dat is juist wel wat insecten nodig hebben. Maar toch, als je iedere keer op je, ja, gewoon op je stoeltje zit of lekker aan het ontbijt, dan komen die iedere keer van allerlei kevertjes en beestjes komen aanvliegen. Dus ik had gisteren al de roodkop en de zwartkop vuurkever. Nou, het is een bloedrode kever. En het verschil zit hem, ja, je raadt het niet, in de kop.
1: Nee, dat had ik niet gedacht.
2: Dus dat is heel leuk. En eigenlijk heel de dag komt er van alles voorbij vliegen. En je hebt ook zo'n leuke app, die kan ik iedereen aanraden, ook dit weekend. Dat is OBS Identify. En daarmee kan je dus allemaal foto's maken van plantjes en beestjes die je ziet. En zegt die app welke het is. Dus daar heb je eigenlijk een extra dimensie. En dan zul je zien dat je eigenlijk gedurende het weekend echt nog van alles tegenkomt.
1: OBS Identify, zeg jij.
2: Ja. Ja, dat is echt een leuk hoor. Dat is echt een gamechanger ook natuurlijk in de natuurwereld. Als je ook thuis bent in je eigen tuin. Ja, een kleine waarschuwing als je aan gaat beginnen. Het werkt verslavend. Je zit bij alle beestjes en plantjes die je ziet, wil je dat ook meteen een naam geven. Ja, het is heerlijk.
1: Mooi, mooi. Nou, hey, even een stukje bos mee opzoeken. Dus dat gaan we straks zeker doen. En maar mogen jullie eerst nu nog even zelf gaan luisteren naar Voort.
0: Ja, de vogelgeluiden die zijn via onze zender iets wat krakerig. Maar doe gewoon je oren open als je op dit moment in je achtertuin staat. Of op de camping hier op opwekking. Die app die werkt verslavend, maar ze hebben hier allerlei ministry tenten op opwekking. Dus daar kan je dan weer naartoe, toch?

0: Lef en hoe sterk ook de storm. Bij Groot Nieuws Radio in de ochtend ben je gewend rond 8:15 en 8:45 op werkdagen een mooie geestelijke bemoediging mee te krijgen voor de dag. En ook dit Pinksterweekend zijn daar die overdenkingen. Corine Zonneberg, predikant in Rotterdam. Ik sprak haar een paar jaar geleden al eens. En toen zag ik haar opeens weer dit jaar rond het mediaspectakel The Passion. Zij leidde een alfa-cursus met een heel aantal hoofdrolspelers. Deed dat ontzettend integer. Wat weet zij verbinding te leggen? Ze neemt je mee deze eerste Pinksterdag in het thema Kom, o Heilige Geest.
1: Het is een oud lied wat door de tijden heen in de kerk is gezongen. Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest. Het is door de eeuwen heen gezongen. Dat lied, Kom Heilige Geest. Op allerlei toonsoorten, allerlei vertalingen. En het mooie is dat we het zingen als een uitnodiging aan de geest. Kom. Maar dat we tegelijkertijd ook weten dat de geest er al is. Dat hij er altijd al geweest is. In de Bijbel komen we de Heilige Geest al tegen op de eerste bladzijde, als hij zweeft over het water. We lezen van mensen waar de Heilige Geest overkomt. En we lezen in het Nieuwe Testament over de uitstorting van de Heilige Geest voor ons allemaal. In het Pinksterverhaal staat het woord vervullen centraal. Er is een vervulling van 4 stappen. Allereerst is de tijd vervuld. Het is de 50ste dag, de tijd is aangebroken. Dan als tweede wordt de ruimte vervuld. Er komt een geluid wat de hele ruimte volmaakt. Dan worden als derde de apostelen vervuld. De Heilige Geest komt en je ziet dat er van alles met ze gebeurt. Ze gaan in andere talen spreken. Ze gaan naar buiten en beginnen te getuigen van wie God is. En dan tenslotte, als vierde, wordt de hele menigte vervuld. Er stond een hele menigte buiten. Van mensen van over de hele wereld. Arten, Meden, Elamieten uit Arabië, Kreta, Egypte, Rome. Ga zo maar door. En de Geest, de vervulling van de geest, is er voor de hele menigte. Vorig jaar was ik op een internationale conferentie. En de conferentie begon met dit eeuwenoude gebed. Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest. Het gebed klonk in alle talen. Frans, Engels, Farsi, Spaans, Zuid-Afrikaans, Arabisch, Nederlands. En ga zo maar door. Het raakte me diep omdat het de dimensie van de geest weerspiegelt. De Heilige Geest gaat de wereld over en vervult allerlei mensen van alle culturen en talen. Wat een bemoediging. De Heilige Geest vult ook jou. Hoe word je zelf vervuld van de Heilige Geest? Nou, de geest komt waar ruimte is. Waar jij het zelf niet kunt, omdat je beseft, ik heb Gods geest nodig. En dat je hem dan mag uitnodigen. Kom, Heilige Geest. En dan komt Hij. Dus bid daarom vandaag mee, dit gebed, dit eeuwenoude lied. Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Beleef het Pinksterweekend samen.
1: Live vanaf Opwekking.
0: Goedemorgen op deze eerste Pinksterdag bij Groot Nieuws Radio. Zo mooi om dit feest samen te vieren. Goed om gelijk te noemen dat ons programma Een Goede Zondag met Andries Knevel nu te horen is op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Dus wil jij het vertrouwde programma op de zondagochtend? Kan gewoon. Je gaat naar Blijde Klanken. Ik wens je daar een hele mooie dienst toe. En voor alle anderen op ons hoofdkanaal, als je Pinkster op een andere manier wilt meebeleven, Groot Nieuws Radio het hele weekend live vanaf Opwekking. Superleuk om heel veel van jullie te ontmoeten, elkaar de hand te schudden, in de ogen te kijken, verhalen over lief en leed te delen. En heel waardevol dat we, ik benadruk, we samen Groot Nieuws Radio zijn. Hier op het terrein al de eerste daggasten lopen nu nog lekker in de ochtendkoelte op het buitenpodium voor de grote samenkomsttent. Zometeen een live concert van Elin. En niet dat we nou als stel van een bepaalde wegenwachtorganisatie door het leven moeten gaan, maar hoe leuk is het als we als Groot Nieuws Radio mensen allemaal dezelfde t-shirts kunnen dragen. Nou, draag deze zomer een hoopvolle boodschap met je mee. Het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio willen we niet alleen laten horen, maar ook laten zien. Bij een donatie van 35 euro ontvang jij je favoriete t-shirt en draag je hoop uit in je omgeving. Nou, hoe zien ze eruit? 3 verschillende soorten. Je kunt ze bekijken op onze website en hier in de studio op Opwekking. Grootnieuwsradio.nl. Ik moet zeggen, die ene met dat radiootje, die vind ik toch wel heel erg leuk, hoor. Collega Maria op het terrein hier op Opwekking. En in alle drukte, alle hectiek, mensenmassa's, een woud van tenten, is er ook rust te vinden. Jawel, en rust dat ervaar je misschien wel als je in de natuur bent. En zelfs omringd door duizenden mensen kun je die rust vinden. Hoe jij de natuur beleeft deze zondagochtend. Ah, oh, Arie, wat een mooie foto in de studio-app. Een weiland met pinksterbloemen, hoe toepasselijk op deze zondagochtend.

0: Lauren Daigle en You Say. Maaike stuurt een prachtige foto vanuit de bos in Otterlo. Berdine, een mooi plaatje van een weiland met nog wat dauw zichtbaar daarop. En Henny, ja, de zonsopkomst in Elburg. De natuur is om je heen deze ochtend. Wat is er veel te beleven? En ook op opwekking is er midden in de drukte de rust van de natuur, Maria.
1: Ja, om even een plaatje te schetsen. Wij staan hier met onze slippers in de dorre bladeren, omgeven door een bosje, want dat hebben wij gevonden. Heel veel omgevallen bomen zie ik hier. Jonathan, jij ging net gelijk al even om je heen kijken met wat voor bomen dan en wat er allemaal mee aan de hand is. Maar dat moet jij maar even uitleggen.
2: Ja, ja, het is sowieso echt bizar. Net achter ons de rumoerigheid van de jungle van de tenten. En we lopen door deze soort van groene muur, die hagen heen, sta je echt midden in een prachtig bos. We zien die hele mooie beuken staan met een fris groene blad. Maar zo heel mooi dat zonlicht op die bodem valt. En op die bodem zie ik heel veel dode sparren liggen. En ik denk dat dat te maken heeft met de letterzetten. Dat is een kevertje die rukt op in Nederland. En die kever die beschadigt echt heel erg de sparren, waardoor ze massaal kunnen sterven, helaas. En dat zie je nu ook wel echt een mikado aan allemaal omgevallen sparren. Maar ja, ook daarin, doodhout leeft wel. Dus ook in die omgevallen bomen zie je alweer allerlei kevertjes en paddenstoelen die erop groeien. Ook daar zit veel natuurwaarde in.
1: En is dit een stukje natuur wat een beetje in balans is dan? Of zeg jij van door die letterzetter is het juist ook een beetje ontwricht? Hoe zie jij dat?
2: Het leuke is, het is ook wel in balans. Want die beuken, dat is eigenlijk, noemen ze vaak een beetje het eindstadium van een bos. En dat komt, als je hier naar de bodem kijkt, dan zie je dat die bladeren hier een heel dicht dek vormen. En dan komt dat het beukenblad, dat verteert heel slecht. En wat die beuken daarmee doet, is eigenlijk een tactiek, is de rest uitschakelen. Je ziet dat hieronder, eigenlijk bijna de enige planten die daar nog doorheen komen, zijn beuken. Dus eigenlijk dit bos is echt nu helemaal omgetoverd tot een beukenbos.
1: Jongen, nou. En intussen filtert het zonlicht heel mooi door de bomen heen. Het is echt, ja, het is wat jij zei inderdaad. We zijn echt even door van het grasveld afgestapt, door twee takken opzij geschoven. En ineens sta je zeg maar echt in het bos, in de stilte. En laat je de drukte van opwekking achter je. Wij hadden hier even tijd om elkaar wat beter te leren kennen. En jij deelt een supermooi verhaal, wat ik de luisteraar ook niet wil onthouden. Jij mocht een wens vervullen voor een jongen met autisme, die heel graag met jou, want jij bent boswachter in de Biesbos, een dagje daar wilde varen. Kun jij wat voor beleving was dat? En jij deelde een heel mooi verhaal met hem.
2: Ja, ik zal het proberen kort te houden. Ik was met die jongen inderdaad, autisme, 17 jaar oud. En het trieste verhaal is dat hij in het onderwijs komt hij niet mee. Speciaal onderwijs wordt hij afgewezen. Hij is van twee verschillende scholen gehaald. Hij valt telkens tussen wal en schip. Resultaat is dat die jongen nu echt al een jaar lang depressief thuis zit. Helemaal geen zelfvertrouwen meer heeft. Zijn moeder werkt niet meer, zit thuis bij hem. En hij gaat eigenlijk alleen maar verder achteruit. Maar zijn grootste wens was een keer op een bootje de Biesbos in. Dus wij gingen lekker varen. En het was waanzinnig om te zien wat die natuur met die jongen doet. Je zag echt dat die jongen die begon die te ontspannen. Je zag het in zijn ogen, zijn schouders die gingen hangen. Je zag die rust, die kwam echt op zijn gezicht. En ook zijn moeder die zat erbij en die zei, ik heb hem echt in maanden niet zo gezien.
1: En jij mocht echt iets heel moois met hem delen, hè? Over een wilg en of je wel op de goede plek staat.
2: Ja, het mooie is, al eer naar boven, qua wijsheid, zo slim ben ik niet. Ik keek dus aan de oever en we zagen een heel mooie groep wilgen staan. Echt heel mooi, de oever helemaal vol. En ik vertelde hem over die wilgen, wat de natuurwaarde van is. Echt biodiversiteitsbommen, 450 soorten insecten die alleen al op die wilgen afkomen. En ik vertelde hem over die rijkdom en ik zei, wat nou als wij die wilgen hier nou zouden aanplanten midden op de Veluwe, op het zand. Gaat het dan goed met die wilgen? Hij zat ermee te denken, nee, waarschijnlijk niet. Ik zei, ja, ik denk het ook. Ik denk als ze doodgaan. Maar luister eens, maakt dat dan dat die wilg een waardeloze boomsoort is? Nee, dat ook weer niet. En nogmaals, alle eer naar boven. Ik mocht hem daarin ook echt een stukje uitleg geven. Van joh, maar zo geldt dat ook hetzelfde voor jou. Is, misschien ben jij nu nog aangeplant op een verkeerde plek. Maar dat betekent niet dat je waardeloos bent. Je staat alleen nog geworteld als waar op de zandgrond, terwijl je eigenlijk op het veen thuis hoort. En ook daarin dat je hem echt mocht uitleggen. Eigenlijk wij als mensen werken soort van net zoals het ecosysteem. Hier wat we in het bos zien, ieder plantje, ieder beestje, alles wat je hoort, is met een reden gemaakt. Niks is hier toevallig. En iedereen heeft precies zijn eigen plek op de juiste grond waar die thuis hoort. En daarin van onschatbare waarde.
1: Ja, nou, mooi. En hopelijk een mooie boodschap ook voor jou als luisteraar. Mocht je inderdaad op een plek voelen waarvan je denkt, ik weet niet of ik hier wel helemaal pas, dan kan dit misschien een bemoediging voor je zijn.
0: Mooi om zo samen de natuur te beleven. Dankjewel Maria, boswachter Jonathan. Vertrouwde stem bij Groot Nieuws Radio. En wat zit er veel in de natuur. En vergeet er ook niet van te genieten.

0: Cici Winans en daarvoor muziek van Reijer en Sara Benhamida.
1: Groot nieuws.
2: Update.
0: Je krijgt van mij de groot nieuws update. Vergeving is een kans om het leven weer mooi te maken, zegt theoloog Alain Verheij. Maar het heeft ook een andere kant. Als de kerk daarvan geen goede hoeder is, brengt ze daarmee de hele maatschappij in gevaar. Trouw sprak met hem naar aanleiding van zijn nieuwste boek, De Prijs van Vergeving. Het boek belandde vorige week in de bestseller 60... waarin maar zelden een theologisch boek staat. Eerste Pinksterdag vandaag in veel kerken het moment om belijdenis te doen. Een goed bezochte Alpha-cursus is een van de redenen dat er vandaag 35 mensen belijdenis doen in de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek. Voorganger Wietse van Hoek is enorm dankbaar en daarom zijn er vandaag 3 kerkdiensten om een en ander in goede banen te leiden. De Roemeens-Noorse film Fjord van regisseur Christian Mungi heeft gisteren op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film over een strikt christelijk gezin dat in conflict raakt met de Noorse samenleving won eerder op de dag ook al 2 andere prijzen. En van alles te doen dit Pinksterweekend. In Friesland, Pinksterfeest 316, Cor Kachikian spreekt daar vanmorgen. Bij het Amazing Grace Festival kun je vanmiddag genieten van muziek van onder meer Arend Jansen. Pinksterfeest Veenklooster, daar treedt Lef op en New World Sun. En hier op Opwekking natuurlijk de ochtenddienst, waarin Laurens Duplessis zal voorgaan. En verschillende seminars, onder meer eentje met Jan van der Bos.
3: Dat doe ik samen met Bart Kuipers, een goede vriend van mij, een van de oprichters van Coolblue. En hoe ga je nou om, hè, als je... Ik heb een aantal bedrijven. Ik ben druk bezig voor bijvoorbeeld Mercy Ships, Joni and Friends, Hour of Power als vrijwilliger. Dus wat kun je inzetten voor Gods Koninkrijk? Met de gaven die je hebt gekregen, met de middelen die God aan je heeft gegeven.
0: Ja, goed omgaan met je bezit. En dat is nog maar één van de vele seminars die je vandaag kunt volgen op Opwekking. Groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Opnieuw een zonnige dag vandaag, op de meeste plekken iets minder warm dan gisteren. Het wordt rond de 26 graden. Mooi om deze opwekking samen te beleven, doe je onder meer met muziek van de band die je natuurlijk gaat horen in de ochtenddienst straks en nu op je radio. Vader, u bent goed van de opwekking band.

0: Met een podcast van Grootnieuws Radio word je opgebouwd. Met gesprekken over boeiende thema's in de Bajorieke podcast of de Brandstof podcast.
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbelpodcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoorden-podcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's. In groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuwsradio-app.

en Jordans. Ja, het is mooi hoor, als je hier uitkijkt over het hoofdterrein van Opwekking. Dan staat daar bij die grote tent toch wel een heel aantal mensen. Heeft te maken met het concertje dat er nu aan de gang is. Concertje, nou ja, noem het maar concertje. Maar die grote samenkomst, die allereerste ochtenddienst op de zondagochtend, waarin traditiegetrouw avondmaal wordt gevierd, ja, dat trekt nu al de eerste dagjes, mensen. Hier bij Groot Nieuws Radio hoor je zometeen de overdenking. Die krijg je dit Pinksterweekend in de ochtend onder meer van Martin Kornstra. Hij heeft het over getuigen. Naar Marielle Matern en Ralf van Manen.

0: Als je door de week vaker in de ochtend naar Groot Nieuws Radio luistert, zijn er overdenkingen rond 7:15 en 8:15 misschien wel onderdeel van jouw dagelijkse ochtendritueel. Maar zo ook in dit weekend. Speciale overdenkingen. Spreker, schrijver, oprichter en directeur van Royal Mission, Martin Kornstra, deelt graag zijn gedachten met je. Vanochtend over Pinksteren. Getuigen.
1: Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest. En Jezus heeft het erover. In Handelingen 1, vers 4 verschijnt hij weer. Dat is die tijd tussen Pasen, de opstanding, en de hemelvaart. En de hemelvaart is heel dichtbij en hij zit in zijn verheerlijkte lichaam te eten met zijn discipelen. En dan staat er, terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij gehoord hebben. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dat is Pinksteren. De uitstorting van de Geest en de onderdompeling daarin. Vervuld worden, gedoopt worden in en met de Heilige Geest. En dan zegt Jezus een paar versen later, en wanneer die Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Oh man, dit is wat we nodig hebben. Dit is waarom we Pinksteren vieren. Het is een ervaring, het is een vervulling, maar bovenal kracht ontvangen om te getuigen. Te getuigen in Jeruzalem, de plek waar je bent. In heel Judea, de wijde omgeving. En Samaria, dat is voor Joden best flink. Want dat zijn die Samaritanen, die half-Joden, waar ze niet veel mee hebben. Maar ook daarvoor komt de Geest van God op ons om tot mensen te spreken die we van nature wat afstand van houden. Maar Pinksteren is juist de uitnodiging, heb hen lief. Ze hebben ook de goedheid van God nodig, tot de uiteinde der aarde. En dan is het toch bijzonder dat wij door de Geest van God met kracht uitgestuurd worden om te getuigen van zijn goedheid. Als je al die grote feesten op een rij zet, bij kerst zijn er engelen die zeggen, wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws vertellen. Bij Pasen is er een engel bij het graf, wees niet bang, hij is hier niet meer. Bij hemelvaart zijn er engelen die zeggen, hij is opgevaren naar de hemel. En bij Pinksteren? Geen engelen. Geen engel te zien. Weet je waarom? Engel betekent boodschapper. En overal zijn boodschappers, behalve bij Pinksteren. Want vanaf dat moment worden wij de boodschappers. Worden jij en ik de gezondenen, de boodschappers in de kracht van de Heilige Geest om te getuigen namens de Allerhoogste. Oh, Pinksteren is kracht ontvangen om te getuigen dichtbij, wat verder weg. Voor mensen waar je misschien moeite mee hebt, op afstand van houdt. Misschien wel tot ver weg over deze hele wereld. Zodat ze de goedheid en de grootheid van God zullen zien. Wees gezegend.

0: Delirious hoorde je met Majesty. En dit is Cela, gebed om zegen. Lekker hoor, de sfeer zit er goed in op deze vroege zondagochtend. Maar wat een ochtend ook, we vieren het feest van de geest met elkaar. Een heel aantal van jullie onderweg naar wat traditiegetrouw de drukste dag van de Pinksterconferentie wordt. Het is nog geen 10 uur, dus je bent nog niet te laat voor de ochtenddienst. Mocht dat straks wel het geval zijn, je kunt de hele dienst ook volgen via je radio. Ik neem je graag verder mee deze dag in. En als jij nou denkt, waar vind ik Groot Nieuws Radio dan? En kan ik langskomen? Nou, niet te missen. Tegenover de ingang van de grote samenkomsttent en Oranje. Ja, dat zijn wij. En je bent super welkom. Collega Maria hier op het terrein op Opwekking. Je kunt haar zomaar in het wild tegenkomen, Maria.
1: Jazeker, bij de toiletten in dit geval. Want ja, je wil natuurlijk met een lege blaas het terrein op. Schone handjes, even die waterfles vullen. Beste mensen dragen ook zonnebrand vandaag. Hè? En ja, jij had het over sfeer. Nou, het begint al goed vol te lopen. Even kijken mensen, hebben we er een beetje zin in vandaag? Laat je horen!
0: Oh ja, dat klinkt goed.
1: Ja, een beetje, ja, het moet nog een beetje op gang komen. Het klinkt, hoor. Dus vroeg in de ochtend.
0: Het klinkt een soort
1: mag
0: van
1: mag een
0: goed.
1: Beetje meer,
0: ja,
1: mensen.
0: Nog een poging, donderdag.
1: Ja. Oké, okay, ja, ze lopen allemaal gewoon door. Ja, nee, ja, dat is... sorry. Maar
0: jongens,
1: ik zie wel blije gezichten. Mensen hebben er zin in. Het gaat gewoon goed komen vandaag.
0: De mooie sfeer zit er lekker in deze zondagochtend. Ik roep het gewoon nog maar een keertje. En jij mag er zeker aan bijdragen. Door langs te komen hier in de studio. Door je te melden via de Groot Nieuws Radio app. Nog een uurtje te gaan. En dan begint de ochtenddienst hier. En als ik zo op het terrein kijk. Al heel wat plekjes buiten aan de picknicktafels zijn bezet.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP nieuws.
3: Annemarie Biljart.
2: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: mooiste weekend samen.
1: Live vanaf Opwekking.
0: Durven gaan met God, waar hij je ook leidt. Goedemorgen, om er maar even een vraag in te gooien in de vroege ochtend. Ja, aan de andere kant vroeg, het is net 9 uur geweest... maar de rij hier voor de grote samenkomsttent is al behoorlijk een feit. En die filosofische gedachte, durven gaan met God, waar hij je ook leidt... die gaat terugkomen in de preek. Die je hoort in de ochtenddienst vanaf 10 uur live te volgen hier bij Grootnieuws Radio. Blijf ik bij dat metafoor van onderweg zijn. Inmiddels staat er ook een file op de dijk in Biddinghuizen. Nathanael stuurt een fotootje en ja, het ziet er op zich nog wel heel positief uit. Het is ook wel een beetje een traditie, hè, op deze eerste Pinksterdag. Was te verwachten. Sterkte als je erin staat. En 10 uur, nou, dat moet nog wel lukken. Leuke foto's in de app levert het op. Zowel vanuit de file als de camping, als heerlijk thuis aan de keukentafel. Verbonden door de radio. Wat een inspiratie om deze dagen ons geloof levend te houden, te delen en in de praktijk te brengen. Rob is onderweg naar Opwekking, niet in de file, maar lekker op de fiets vanuit Kampen, appt naar de studio. Alexander is op het terrein en luistert mee vanaf camping F2. Internet werkt hier zowaar, het eerste wonder van vandaag. Nou, ik heb zelf ervaren dat het heel fijn is om op de camping te staan hier... en te weten dat er zoveel broeders en zusters om je heen zijn. Als er iets ontbreekt aan je campingspullen... is er altijd wel iemand in de buurt die een theedoek aanlevert... of een afwasborstel of dat ene haakje voor de gasfles... zodat jij lekker een bakje koffie kan zetten. Goedemorgen!

0: Muziek van Jesus Culture.
1: Hele weekend, Groot Nieuws Radio, live, vanaf Opwekking.
0: Ja, hoe muziek raakt, beleef je onder meer elke werkdag bij Groot Nieuws Radio. Tussen 9 en 10 bij Blessings. Daar wordt muziek aangevraagd en muziek uitgedeeld. En dan worden de hoogte- en dieptepunten van het leven gevierd of met elkaar meebeleefd. En hoe dat tijdens Opwekking gebeurt, Maria, ja, dat sta je gewoon bij. Daar kijk je naar en daar word je stil van.
2: Ja, soms mag je getuige zijn van een mooi moment in iemands leven, of in dit geval eigenlijk in het leven van twee personen. Twee personen die elkaar al heel lang kennen en lief hebben, hoop ik tenminste. Jullie zien er nog gelukkig uit, toch? Want wat is... Ja, Koop en Henny, het is voor jullie een speciale dag. Vertel.
3: Ja, we zijn vandaag 30 jaar geleden in het huwelijk getreden en dus vandaag 30 jaar getrouwd.
2: Nou, en hoe kijk je terug op 30 jaar huwelijk maar liefst, Henny?
4: Ach, dat gaat zo voorbij. Dat loopt gewoon.
2: Nou, er is in elk geval één hele mooie vrucht uit jullie huwelijk voortgekomen. Die zit hier aan de andere. Oh, twee zelfs. Kijk, er wordt nog even gewezen naar een andere dochter, Rosemarijn. Ja, jij wilde je ouders graag verrassen vandaag.
5: Ja, we hebben een liedje voor ze aangevraagd op de radio.
2: En ik begrijp, dit gebeurt, is jou ook wel eens overkomen eigenlijk. Wat jij nu voor je ouders doet, is andersom ook wel eens gebeurd.
5: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat echt vroeger, dat in de vakantie, dat dan mijn moeder al bezig was met schoonmaken, 's ochtends, zeg maar, dat wij nog in bed lagen. En dat ze dan ineens zo heel hard de deur opengooide en dan de radio heel hard aandeed. En dan hoorden we ineens op de radio van, ja, dit is een lied voor Sofie, Rosemarijn, van jullie moeder.
2: En nu dacht je van, nou, nu is het wel een keer tijd om het terug te betalen, zeg maar.
5: Ja, ik dacht, het is wel een heel mooi gebaar, wel een leuk cadeautje voor de trouwdag.
2: En welk nummer? Ik ga even naar Koop en Henny. Want hebben jullie een idee welk nummer ze aangevraagd zou kunnen hebben?
3: Ik heb geen idee. Misschien weet Henny het.
4: Ja, er zijn er wel heel veel, denk ik.
2: Ik ga kijken of het een is die jullie aanspreekt. Jij mag de titel zeggen, Rosemarijn, en dan ga ik jullie goed in de gaten houden.
5: Het lied heet De Goedheid van God.
2: Ja, er wordt geknikt. Ja, al gelukkig. Ja, ja. Wat, ja. Wat betekent dat lied voor jullie, Henny?
4: Ja, het zegt eigenlijk alles, hè. De goedheid van God. God is, ja, is goed geweest voor ons. Wij hebben 3 gezonde kinderen. Schoonkinderen. Schoonkinderen. Ja, we zijn gelukkig samen. We hebben het goed. We zijn gezond.
2: Is God ook altijd belangrijk geweest in jullie huwelijk?
3: Ja, zeker, zeker. Dat is eigenlijk de rode draad in ons leven en ook in ons huwelijk. En dat is ook de reden dat we ook vandaag hier weer zijn bij Opwekking. Hè, om God ook weer te ontmoeten. En om ook met iedereen die hier vandaag is samen God lof te prijzen en gelukkig te zijn.
2: Nou, mooi. Nou, gelukkig zat dat straalt er vanaf. Rosemarijn, wat zou jouw ouders toe willen wensen met dit lied?
5: Nou, ik wens jullie toe dat jullie nog misschien wel 30 jaar bij elkaar kunnen blijven. En dat jullie dan ook nog steeds de goedheid van God gewoon blijven ervaren in al die jaren met elkaar.
4: Dankjewel.
3: Ja.
0: Voor jullie Koop en Henny, 30 jaar getrouwd. Aangevraagd door Micha en Rosemarijn. Van harte uitgedeeld via Groot Nieuws Radio. De goedheid van God.

om de liefde te vieren met een live blessing die zomaar werd uitgedeeld via de radio hier op Opwekking. En dit is muziek van Christian Verwoerd en Erika de Wit. Mijn waarde ligt niet in bezit. Natuurlijk leven we toe naar de ochtenddienst. Zometeen vanaf 10 uur hier live te volgen bij Groot Nieuws Radio. Ook alvast leuk om te noemen, veel live muziek het hele weekend in de studio. Dat gaat gebeuren na de ochtenddienst. Terwijl Gijsbert nog even appt samen met mijn dochter onverwachts naar Opwekking. 10 uur, die dienst wordt wel heel krapjes. Nou, geen probleem, je kunt het dus gewoon via ons volgen. En na de ochtenddienst, een muzikant die je regelmatig bij ons hoort. Dien begon op jonge leeftijd met muziek maken, studeerde aan het conservatorium. Schrijft Nederlandse aanbiddingsmuziek, bracht vorig jaar zijn eerste album uit, waarvan nu een nummer, Heel Mijn Hart, in de bundel van Opwekking staat. Nou, het mooie is, als je de dienst uitloopt, loop je gewoon regelrecht de studio van Groot Nieuws Radio weer in. En dan ga je dat live optreden met Dien hier meemaken. Vanaf een uurtje of 12, direct.

0: antwoord hier op Opwekking, Maria.
1: Ja, hoorden jullie het applaus net of niet?
0: Nee, niet meegekregen. Oh, maar wat man, is daar aan de hand?
1: Ik mocht getuige zijn van een heel bijzonder moment. Er komen twee prachtige mensen in het wit aangewandeld naar een kleedje wat hier ligt bij het Grote Kruis. Bedekt met rozenblaadjes. En dan kun je misschien al een beetje raden wat er is gebeurd. Ja, ze zijn verloofd. Wauw.
0: Wie heb jij daarbij?
1: Hey, mag ik heel even, sorry, mag ik gewoon jullie keihard onderbreken? Het is heel erg schandalig wat ik doe, maar jij hebt net de liefde van je leven ten huwelijk mogen vragen. Wie ben jij? Hoe heet?
2: Ik ben William en kom uit Spakenburg en dit is mijn aanstaande.
1: Wow. En dat ben jij, hoe heet je?
3: Tess.
1: Hartelijk gefeliciteerd. Nou, het geluk straalt van jou. Oh, er wordt nog even stevig geknuffeld, want ja, dat moet je natuurlijk doen als je deze keuze hebt gemaakt. Maar jij was helemaal verrast volgens mij. Ik zag je met je hand voor je mond. Vertel, wat ging er door je heen?
3: Oh, zo, ik kan even niet praten, sorry.
1: Snap ik. Nou, we zitten hier nog volop in de emoties. Ja, jij wist het al.
2: Ja.
1: Jij wist, dit is de vrouw met wie ik verder wil.
2: Vanaf het eerste moment dacht ik net als Adam, vlees van mijn vlees, been van mijn beneren. Dit is van mij.
1: Wat maakt haar zo speciaal?
2: Om wie zij is en om haar relatie met Jezus. Dat is heel bijzonder. Ik mag elke dag ook leren van haar. Ja, supermooi.
1: Nou, wat gaaf. Nou, geniet ervan samen. En dan maak er een hele mooie dag van met elkaar. Jullie zien er stralend uit, net als het weer.
0: De liefde vier op Opwekking. Dat gebeurt zomaar. Een huwelijksaanzoek waarvan...

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de App Store.

0: amazing.
1: Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ah, er staat een fietsfile op de dijk. Corrie hebt een mooi fotootje ervan. Kan bijna niet Nederlandser. Bij Jolanda in de kerk doen 3 mensen belijdenis vandaag. Dat wordt ook een hele mooie dienst. En collega Maria, jij staat voor de grote samenkomsttent. Net getuige van een huwelijksaanzoek. Your love is amazing.
2: Wat een liefde inderdaad in dit uur. Ik mocht al een echtpaar feliciteren die 30 jaar liefde viert vandaag. En dan nu een kersverse echtpaar. Ze staan nog steeds trouwens. Ik kan ze nog steeds op hun kleedje zien nagenieten met vrienden om hen heen die hen aan het feliciteren zijn. Ik zie nog steeds aan die dame dat ze nog helemaal overweldigd is door wat er überhaupt is gebeurd. Dus dat is fantastisch. En dan draai ik naar links en daar stroomt de grote tent langzaam vol. Ja, en het is natuurlijk een bijzondere dienst met avondmaal. En er worden speciale cupjes voor uitgedeeld. Dat mag jij doen, hè? De cupjes voor het avondmaal uitdelen.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: En is het wijn, druivensap? Wat zit erin?
3: Alcoholvrij druivensap.
2: Kijk, en hoe kijk jij zelf uit naar deze dienst?
3: Vol verwachting van wat God vandaag weer gaat doen. Ja, voor mij, maar ook voor iedereen die hier aanwezig is.

0: Nou, ben benieuwd inderdaad. En er komen ook steeds meer mensen gewoon binnenwandelen. Goedemorgen dames, gezellig met z'n drieën. Jullie gaan naar de dienst.
1: Ja,
0: jullie hebben het cupje al binnen, zie ik.
1: Ja, we staan bij ons te verwonderen hoe vernuftig dat is ingepakt.
0: Nou, dat is zeker handig gedaan. En dan, dus jullie gaan zo meedoen aan het avondmaal?
2: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder om dat met elkaar te doen. Zo'n hele grote tent vol. En dan met elkaar het avondmaal te doen. Dat is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, dat klinkt alsof jullie dat al vaker hebben meegemaakt. Dus jullie kijken hier mooi op terug.
2: Ja, het is, ik zal dit tegen haar. Voor haar is het de eerste keer als ze hier op opwekking is. En voor mij de 33ste keer. Dus we zitten er een beetje in te praten.
0: Nou, jongen, en een favoriete herinnering dan aan dit moment? Dat je zegt van nou, dit was wel echt een hele speciale waar ik op terugkijk.
2: Het is elke keer weer anders. En elke keer ook toch weer andere momenten dat je aangeraakt wordt. Of, je hebt ook wel eens momenten dat wat minder is. Dat je denkt, oh, ik word helemaal dit keer niet zo aangeraakt. Maar dan heb je weer andere gesprekken onderling bijvoorbeeld. Want wij kamperen hier ook. En dan denk je, ja, dat was ook weer heel waardevol. Dus het is hoe dan ook. Je wordt toch opgebouwd. Linksom, rechtsom.
0: En als je dan voor de eerste keer komt, met wat voor verwachtingen loop je dan naar binnen?
3: Ik heb alle vertrouwen in mijn vriendin Annemiek. Die zegt, ja, je moet hierbij zijn. En dat klopt. En ik zei net nog, er gaan te weinig uren in deze dag. Want ik wil zoveel zien. En ik ben echt diep onder de indruk. Volgend jaar zeker weer.
0: Nou, mooi. Ik wens jullie een hele mooie en bijzondere dienst samen. Veel plezier.
4: De dienst waar we samen naartoe leven. Hier op het terrein van opwekking. Wat inderdaad al aardig vol loopt. Het advies blijft, neem voldoende drinken mee. En smeer je goed in bedekkende kleding. Het wordt lekker warm vandaag. Om 10 uur de dienst ook live te volgen hier bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 10:00 de samenkomst met Laurens Duplessis.
1: Laurens Duplessis is sinds 2024 directeur van Stichting Opwekking en is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden inhoud en inspiratie. Hij is getrouwd met Sanne en vader van Jaco, Annika en Eline. Laurens is geboren en getogen in Zuid-Afrika en heeft zowel in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten als in Nederland veel ervaring opgedaan in de kerkelijke wereld. Hij gelooft dat wandelen met God levens verandert en dat we samen zijn licht en liefde mogen verspreiden. Laurens spreekt over hoe Mozes op 5 bergen God ontmoette en hoe elke ontmoeting zijn leven veranderde. De vraag aan ons is: durven wij met God te gaan, waar hij ons ook leidt?

0: frisser over alle dingen. Met Mosaic Worship zal hij op de maandag de Pinksterconferentie afsluiten. Dat is morgen al. Voorlopig onderweg naar die allereerste ochtenddienst waar collega Maria in de grote samenkomsttent is.
1: Ja, dit is het moment waar ik altijd een beetje kippenvel van krijg, Annemarie. Als je dan het geroezemoes hoort, en dat is best luidruchtig, van echt honderden, misschien wel duizenden christenen bij elkaar in de tent. Alle stoelen zitten al nagenoeg vol. Op de tribune zie ik nog een paar lege plekken, maar man, wat een mensen zijn dit bij elkaar. En straks gaan we met elkaar het avondmaal vieren. En wat een bijzonder event zal dat zijn. Ook als je thuis zit te luisteren, ja, je zou gewoon mee kunnen doen als je wil. Pak er wat brood en wijn of druivensap bij. Of nou, als je dat niet in huis hebt, misschien kun je op een symbolische manier iets anders bedenken. En wij kijken hieruit naar een hele mooie dienst.
0: De dienst die je live meebeleeft, ook via Groot Nieuws Radio. Ook gewoon vanaf je bank thuis.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Joke Buijs. God is getrouw, zijn plannen falen niet.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Het is eerste Pinksterdag, mensen. Goedemorgen, en dat ga je meebeleven via Opwekking als de allereerste dienst op de zondagochtend op het punt van beginnen staat. Maria, is die tent al een beetje vol?
2: Jazeker, hoewel ik moet zeggen, ik sta er op de tribune en daar zijn echt nog wel wat lege stoelen. En ik zie in een groot vak recht voor mij, net achter in de zaal, er zijn ook nog een heleboel stoelen vrij. Dan zit je wel in de zon, dus dat is een keuze. Jij bent goed voorbereid op de hitte. Mooi waaiertje bij je.
3: Ja, ik heb een waaier bij me en fles koud water. Dan gaan we het redden.
2: En jij hebt de tribune uitgekozen speciaal, want?
3: Nou, we begrepen dat de stoelen hier lekkerder zijn. En we zitten hier langs de kant waar we hopen wat frisse lucht nog te vangen.
2: Hey, deze dienst. Laurens Duplessy gaat spreken over de bergen in je leven en daar God ontmoeten. Als jij denkt aan een berg in jouw leven, wat komt er dan als eerste bij je op?
3: Nou, niet specifiek één berg, maar er zijn sowieso bergen en dalen natuurlijk in je leven. En we hebben God daar altijd in gezien dat hij met je meegaat. We hebben ook 3 tieners op dit moment. En heb je ook je bergen en je dalen en je ziet hun bergen en dalen. Maar ook zij beseffen dat God daar altijd bij is. En dat is gewoon heel erg mooi, dat je dat meekrijgt en kan geven.
2: Is dat ook iets wat je hebt ervaren, dat God erbij is?
3: Ja, zeker. Soms ook wel alleen achteraf. Dat je het op het moment zelf denkt van, nou, waar is die nou? Maar dat je achteraf terugkijkt en denkt, oh ja, hij was erbij. Ja.
2: Nou, tjonge, en we zijn echt heel dicht bij het aftellen, zie ik. Want het is er maar 3, 2, 1.
4: Goedemorgen.
5: Tot 1-1.
4: Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daar eens lijn. Laten we het zingen dat onze God goed is.
5: 2-1. Ja, 2-1. Jongens, het audio is...

lekkere manier om je dag te starten, of niet? Samen met... Nou, dat was 3 reacties. Dat is een lekkere manier om je dag te starten, toch? U bent goed! En samen zijn we vandaag met de Holy Horns. Wordt het extra feestelijk. Ja, mag ook applaus, zeker. We gaan verder. Overwinnaar!

Prachtig. Prachtig mooi. Ja, je mag een moment gaan zitten. Op deze eerste Pinksterdag 2026. Zo'n hoogtijdag in de christelijke kerk. Vanaf die dag dat Jezus samen met zijn vader zijn geest uitstortte over zijn kinderen. En dat is wat hij vandaag opnieuw zal doen. Van harte welkom. Super dat je er bent. Heel mooi om jullie allemaal hier te zien. En buiten zijn denk ik meer mensen dan binnen. Het is fantastisch met hoeveel mensen wij hier nu mogen zijn. En laten we een heel hartelijk applaus geven voor alle daggasten. Welkom. Prachtig dat jullie er zijn. Eén zin die mij vaak in mijn leven heeft geholpen is: elke grote dag begint vroeg. En ik kan me voorstellen dat veel van onze daggasten, dat jullie vroeg zijn opgestaan. Dat je al er heel wat rijen hebt heen gewerkt en wandelingen hebt gemaakt om hier nu te zijn. Maar je bent er. Van harte welkom. God is hier. De conferentie is bezig, al 2 dagen. Het is fantastisch om te beleven. En we zijn heel blij dat je vandaag bij ons bent. En ook voor alle kampeergasten, de hele weekendgasten. Heel mooi om dit samen zo te beleven. Deze dienst vieren we ook het heilige avondmaal. En om dat met zoveel te doen, dat is een groot voorrecht. Mensen uit allerlei verschillende kerken, allerlei verschillende landen zelfs. Om samen ons te verzamelen rondom het kruis. Jezus sterven, te gedenken. Zijn offer voor onze zonden. En dat samen te vieren. Het is ook een logistieke operatie. Als het goed is, heeft iedereen die binnen is inmiddels een cupje. Maar dat check ik graag. Mensen binnen, wie heeft er geen cupje die in de tent zit? Oh, dat zijn er een paar. Als je inderdaad je hand opsteekt, dan krijg je er nog één. Dan wordt dat geregeld. Voor de mensen die buiten zijn, als jullie deel willen nemen aan het avondmaal wat later in de dienst is, dan staan er voor staan kraampjes en daar kun je een cupje ophalen. Dan kun je zo meteen tijdens de aanbidding kun je er even naartoe lopen en dan kun je cupjes ophalen voor jouw groep, voor je gezin. Als je glutenvrij avondmaal wil, dat is voor jullie rechts achter in de tent, het meest rechtse steentje daar. Daar kun je glutenvrij krijgen. Dus dan kun je dan straks ook tijdens het zingen kun je dat daar dan even ophalen. Zowel voor buiten als voor binnen. Voor mij links, voor jullie rechts achter is het glutenvrij. Ja. En in je cupje daar zit een kleine matze. En er zit rood. En daarmee gaan we dat straks vieren. Goed. Het wordt vandaag andermaal prachtig mooi weer, heel warm. Dus denk goed aan de zonnebrand. Denk goed aan water. Denk goed aan schaduw. Denk ook om elkaar. We hebben deze conferentie kunnen we alleen doen als wij allemaal samen dit dragen. En er zijn al heel veel vrijwilligers die heel veel doen. Er is één punt waar we nu nog veel vrijwilligers nodig hebben en dat is bij de parkeerkaartencheck. Dus als je zegt van ik wil nog wel een paar uur helpen, check de QR-code. Het is geweldig als we elkaar er kunnen helpen en ook de mensen kunnen verwelkomen. Dus via de QR-code kun je aanmelden en dan word je ingedeeld in een team. En fantastisch bedankt daarvoor. Deze ochtend zal spreken onze eigen directeur inhoud en inspiratie, Laurens Duplessis, uit Zuid-Afrika afkomstig, maar inmiddels Nederlander, samen met Sander zijn vrouw en hun kinderen. En Laurens, als directeur inhoud en inspiratie, draagt hij ook theologisch het fundament voor alles wat hier gebeurt. Hij is een bijzonder fijnzinnige theoloog, een scherpe theoloog ook. Hele stabiele bedding. En vanuit die bedding kan hier zoveel gebeuren, kan het zo kleurrijk zijn. Omdat we weten, uiteindelijk staat het op een goed fundament. En Laurens is daar het hele jaar mee bezig om daarin te bouwen, te trainen, mensen te helpen.
Hij heeft zelf ook een hele mooie gave voor het woord. En wat op zijn leven ligt, is echt een roeping, zoals dat heet in het Zuid-Afrikaans, voor ontwaken. Hij heeft een woord gekregen van de Heer lang geleden, dat hij geroepen zou zijn voor ontwaken in Nederland, voor opwekking in Nederland. Het is een man van gebed en een man van het woord. En hij zal vanochtend het woord met ons delen, dus laten we een hartelijk applaus geven ook. Laurens, fantastisch mooi.

Deze conferentie die dragen we samen ook financieel. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. En dan zullen we zo meteen ook een moment hebben van collecte, waarin we ook samen onze financiële gaven kunnen geven. En we hebben aan het begin van de conferentie gezegd, het collectedoel is €750.000. Dus naast alles wat wij allemaal al hebben betaald aan kamperen, aan dagkaart, aan parkeerkaarten, is er een open bedrag van €750.000 wat we samen hebben te dragen. En ik snap dat je ook kunt denken, ja, ik betaal ook geld voor kamperen, dat is ook een heel bedrag. Maar wat we altijd proberen te doen bij opwekking is om met minimale middelen het maximale te bereiken. Om te woekeren met wat God ons toevertrouwt en daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Zou je bijvoorbeeld over een paar weken op een van die muziekfestivals op precies dit terrein staan en daar één kampeerplekje boeken, betaal je 4 keer zoveel als voor een enkele persoon tijdens deze conferentie. We proberen met het minimale, maximale te doen. De dagkaarten dit jaar zijn wat duurder dan vorig jaar. En dat is niet zozeer om daar geld aan te verdienen. Het is vooral omdat vorig jaar 25% van de mensen die een dagkaart had geboekt niet kwam opdagen. Waar de mensen die graag wilden komen geen plek meer hadden. Dus daar zoeken we dan ook, wat is de minimale prijs die maakt dat wij onze reserveringen samen serieus genoeg nemen om te komen. En waar die ergens ligt, dat gaan we met elkaar uitvinden. En daarin blijft dan dat open bedrag, dit jaar €750.000, waarvan inmiddels €360.000 is opgehaald. Dat is heel mooi. Dat is prachtig. Ja, dat is gigantisch. En wat ook betekent dat we vandaag nog €390.000 hebben op te halen met elkaar. Want morgen is de collecte voor de zending. En zolang opwekking bestaat en zolang het zal bestaan, zal het werken met collecten. Zal er elk jaar weer zo'n open bedrag zijn wat we samen hebben te dragen, omdat we op al die andere punten steeds kijken naar minimaal voor maximaal en geloven dat een collecte een hele goede geestelijke discipline is voor een gemeenschap van God. Vanuit de kern van het Pinksterfeest. Als Gods geest neerdaalt op de mensen, dan staat er, en iedereen verkocht alles wat hij had. Nou, dat vragen we jullie zeker niet om te doen. En dan staat er daarna, en zij deelden dat met elkaar. En dan staat er, en ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat idee, dat deze conferentie, alles wat hier gebeurt voor al die leeftijden, is niet van een paar mensen. Dit is van ons allemaal gemeenschappelijk. En daarin mag iedereen geven wat hij heeft. Je hoeft niet te geven wat je niet hebt. Je hoeft niet te geven wat je niet wil. Maar dat idee dat een open bedrag, iets wat we nodig hebben om dit wonderlijke mogelijk te kunnen maken, dat brengt ons bij elkaar. We hebben dit samen te dragen. Ik kan dat niet alleen. Jij kan dat niet alleen. Maar samen kunnen we dit dragen, ook financieel. En het brengt ons bij God. God die ons hart kan bewerken om samen te delen. En dan dingetjes hier te betalen en te kopen, maar ook samen te geven. En daarom dit moment van collecte. Zometeen zal ik uitleggen hoe het werkt met de QR-codes. Ik wil je vragen of je wil geven. Zodat we het samen kunnen dragen vanuit de geest van Pinksteren. En samen ook weer dit jaar dat doel op een prachtige manier gaan halen. Zullen we samen bidden. Grote God, wij aanbidden u voor deze prachtige dag. Het is meer dan 2000 jaar geleden dat die eerste Pinksterdag plaatsvond. En nu opnieuw Pinksteren. En ook vandaag is het weer als nieuw. Doet u dat in ons midden als het uitstorten van uw geest zoals toen? Heer, we hebben verlangd naar deze dag. We hebben gebeden voor deze dag. En we zien uit naar de nieuwe uitstorting van uw geest vandaag in ons midden. Op alle terreinen. Van de parkeerplaatsen tot de kinderen en de tieners en de jongeren bij ons hier. Heer, geef uw vuur, uw vrede,
uw aanwezigheid. En Heere, wij willen dit ook samen dragen. Vanuit die geest van Pinksteren. Iedereen deelde met elkaar. En ze hadden alles gemeenschappelijk. En zo is deze plek ook van ons allemaal. En ik bid, Heere, dat waar we iets mogen geven, dat we dat in overleg met u blijmoedig mogen doen. Dat we met vreugde zullen geven. Zodat we vanavond mogen vieren dat ook de financiële lasten zijn gedekt. En dat we mogen weten dat vanuit samen geven wonderen gebeuren. Heere, zegen zo deze collecte. Maar boven alles zegen deze dag. Zegen uw naam. Halleluja. Amen. Ik wil je uitnodigen om je telefoon te pakken. Want we doen het vooral met QR-code. Alleen met QR-code. Op de stoel voor je staan QR-codes. Je kunt daar scannen. Op de schermen buiten staan QR-codes. Hier staan op het scherm QR-codes. Voor de kijkers thuis, heel mooi dat je erbij bent. Bij jou komt hij op het scherm. Dus je kunt hem scannen vanaf de stoel. Je kunt ook naar de app toe gaan. En daar de geef-button indrukken. Dan kun je ook via de app kun je geven. Het is via de QR-code of via de app. En iedereen deelde met elkaar. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is wat Gods geest doet in zijn kerk. Dat is wat nu gebeurt. Prachtig mooi om te zien. Dus neem je een moment, even je telefoon. Samen kunnen we dit dragen. Kunnen jullie buiten ook goed de schermen zien? De QR-code zichtbaar? Ja, ik zie daar ook schermen. Of telefoons, heel mooi. Via de app. En dan kun je het zo eventjes via de app regelen. Prachtig mooi. Dank jullie wel. Dank je wel dat je meedraagt. Dat je deelt. Dat we samen kunnen dragen. Het is het begin van een hemelse dag, mensen. Het begin van een dag die je normaal alleen in films ziet. En vandaag gebeurt het gewoon hier. Je bent er gewoon bij. Prachtig mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het delen, voor het geven. Oh. Ja. Dus ik hoor dat de QR-code niet overal goed werkt. Maar de app, misschien werkt de app dan beter. Ja, werkt het bij jou wel? Te veel. Ah, dat is een goed teken. Ja, dat is mooi. Ja, dus als het zo net niet lukte, hè, dat we allemaal in één moment er te veel in zaten. Pak hem nog even op je stoel. Kan ook zo meteen. Pak hem hier op het scherm. Neem dit moment. Om te samen geven. Samen delen. Samen dragen. En terwijl je nog de QR-code kunt scannen, luister naar een mooi lied. En vanuit dat lied gaan we samen de Heere God aanbidden. Een heel gezegende dag.

God. Dus zing het uit, kom. Ah, dat kan veel harder, mensen. Kom op. I am a... You

vertroosting nodig heeft. Die de genezing nodig heeft. Die heling van die pijn nodig heeft. En ik wil graag dat je denkt op dit moment aan die persoon waarvan je weet dat die dat nodig heeft. En ook als je het zelf bent. Dat je op dit moment de naam van Jezus daarover uitspreekt. Over die pijn. Over die persoon die het nodig heeft. Waar die ook erheen gaat. Laten we een moment nemen om Jezus' naam daarover uit te spreken.

0: stil blijven in de aanwezigheid van de Heer. Ik ben is zijn naam. En hij is hier ontroerend dichtbij. En zo mogen wij met zoveel mensen hier het heilige avondmaal vieren. De maaltijd van God, van Jezus. Aanschuiven aan zijn tafel. Dat is een ongelooflijk voorrecht. En het kan zijn dat je denkt van ja, mag ik wel meedoen? Kan dat wel zomaar? En namens de Heer wil ik je van harte uitnodigen om deel te nemen. Vanuit het vastpakken van zijn hand. Als jij jezelf een kind van de Heer Jezus Christus weet. Een kind van God. Dan ben je van harte uitgenodigd. En dan maakt het niet uit uit welke kerk je komt. Het maakt niet uit wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Misschien is dit voor jou een avondmaal van schuldbelijdenis en tranen. Misschien een avondmaal van thuiskomen en stille vreugde. Misschien is dit wel het avondmaal dat jij voor het eerst de hand van God vastpakt. En hem dankt voor het offer van zijn zoon aan het kruis. Als Christus werkelijkheid is voor jou, ben je van harte uitgenodigd. Het is zo belangrijk om dan als één kerk, wat we gisteravond hoorden, één kerk samen te komen bij het heilige avondmaal. Bij Jezus. En ik wil de verzen lezen uit Lucas 22. Waar staat, Jezus nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Een geschenk door bloed. En Jezus zei, doe dit om mij te gedenken. We staan hier met drie van de leiders, echtparen. En elk echtpaar zal iets delen van wat het betekent om te gedenken. Om Christus te gedenken in dit moment. En een van de personen zal wat zeggen en de ander die zal een kort gebed uitspreken. Zo zullen er drie gedenktekens worden gedeeld. En daarna vieren we samen het avondmaal. Arenda.
1: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Toen God aan Israël vroeg om het bloed aan hun deurposten te smeren, was het niet omdat 's nachts de toorn van de duivel voorbij zou gaan. Het was omdat Gods toorn voorbij zou gaan. Want God rekent af met onrechtvaardigheid en ongerechtigheid. Nu wij geloven in Jezus en als het ware zijn bloed aan onze deurposten gesmeerd is, aan de deurposten van ons hart, zijn wij gerechtvaardigd. En als God afrekent met alle ongerechtigheid, gaat zijn oordeel ons voorbij. Door het bloed van Jezus zijn wij vergeven en verzoend. En het verschil tussen vergeven en verzoend zijn. Met vergeven, als ik iets tegen jou heb en ik vergeef jou, dan laat ik het los. Dan hou ik het niet meer tegen jou. Maar als ik me met jou verzoen, dan is de relatie weer hersteld. Door het bloed van Jezus zijn wij vergeven en is de relatie met de Vader hersteld.
2: Ik wil hier heel graag een gebed over uitspreken. Heer Jezus, ik ben u zo dankbaar. Wij zijn u zo dankbaar dat u uw bloed vergoot. Zodat de toorn van God aan ons voorbij gaat. En u ons rechtvaardig noemt in Jezus. Dank u wel dat wij voor altijd bij u zullen zijn. U zegt, het eeuwige leven is dit. Dat zij u kennen en hem die u gezonden heeft. Jezus Christus. U bent onze hoop. U bent ons eeuwig leven. Dank u wel, Koning Jezus. Amen.
0: Doe dit om mij te gedenken, zei Jezus. En dan denk ik aan het kruis. Dat moment waar de machten van de duisternis alle krachten van de hel loslieten op de Zoon van God. Zijn lichaam daar schokte, zijn stem daar steunde en hij daar stierf voor jou en mijn zonde. Het kruis, ook de plek waar ik zelf heb te sterven, waar onze oude mens, zoals Paulus het zegt, wordt meegekruisigd met hem. En vaak is het eng om te sterven voordat wij hebben te sterven. Maar er is geen veiliger plek om te sterven dan aan de voet van het kruis. En daarvoor dank ik Jezus.
3: Laten we bidden. Ja, Vader, het kruis wat ooit symbool stond voor straf, voor dood, is het symbool van hoop geworden. Jezus, u bent aan het kruis gestorven, maar u bent ook weer opgestaan. Dank u wel. Dank u wel voor dat onbevattelijke offer. Waardoor wij redding mogen ontvangen. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wij eeuwig, eeuwig, eeuwig leven mogen ontvangen. Amen.
4: Ja, amen. Romeinen 5, vers 12, vertelt hoe die wonder eigenlijk gebeurt. Door zijn dood ontvangen wij het leven. Door zijn dood krijgen wij een weg die ook wij kunnen volgen, om wanneer we Jezus ontmoeten, te sterven en opnieuw geboren te worden als kinderen van God. Het is prachtig om uit een vrouw geboren te worden. En ik vermoed dat heel veel van ons hier geboren zijn uit vrouwen. En dankbaar zijn voor onze moeders. Maar om een kind van God te worden, moeten wij wedergeboren worden. En Jezus maakt dit mogelijk. Door te sterven en voor ons een weg te maken. In zijn dood ontvangen wij het leven.
5: Ja, gaan we bidden. O, Heer Jezus. Heer, u bent gestorven. U heeft de macht der dood verslagen. Almachtige God. U bent weer opgestaan. U bent gekroond tot koning.
4: Ja.
5: En daardoor, omdat u de dood heeft verslagen, mogen wij die eigenlijk die straf van de dood hebben verdiend, eeuwige verdoemenis. Heere, u heeft ons verlost daarvan. Heere, door uw machtige, machtige offer, mogen wij in eeuwigheid, in uw nabijheid leven. In heerlijkheid. Dank u, Jezus. dank u wel. Amen.
0: Jezus brak het brood en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Je mag je cupje pakken met daarbovenop het brood. En dan zullen wij samen eten. Om zo samen te gedenken, te vieren zijn offer voor ons. Lieve broers en zussen, neemt, eet, gelooft, gedenkt.

En na de maaltijd, de beker, met daarin het bloed als teken van het nieuwe verbond. Drink, geloof, dank de Heer.

Heere Jezus Christus, dank u wel voor uw offer, uw liefde. Dank u wel voor dit heilige avondmaal in uw kerk hier in Nederland. Amen.

zeggen amen. Halleluja. Grote, wonderbare, eeuwige God. Wij prijzen u voor wat u deed. Halleluja. Glorie.

0: Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Nog hoogte, nog diepte. Och, de hoogtes en dieptes toch, de bergen en dalen van het leven. Toen ik 20 jaar geleden voor het eerst in Nederland kwam, vond ik het bijna schokkend vlak. Op een ochtend zei iemand tegen mij: Laurens, vandaag gaan we naar Bergen aan Zee. En ik dacht, ach, uiteindelijk Bergen. En toen kwamen we daar en ik dacht, waar zijn ze? Maar uiteindelijk ontdekte ik, ook hier in Nederland kent het leven zijn pieken en dalen. En vanochtend wil ik jullie meenemen langs 5 bergen. En het leven van een man die deze waarheid leerde kennen. Zijn naam was Mozes. Je mag je Bijbel alvast openen bij Exodus 17. Maar wie was Mozes? Nou, hij begon hoog als jonge prins in Egypte. Macht, invloed, een toekomst aan het hof van Farao. Maar toen Mozes een gedachte kreeg dat God hem wilde gebruiken om een volk in vrijheid te zetten, toen Mozes een idee kreeg, ik heb een roeping, toen nam hij het recht in eigen handen. Hij wilde het in zijn eigen kracht gaan doen en hij doodde een Egyptenaar. Wat begon in een paleis, eindigde in een woestijn. En hier treffen wij hem dan 40 jaar later aan. Vergeten, verworpen, beschadigd. Gewoon een man met schapen in de woestijn. Maar op een dag komt Mozes bij een berg. Daar in de woestijn. Hij ziet een braamstruik branden, maar niet verbranden. Het verteert niet. Mozes komt verwonderd dichterbij. En dan plots komt er een stem uit het vuur. Mozes, Mozes. En wat doet Mozes? Hij begint te trillen en te bibberen en te beven, vertelt de Bijbel. En uiteindelijk bedekt hij zijn gezicht. Ik wil het niet zien, ik ben bang. Maar God zegt, kom maar dichterbij, jongen. Doe je schoenen uit. Deze plaats is heilige grond. En zo daar op een berg in de woestijn ontmoet een gebroken man de God van hemel en aarde. En God spreekt: Mozes, ik wil jou zenden om mijn volk uit de slavernij van Egypte te bevrijden. En Mozes antwoordt: sorry, maar wie ben ik? Wie ben ik? Niet, ja, Heer, wonderlijk uiteindelijk, nee. Wie ben ik? Heer, bent u misschien bij het verkeerde adres, verkeerde nummer ingetoetst? Ik ben het, Mozes. Gebroken, eenzaam, moordenaar. Wie ben ik? Wie ben ik? En weet je, die vraag gaat God niet beantwoorden. Want het is de verkeerde vraag. Later zal Mozes leren om beter vragen te stellen aan God. Want weet je wat? Op weg met God leren we met de tijd betere vragen aan God te stellen. Amen. Wie ben jij, Mozes? Dat is het punt niet. Het punt, zegt God, is: ik ben. En wie bent u dan, God? Ik ben, zegt God tegen Mozes, dat is wie ik ben. Want er komt kracht, er komt succes, er komt overwinning, er komt doorbraak. Maar het komt niet door wie Mozes is als geroepene. Het komt door wie degene is die hem roept. En zo gaan wij vanochtend met die Mozes op weg. Onze eerste Bijbeltekst vinden wij in Exodus 17 vanaf vers 11. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand liet zakken, dat Amalek de overhand had. Nou, wacht eens. Waar bevinden we ons nu? Wel, er is al veel gebeurd. God heeft zijn macht getoond aan Israël en aan de machthebbers van Egypte. Het volk is uit slavernij geleid en is onderweg naar het land van belofte. En wie met God op weg gaat, weet gelukkig, alle strijd is nu voorbij. Ik heb mijn leven aan God gegeven. Geen problemen meer. Amen. Ik hoor geen amens. Want helaas, ja, wij weten hoe het echt zit. Wanneer wij op weg gaan met God, dan ervaren we nog strijd. En dit is de waarheid. Kan ik nu een amen horen? Ja. En nu zien we hier een veldslag tussen de legers van Israël en die van de Amalekieten. Mozes staat op de hoogte van Rafidim met opgeheven handen tot God. Maar er is een probleem. Vers 12. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legde die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunde zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Hier beneden wordt gevochten. Daarboven wordt gebeden. Hier beneden klinken zwaarden. Daarboven klinkt geloof. Maar waar wordt de strijd dan beslist? In het dal of op de hoogte? In wat zichtbaar is of in wat gebeurt in de hemelse gewesten? Mozes heeft zijn handen omhoog naar God, alsof hij de troon van God zelf wil vastgrijpen. En telkens wanneer zijn handen omhoog gaan, breekt er kracht door. En er breekt kracht door. Wat boven gebeurt, wordt beneden zichtbaar. Hemelse kracht vertaalt zich in aardse overwinning. Ik zeg je vanochtend, hemelse kracht kan zich vertalen in aardse overwinning. Geloof je dat? Ik geloof het. En zo kantelt de strijd die dag tegen een machtige vijand ten gunste van het volk van God. In Israël ontdekt een waarheid, namelijk: de geestelijke werkelijkheid is bepalender dan de zichtbare werkelijkheid. De strijd wordt niet in het dal beslist, maar op de hoogte. En dan lezen we in vers 15. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De Heere is mijn banier. Hij zei: Voorzeker de hand op de troon van de Heere. Ja, zegt Mozes. Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier. En wat betekent dat? Het betekent: De Heere is de vorst onder wie ik strijd. De Heere is het vaandel van mijn bestaan. De Heere, Hij is het gezag onder wie ik sta. De Heere is de kracht van mijn overwinning. Ja. En daarom blijven mijn handen omhoog. Zelfs als ik moe word, mijn handen blijven omhoog. Zelfs als anderen mij moeten dragen, mijn handen blijven omhoog. Zelfs als de strijd hevig wordt, mijn handen blijven omhoog. Onder wie ik strijd. De Heere is het vaandel van mijn bestaan. De Heere, Hij is het gezag onder wie ik sta. De Heere is de kracht van mijn overwinning. Ja. En daarom blijven mijn handen omhoog. Zelfs als ik moe word, mijn handen blijven omhoog. Zelfs als anderen mij moeten dragen, mijn handen blijven omhoog. Zelfs als de strijd hevig wordt, mijn handen blijven omhoog. Want ik ben Mozes en ik heb geleerd om afhankelijk te zijn van Hem. Want zijn banier zal boven mijn leven blijven wapperen. Want Yahweh Nissi, de Heere, Hij is... Hij is mijn banier. Een tijd geleden las ik een spannend verhaal. Waar gebeurt? Ik hou ervan om soms even lekker op een stoel te zitten met een bakje koffie en een spannend verhaal te lezen. Wat van jou? Iemand anders wat het leuk vindt? Nou, ik houd echt van een goed avontuurverhaal. Het ging over een man met de naam Jack Crawford. Hij was een zeeman aan boord van het Engelse schip, the HMS Venerable, lang geleden, in de tijd van de grote zeeslagen. Tijdens de slag bij Camperdown raakte het schip verwikkeld in een hevig gevecht met een vijandig schip, maar iedere marinier aan boord wist één ding. Zolang het vaandel van onze admiraal aan de mast wappert, vechten wij door. Zolang die vlag zichtbaar blijft, geven wij ons niet over. En toen gebeurde het. Scherpschutters van de vijand slaagden erin om de vlag van de mast af te schieten. En het tuimelde naar beneden. En dat is gevaarlijk. Weet je waarom? Want elke man die nu naar boven kijkt, zou kunnen denken: oh nee, de vlag is gestreken. De strijd is schijnbaar verloren. Maar die man, Jack Crawford, zag het en hij greep de vlag en hij stopte een aantal spijkers tussen zijn tanden en hij pakte een hamer en onder zwaar vuur beklom hij die mast tot helemaal bovenin en hij pakte spijkers en hij nagelde die vaandel aan de mast vast. De kogels vlogen om hem heen. Maar weet je wat dat dus betekende? Vanaf dat moment kon de vlag helemaal niet meer gestreken worden. Want het was met spijkers aan de mast vastgenageld. Tot het bittere einde zou iedereen nu weten. Daar wappert nog steeds het vaandel van onze admiraal. En dus vechten wij door. En zij vochten door tot overwinning. En weet je wat? Jij en ik, wij hebben ook een admiraal. En daarom is mijn vraag aan jou vanochtend. Hoe wappert het vaandel van God boven jouw leven? Is het een vlag die je snel kan strijken zodra de omstandigheden tegenzitten? Of is het een banier die jij met spijkers aan de mast van je leven hebt vastgenageld? Zie je Mozes daar op Rafidim? Zijn handen blijven omhoog. Waarom? Omdat de Heere zijn banier is. In de strijd, in de vermoeidheid, tot aan het einde. Weet dit vanochtend. Onder zijn banier wordt hemelse kracht midden in jouw aardse strijd zichtbaar. Ja, laten we een applaus geven aan de Heer. Amen. Amen, amen. We gaan verder. Na Horeb, de berg van roeping, en na Rafidim, de heuvel van strijd, gaat de reis verder. Egypte ligt inmiddels achterin. Zij hebben wonderen gezien. Zij hebben strijd doorstaan. Zij hebben geleerd wat het betekent om afhankelijk te zijn van God. En nu staat Mozes op de berg Sinaï. Het is een plek van openbaring. Gods woorden, Gods wetten, Gods wil worden geopenbaard. Maar opmerkelijk genoeg wil Mozes nog meer. Het is voor hem niet genoeg. Want Mozes wil meer dan openbaring in wonderen. Mozes verlangt naar God zelf. Exodus 33, we lezen vanaf vers 18. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En wat zal God nu antwoorden? In vers 20 zegt God, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien in een leven blijven. Ook zei de Heere, zie, er is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots zal zitten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. Zie je het? Een kleine Mozes naast een grote God daar op die rots. Mozes, en hier staat God naast hem. Oh, ik zou dat zo graag willen. Wat van jou? En Mozes krijgt een glimp van Gods heerlijkheid. Maar vreemd genoeg brengt die ontmoeting geen verzadiging voort. Nee. Ze maken zijn verlangen alleen groter. Dit smaakt naar meer, zegt Mozes. Want God ontmoeten smaakt naar meer. Amen. Sinaï is een berg van openbaring, maar meer nog. Sinaï is de berg van heilig verlangen. Jaren geleden kwamen mijn ouders terug in Zuid-Afrika na hun eerste bezoek aan Nederland. En mijn moeder zei, Laurens, wat heeft dat voorgangers-echtpaar Wittenberg daar in Hoorn toch een prachtige dochter. En ik zei, mama, bedankt, ik regel mijn eigen zaken. Dat zei ik vanuit diepe geestelijke volwassenheid en geestelijkheid.
1: Je volgt de dienst vanaf het terrein van opwekking via Groot Nieuws Radio. En dat betekent dat er bij Live Radio soms wel een probleem is met de verbinding. En dat betekent soms ook dat je dus het geluid vanuit de grote samenkomsttent niet meer helemaal kan volgen. Waar Laurens Duplessis, directeur van Stichting Opwekking, spreekt over ik ben en de bergen in je leven die je tegen kan komen. En hij heeft het over die momenten waarop je de weg eigenlijk niet kan zien, maar je toch moet vertrouwen dat hij je op die weg zal leiden. Nou, ik weet dat heel veel van jullie deze dienst volgen in de auto, want de verkeersdrukte op de zondagochtend richting het terrein van Biddinghuizen neemt ietsje af. We houden je helemaal op de hoogte en weet dat je van harte welkom bent op het moment dat je in Biddinghuizen bent bij de Pinksterconferentie in de tent van Groot Nieuws Radio. Waar inmiddels hier al wordt opgebouwd voor live muziek. En dat gaat zeker gebeuren. Ik neem je opnieuw mee naar de grote samenkomsttent.
0: Dat zou jou niet overkomen, hè? Of misschien wel. Maar weet je, toen ik in 2005 van het vliegtuig stapte in Nederland en ik Sanne daarna voor het echt eerst een levende lijve ontmoette, weet je, alles wat ik daarvoor van haar had gelezen en gehoord verbleekte bij dat ene moment waar ik haar uiteindelijk van aangezicht tot aangezicht zag. En nu heb ik vandaag jou waarlijk nog steeds zo'n uitdaging in mijn leven. Want ook vandaag houd ik van iemand die ik nog nooit van aangezicht tot aangezicht heb gezien. Ik lees zijn woorden, ik praat met hem, ik ervaar zijn liefde, maar ik verlang naar meer. Ik wil hem zien. En zo gaat het. Op Rafidim gaan de handen omhoog, maar op Sinai gaat het hart omhoog. Op Rafidim leert Mozes afhankelijkheid, maar op Sinai leert hij verlangen. Want een mens die werkelijk iets van Gods heerlijkheid heeft geproefd, kan niet meer tevreden zijn met afstand. Dan staat niet langer de wonder van God centraal, maar de God van wonderen. Hij wordt je diepste verlangen. En daarom roept Mozes, laat mij uw heerlijkheid zien. Niet alleen mijn handen omhoog, o God, maar mijn hart omhoog, mijn verlangen omhoog, mijn ziel omhoog, mijn hele wezen omhoog naar u. En ik kan met dit soort verlangen meevoelen. Want ik zeg je, ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En zelfs als mijn lichaam vergaan is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zelf zal hem zien. Mijn ogen zullen hem zien. In wat smacht mijn ziel van verlangen in mijn binnenste na dat moment. Wat van jou? Wat van jou? Hoor het, berg van roeping. Rafidim, heuvel van strijd. Sinaï, berg van verlangen. Die jaren gaan voorbij en uiteindelijk ligt de woestijn achterin. En zo lees je in Deuteronomium 34 hoe Mozes die dag op de berg Nebo staat en uitkijkt over het beloofde land. En God zegt, je mag kijken Mozes, maar je zult niet verder gaan. Hoe dan? Je hele leven onderweg zijn en dan stoppen aan de rand. Ik moest zo denken aan het verdriet in mijn eigen hart 8 jaar geleden, toen ik moest loslaten wat in Zuid-Afrika was opgebouwd. Omdat God zei, Laurens, op deze weg zul je niet verder gaan. Ik roep je naar Nederland. Oh, de berg Nebo toch, waar God vraagt, vertrouw je mij genoeg om los te laten wat je het liefste wil vasthouden? En zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar. Het einde dus. Geen bergen meer voor Mozes, geen roeping meer, geen strijd meer, geen verlangen meer. Maar wacht eens. Wacht eens even, dat is gek. Wij moeten blijkbaar nog 1 berg beklimmen. Kom je mee? Kom je mee? Yes. De traditie vertelt ons dat deze berg Tabor heet. De berg in Lucas 9, versen 28 tot 31. Zullen we daar lezen? Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam in de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Zie je het? Jezus staat daar op de berg te bidden en plots breekt zijn heerlijkheid door. De sluier gaat open. Dit is niet zomaar een mens, dit is niet zomaar een rabbi, het is niet zomaar een profeet. Dit is de eeuwige Zoon van God. Dit is degene van wie geschreven staat dat wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. En terwijl zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleding blinkend wit wordt, verschijnen daar plotseling twee mannen in heerlijkheid. Twee mannen, oog in oog met God de Zoon. En wie zijn het? Het is Elia en het is Mozes. Mozes weer op een berg, maar niet meer op Nebo, kijkend naar het land van verre. Nee, nu staat hij in het land. Niet meer vragen, toon mij uw heerlijkheid. Niet meer verborgen in een klovende rots. Niet meer slechts een glimp. Niet meer een zijdelings blik van achteren voorbij gaat. Nee, Mozes staat oog in oog met de glorie van God. Wat hij ooit verlangde, aanschouwt hij nu. Wat hij ooit niet kon verdragen, ontvangt hij nu. Waar hij ooit naar smachtte, beleeft hij nu. En daarom mag jij vanochtend weten, elke berg onderweg met God. Van Horeb tot Rafidim, van Sinaï tot Nebo, wijs uiteindelijk vooruit naar de berg Tabor, de berg van Gods glorie in Christus Jezus, wanneer jij hem zal aanschouwen.

opstanding en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven tot een eeuwigheid. En ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende, nog hoogte, nog diepte, nog enige ander schepsel ons zullen scheiden van de liefde van God die er is voor ons in Christus Jezus, onze Heere. Want wij gaan hem zien. Ik zeg je, wij gaan hem.

En als jij merkt, dit is vandaag mijn berg, dan wil ik je uitnodigen om hier naar voren te komen. Misschien zeg je vandaag, mijn berg is horen. Ik wil een roeping van God in mijn leven ervaren, maar ik vraag, wie ben ik? Kom dan naar voren. Of misschien zeg je, Rafidim is mijn berg. Ik zit op een heuvel van straat.

dag feestigen. Kom nu naar voren, kom. En wij gaan samen met je bidden. Kom, kom uit. Yes, ik zie overal mensen komen. Kom naar voren. Halleluja, halleluja, halleluja. Want wij zullen hem zien, wij zullen hem zien. When we all get to heaven, kennen we die?

Er is nog ruimte, kom. Als jij vandaag zegt, ik heb strijd. Als jij vandaag zegt, ik verlang naar meer van zijn glorie. Als jij zegt, ik wil mijn roeping vandaag met de Heer vastmaken. Ondanks het feit dat ik het eng vind, zit je buiten. Kom naar voren.

Onze wonderbare en grote God, grote ik ben. Vanochtend in de naam van Jezus bidden wij samen. En ben jij misschien niet gekomen, strek dan een hand naar voren, naar degene die voorstaan. Heren, dragen wij de mensen die hier voorstaan, de mannen en vrouwen op die naar voren zijn gekomen. In welk berg ook hun berg is vandaag. Een berg van roeping, maar onzekerheid. Een berg van strijd, misschien ook moeheid. Een berg van openbaring, maar misschien ook verlangen.

harten. Een berg van verlangen naar uw glorie om te zeggen, Heer, vandaag wil ik voorgoed mijn hand in die van u leggen. Spreken wij uw zegen in uw kracht, in uw begeleiding over en uit. In de naam van Jezus. En in ieder zegt, amen. Daar aan mijn linkerkant hebben wij de ministry. De mensen staan al daar om jullie te begeleiden. Om nog persoonlijk met je te bidden. Dus begin maar die grote exodus naar het beloofde land. Daar aan mijn linkerkant. En beweeg die kant op. Mensen gaan naar je luisteren en samen met je bidden. En kunnen wij een lofoffer brengen aan de naam van de Heer. Want heilig is zijn naam. Halleluja.

wat we samen zijn. Rondom die vijf bergen. Rondom de tafel van de Heer. Deze eerste Pinksterdag. Dankjewel, Laurens, voor je fantastische woord. Dankjewel voor die schitterende lijnen om zo te brengen bij het hart van God. Het geven van jezelf. Schitterend. Aan het begin van deze dienst, dat lijkt alweer ongeveer een week geleden, maar toen hadden we ook het moment van de collecte waar we zeiden, zij deelden met elkaar en hadden alles gemeenschappelijk. En ik zeide dat we vandaag nog 390.000 euro hadden te delen met elkaar. En er is iets gebeurd wat nog nooit eerder is gebeurd. Maar het is gewoon in één keer gebeurd. Prijs God. Prijs God. Prijs God. Prijs God. Ja, dat is heel bijzonder.

0: En dat staat dan ook in die beschrijving van die eerste Pinkstergemeente in Jeruzalem. Daar staat zo'n zinnetje: en er was aan niets gebrek. En daar zijn we getuigen van geweest hier vanochtend. Dat als Pinkster plaatsvindt en zijn kinderen delen van wat ze hebben ontvangen, dan is er aan niets gebrek. Dus vanmiddag is er geen collecte meer. En vanavond niet. En morgen gaan we een groot offer ophalen voor de zending. Dan is er wel weer collecte. Ja. Prachtig, hè? Heel mooi. Nou, we gaan zo meteen het middagprogramma in. Wat belangrijk is, is dat je je cupje meeneemt en eventjes in een van de containers deponeert. Dus iedereen zijn cupje oppakken straks. Netjes opruimen. Als je naar de lectuurtent gaat, prachtige boeken, ook van Laurens. Ook muziekboeken van de muziek van Opwekking, cd's, je vindt er van alles. En vanmiddag om 2:30... het zing-in-terrein, zorg dat je voldoende water bij je hebt, dat je goed bent ingesmeerd. Denk om elkaar.
1: En dat is de afsluiting van die allereerste samenkomst op de zondagochtend. Het is Pinkster, mensen.
2: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
1: De ochtenddienst tot Opwekking, waar met 20.000 mensen avondmaal is gevierd. Gelukkig was het niet één beker die rondging. Maar wat een moment altijd op de zondagochtend. En het collectedoel in één keer gehaald. Morgenochtend hier nog een collecte voor de zending. En ik weet dat heel veel van jullie deze dienst in de auto hebben gevolgd. Via Grootnieuws Radio, in de file. Ja, toet er maar even naar elkaar. En zwaaien. Je komt vanzelf aan in Biddinghuizen, waar collega Maria op het terrein is. De samenkomst heeft meebeleefd. Je hoort haar zo meteen, want wat heeft er geraakt? Als Laurens Dupes, die heeft gesproken over God ontmoeten op de bergen van je leven. Hoe leidt hij je, ook als je de weg zelf niet kunt zien? Maria, je staat buiten bij de grote samenkomsttent. Hoe heeft de dienst mensen geraakt?
3: Nou, er liep iemand langs mij in een donkerblauwe trui die er wel uitsprong met de woorden All glory to God. Dus ik dacht, en ja, dat ga ik niet allemaal voorlezen. Op je rug staat nog een hele uitgebreide tekst. Maar ja, hoe was de dienst voor jou?
4: Ja, ik vond het prima. 5 bergen. Ik heb net even een fotootje gemaakt van de samenvatting. En ja, prachtig. Ja.
3: Wat heeft je het meest geraakt, stilgezet?
4: Ja, de bergen en de dalen in het leven. Met God sta je in principe altijd op een berg, maar je beseft het niet altijd. Er zijn wel dalen voor je gevoel, maar ja, ik denk dat God je daar heel makkelijk uit kan helpen als je beseft wie je bent in Christus. Identiteit.
3: En dat beeld wat Laurens schetste in de dienst, hè, van Mozes die dan op die berg zit. Zijn handen worden omhoog gehouden. Waar haal je je kracht vandaan? En ook waar wordt de strijd gestreden? Ja. Is dat een beeld? Wat roept dat bij jou op? Word even begroet intussen door een andere bezoeker.
4: Sorry, wat zei je? Oh, sorry.
3: Nee, ja, het beeld van Mozes die dan dus op die berg zit. Zijn handen worden omhoog gehouden. Hij heeft eigenlijk de kracht er niet meer voor. Is dat een beeld wat ook jou aanspreekt of waar je iets uithaalt?
4: Nou, dat is een gebied waar ik wel meer van wil weten. Dat dacht ik tijdens de dienst. Gebed, de hemelse gewesten, de strijd die daar plaatsvindt. Ik heb daar nog niet zoveel zicht op, zeg maar. Ik heb wel heel veel meegemaakt de laatste 3 jaar. In positieve zin. Ik ben echt uit een heel diep dal gekomen, zeg maar. En ik dacht wel tijdens de preek van, hey, dat gaat blijkbaar met iedereen, alle Bijbelheiligen ook zo. Eerst door de diepte heen en dan naar de omhoog, zeg maar. Dat ging met Mozes dus zo, dat ging met Jozef zo, dat ging met Jezus natuurlijk. Het gaat met het volk Israël zo. Ik herken die lijn ook in mijn leven. Ik doe nou de Charis Bible College. Ik ga meteen een beetje reclame maken van Andrew Womack. Tweedejaars. En ja, dat is mega, mega mooi om geest, ziel, lichaam, zaaien, oogsten. Spreek niet met God over je berg, maar spreek tegen je berg in de naam van Jezus. Allemaal dat soort principes. Geweldig om dat te ontdekken allemaal. En heel bemoedigend. En ja, pure power, zeg maar.
3: Tjonge, nou, en als je het hebt over ik kom uit een dal en ben weer op weg omhoog. Waar
4: Welke van de vijf bergen bedoel je? Of,
3: ja, nee, gewoon de ene, gewoon de berg in het leven, zeg maar. Als je dan de...
4: Nou, ja, ik denk dat ik... God is mij aan het klaarmaken. Dat voel ik heel duidelijk voor iets groots. Wat weet ik nog niet precies, maar ik heb wel een aantal aanwijzingen die heel duidelijk zijn. Ik ga over 6 weken trouwen. En volgend jaar wil ik in... Volgend jaar wil ik in Ethiopië gaan wonen. Ethiopië ga ik trouwen ook, met een Ethiopische schoonheid. En daar wil ik voor straatkinderen iets gaan opzetten. Voor de echte straatkinderen. En ik hou van kinderen. Dat is de liefde van Jezus in mij. Die van Jezus houdt nog veel meer van kinderen natuurlijk.
3: Nou, genoeg bijzondere dingen die daar zitten te komen, hoor ik. Ja, bedankt.
4: Thuis weet ik nog niet, maar het komt goed. Ja.
3: Okay.
4: Ja.
3: Ik wens je veel zegen.
4: Ja, jij ook.
3: Mooie dag. Joep.
1: Mooi hoe de dienst op verschillende manieren mensen raakt en jou misschien ook wel aan het denken heeft gezet. Hier in de studio bij Groot Nieuws Radio is het al gezellig druk en dat is niet voor niks, want je bent

zometeen een live optreden van Dien meemaken. Dat wordt een heel leuk feestje op je radio. Ja, en sowieso, hè, we zijn erbij. We delen het leven met elkaar, verhalen. En Groot Nieuws Radio, die club waar jij bij hoort, die jij mede mogelijk maakt. We vinden het ontzettend leuk om jou te ontmoeten dit weekend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in twee bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende twee nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Daan Olthoff.
3: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: weet wie voor mij uitgaat en standhoudt achter mij. Wie moet ik dan nog vrezen? Chris Tomlin hoorde je bij Groot Nieuws Radio.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Het is zondagmiddag, eerste Pinksterdag. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest met duizenden christenen die allemaal richting Biddinghuizen zijn gekomen voor de 56e editie van de Pinksterconferentie. Die rond 2:30 toch wel lichterlijk op zijn hoogtepunt gaat komen. Want dan is het weer tijd voor de zing-in, geleid door Sarah Worship. Heerlijk in de zon, met de armen naar omhoog. Gaan we trouwens in de studio hier straks ook even oefenen al. Want hij is net klaar met soundchecken en is binnen Dien. Hij gaat hier zometeen live spelen. Eerst eventjes kijken bij collega Martin Edens, mijn buurman vannacht. Jij hebt in het tentje naast mij gelegen. Ik wil eventjes weten, hoe heb jij geslapen vannacht?
3: Ik geloof dat jij beter hebt geslapen dan ik. Ik had zo'n matje die een beetje aan de dunne kant was. Zo'n opblaaskussen, wat niet helemaal werkte zoals ik hoopte. Dus ik werd een klein beetje krakkemikkig wakker. Maar goed, de zon schijnt, iedereen hier is vrolijk. Ja, dat helpt natuurlijk een hele hoop.
0: Ja, dat is fijn om te horen. Hoe is het met de energie op het terrein? Want we zijn natuurlijk toch al zo'n beetje over de helft.
3: Het is natuurlijk een beetje de nazit. Hè. Na de dienst, iedereen is even lunch gaan halen. Jesse, bij jullie is de lunch. Wat is het geworden?
4: Een patatje met een broodje hamburger.
3: You can't go wrong met een patatje en een hamburger natuurlijk. Hey, je bent hier samen met je vader, die zit hier naast je. Jullie zijn hier een dag, een weekend?
4: We zijn hier alleen vandaag.
3: Nog flink in de file gestaan?
4: Dat viel op zich wel mee. Ik denk een kwartiertje of zo.
3: Wel lekker doorrijden. En jullie hebben deze dienst meegemaakt met z'n tweeën. Is dat iets wat jullie wel eens vaker ondernemen? Samen een dienst bijwonen of andere mooie dingen doen samen?
4: Nou, we gaan wel vaak samen naar de kerk. En dan, eigenlijk wel.
3: Ja. Wat betekent jouw vader voor jou als het gaat om je geloofsleven?
4: Veel. Hij heeft, het is toch wel het begin voor mij.
3: Hij heeft de zaadjes geplant, wat dat betreft. Ja, toch. En hoe is het voor jou dan om je zoon zo mee te nemen naar zo'n event als dit?
5: Ja, heel mooi. Zijn zaadjes gaan harder dan mijn zaadjes.
3: Ja?
5: Ja, dus hij heeft zich heel mooi ontwikkeld daarin.
3: En waarin zie je dat dan?
5: In zijn openheid en in zijn eerlijkheid. Hij heeft t-shirts met van ik hou van Jezus. En die draagt hij gewoon naar school of naar de voetbal. En dat vind ik mooi, dat hij zo open daarin is.
3: Krachtig. Nou, een hele mooie dag nog. Geniet lekker van de hamburgers en het mooie zonnetje natuurlijk. Ja, dus de sfeer zit er goed in, Daan. En ik moet misschien ook even wat eten scoren ergens.
0: Kijk, dat zou ik even doen, want we gaan er nog druk krijgen vandaag.
3: Nou,
0: het is sowieso een drukke dag. Ik zie hier inderdaad alleen maar mensen lopen. Voor wie het trouwens ook heel erg druk is, Mosaic Worship. Zij staan namelijk vanavond nog op te treden in Onstwedde op het Amazing Grace Festival. En dan gaan ze met z'n allen weer richting Biddinghuizen om dan morgen het afscheidsconcert hier te organiseren. En dan ook nog op de radio. Dit is Ruimte bij Groot Nieuws Radio.

0: en Nelly Limebeer, je hoorde Alive and Breathing.
1: Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: En inmiddels is onze Grootnieuws Radio tent goed vol. En dat is niet omdat we airco hebben, was dat maar zo. Maar omdat het podium gevuld is met muziekinstrumenten. Want bij ons in de studio mag ik een groot applaus voor Dien.
2: Hallo.
0: Hele goedemiddag, Dien.
2: Yes, hallo, hi.
0: Wat leuk dat je hier bent.
2: Ja, leuk man.
0: Ja, bekend van Grootnieuws Radio zag ik staan op jouw website.
2: Ja, zeker.
0: Onder andere. Ja, het is inmiddels alweer een goed jaar geleden dat jouw album Omhoog uitkwam. Waar we natuurlijk de meeste liedjes van kennen.
2: Ja.
0: Wat is er eigenlijk zo in die tijd allemaal veranderd? Want je hebt het heel druk hier op de Pinksterconferentie weekend. Ik denk dan dat het goed gaat met jou, of niet?
2: Ja, zeker. Ja hoor. En muziek gaat het ook goed. En dat komt deels door jullie, omdat jullie zoveel ook draaien op de radio. Dus ik heb daar heel veel reacties van gekregen. En zodoende is het een beetje door het land ook verspreid. En wordt inmiddels ook in heel veel kerken gezongen. Dus is het heel bijzonder dat je inderdaad een plaat uitbrengt. En dat dat dan voor zoveel mensen tot zegen is. Dus dat is heel gaaf.
0: Ja. Ja, wat goed om te horen. Want je bent ooit begonnen best wel serieus met muziek. Je hebt de conservatoriumopleiding gedaan. Ja. En nou weet ik dat meestal op die creatieve opleidingen de vraag wordt gesteld. Wat is je doel? En dan moet dat ook smart geformuleerd worden. Moet allemaal meetbaar zijn.
2: Zeker.
0: Wat was jouw doel toen je begon aan die opleiding?
2: Heel veel muziek maken. Dat was het doel. Ik heb inderdaad compositie gestudeerd. En dus dat gaat dus over dingen maken en zo. En dat vond ik heel erg tof. En ik heb heel veel voor andere mensen ook dingen gemaakt. En op een gegeven moment kwam het toch het verlangen om dat ook... Nou, wat in mijn eigen hart leefde, dat onder woorden te brengen. En ik vond gewoon... ik miste soms wat echt Nederlandse liederen die gemaakt werden voor de Nederlandse kerk. En we zingen natuurlijk veel vertaald, wat ik heel groot fan van ben. Maar het is toch een andere dimensie aan liedjes die door mensen geschreven zijn die echt uit, uit de Nederlandse cultuur komen. En daarvoor wilde ik heel graag iets maken. En zodoende is dat allemaal ontstaan. En dat was eigenlijk het verlangen. En zo is dat eigenlijk allemaal gesneeuwbald naar wat nu allemaal is.
0: Ja. Is dat niet ook best spannend? Omdat, je zegt het, hè, er zijn veel vertalingen gemaakt. Er zijn natuurlijk ook al ontzettend veel liederen geschreven. Mm-hmm. Heb je dan niet soms bij jezelf het idee van... maar wat heb ik eigenlijk te brengen nog met mijn woorden, met mijn muziek?
2: Ja, ik denk dat je dat een beetje gek moet zijn... om dus dingen te maken en uit te brengen. Want inderdaad, dat is een hele logische gedachte om te hebben. Maar toch had ik het idee dat ik nog wat had toe te voegen. En dat is heel erg leuk, want zo ervaren andere mensen ook. Dus dat vind ik heel fijn. En ik heb wel iets unieks, omdat ik een vrij divers kerkelijke achtergrond heb. Dus ik kom uit een hele traditionele club. En toen zijn mijn ouders naar een Afrikaanse kerk gegaan. Dus ik heb soort heel verschillende dingen meegemaakt. En ik probeer dat allemaal te verenigen in de muziek. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen verhaal. En als je dat lukt te vertalen naar de muziek... is het denk ik altijd iets fris en altijd iets voor nu. Dus dat is een beetje, dat was de reden, ja.
0: Daar gaan we zo ook natuurlijk het een en ander van horen.
2: Ja.
0: Nou help jij ook op je sociale media mensen die bezig zijn met muziek.
2: Ja.
0: Je plaatst filmpjes waar je tips geeft.
2: Ja.
0: Nou ben ik wel even benieuwd of hier ook toevallig mensen in de zaal zijn... die ook liedjes schrijven of muziek maken. Even kijken, met de armen naar omhoog. Ja, ja. Oh, kijk,
2: maar
0: het
2: is goed
0: een paar.
2: Dat je de titel nu al wat erin zet.
0: Wat zou je hun willen meegeven als ze nu hier staan... of misschien wel via de radio luisteren en ook daarmee bezig zijn?
2: Nou, je moet maken wat in je hart is. Dus wat ik net al zei, iedereen heeft een eigen verhaal. En als je dat eerlijk op muziek zet, dan zal dat altijd... eigenlijk hoe specifieker je bent en hoe meer je bij jezelf blijft... hoe universeler het wordt. En dat is eigenlijk de tip die ik altijd aan mensen geef. Maak iets wat bij jou past en wat helemaal authentiek is aan jezelf. Dat probeer ik altijd te doen.
0: Ja. Een van de liederen die je zometeen ook gaat zingen is Heel Mijn Hart Zingt.
2: Ja.
0: Staat dit jaar ook in de opwekkingsbundel. Ik zag al even op je Instagram dat je vrijdag eventjes bent gaan luisteren bij de grote tent. Om te horen hoe dat klinkt. Hoe is dat dan als je dat zo...
2: Het was echt bizar, want we waren een beetje pissie te laat, classic. en we dachten, hij is al geweest. Dus wij zaten van, is het nu? En dat was Elisa, als je van God wil zingen over zijn liefde... dacht hij, yes, dan komt hij alsnog. Dus we waren heel blij dat hij toch nog kwam. En dat was heel apart, want er zitten heel veel mensen daar in de zaal. En dat mensen dan dat liedje zingen, en het ook heel bizar... want het liedje is gewoon ontstaan spontaan een keer op het podium. Dus we waren gewoon lekker aan het zingen. En toen kwam dat liedje er gewoon uit. En dat het nu dan helemaal in de bundel staat, dat is echt heel apart. Ook toen ik vrijdag hier voor het was, ben ik gelijk naar de lectuurtent gelopen. En heb ik zo'n boekje gekocht met de bladmuziek. Ik heb gewoon eigen bladmuziek, dus ik hoef het helemaal niet te hebben. Maar ik vond het gewoon leuk dat er opwekking stond en dan mijn naam.
0: Hebben ze het goed opgeschreven? Klopte het allemaal?
2: Ja, het klopt allemaal. Ja, zeker. Zeker. Dat is fijn. Maar het is heel bijzonder, want ik ben ook opgegroeid met opwekking. En ik heb ook muziek leren maken op die akkoordjes met dat gele boekje. Dus dat je daar dan in staat is wel een heel mooi full circle moment. Ja, zeker.
0: Kijk, super tof. Ja, we gaan zo naar jouw luisteren. Je gaat beginnen met een van mijn persoonlijke favorieten van je album. Zo goed, het nummer. Hoe is dat nummer ontstaan?
2: Ik ben dus opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Ook mensen hier uit... twee mensen uit de gereformeerde gemeente hier. En ik ben om mijn, toen ik rond mijn tiende ben ik naar, met mijn ouders naar een Afrikaanse kerk gegaan. Dus dat was natuurlijk geen... Een groot verschil was natuurlijk niet te bedenken. Want ik heb 5 broers en 5 zussen. En die zaten dan heel netjes op een rijtje pepermuntjes uit te delen. En Afrikanen kwamen om ons heen, zeg maar. Om ons heen aan dansen. Dus dat was heel erg leuk. En eigenlijk is dat lied eigenlijk een hommage aan die tijd. Dus iets meer wat swingende muziek. En zo is dat een beetje ontstaan. Ja.
0: We gaan naar jou luisteren. Mag ik nog één groot applaus voor Dien? APPLAUS

Zo, want nu wil ik nog een keer zingen. U bent de reden waarom ik hier ben. Ik vind het altijd zo mooi om dat tegen God te zeggen. Hij heeft jou gemaakt. Maar ook de reden dat we nu op deze conferentie zijn. En hier samen zijn of misschien staan in de file. Maar we zijn hier omdat we hem willen ontmoeten. En als we dat tegen God kenbaar maken, dan raak je het hart van God. Want hij verlangt er zo naar om jou ook te ontmoeten. Laten we samen zingen. U bent de reden.

0: Hard applaus voor Dien. Live te horen op Groot Nieuws Radio en natuurlijk ook hier in de Groot Nieuws Radio tent. En wat mooi is dat er ook thuis enorm wordt meegenoten. Rolf die zegt bijvoorbeeld, wat een heerlijke optredens hebben jullie. Ik was gisteren al even bij Sander en Angela. Nu zit ik thuis te luisteren en te genieten van Dien. Het klinkt echt top. En Xandra die zit ook thuis te genieten van dit optreden. Voor mij iets te veel prikkels als ik daar zou zijn, maar zo kan ik toch alles meemaken. En wat ook wel leuk is, Christian die zit op het veld van de Sing-In en zit daar mee te genieten van een soort van kleine Sing-In die hier wij al hebben.
1: Leuk, dag Christian. Ja,
0: die mogen ze jou daar eventueel ook voor vragen voor de Sing-In.
1: Ja hoor, ik kijk of ik tijd heb, maar dan zou het prima zijn.
0: Ja, want je hebt het best druk, zeker ook de aankomende tijd. Wat zijn een aantal dingen die zo allemaal een beetje te gebeuren staan?
1: Ja, dat heel leuk is. Ik mag officieel bekend maken dat we een tour gaan doen. Ja, leuk. In april, volgend jaar, duurt nog eventjes. Maar ik ga er allemaal nog dingen over vertellen en zo. Dus ga ik door heel het land een tour doen. Dus dat wordt heel erg vet. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja.
0: Zetten tof. En is er ook alweer nieuwe muziek in de maak?
1: Ja, ik ben heel veel aan het schrijven. Ik heb laatst met Javert wat gemaakt en wat dingetjes. Dus dat gaat allemaal. Dus eigenlijk komt de tour dan en daarna gaan we weer het nieuwe album opnemen. Dus dat gaat allemaal door. Ja, zeker.
0: Kijk, we gaan jou zo goed mogelijk in de gaten proberen te houden. Dat kan natuurlijk via al jouw sociale media.
1: Ja, joh,
0: maar ook
1: dingen.
0: Zeker via Groot Nieuws Radio gaan we jou in de gaten houden. We gaan nog luisteren naar één lied van jou.
1: Ja.
0: Een lied dat best wel bijzonder ook voor jou is. Hè? Wat betekent het voor jou?
1: Ja, wat ik al vertelde. Ik heb dus een vrij divers kerkelijke achtergrond. En één onderdeel daarvan is dus de gereformeerde gemeente. En daar wordt natuurlijk eigenlijk alleen psalmen gezongen. Zoals het hoort. Op de basisschool zongen we ook psalmen, maar ook gezangen. En ik ben heel opgegroeid met dat geluid in mijn oren. En ik wilde eigenlijk daar een hommage aan brengen. En ook dat we die stijl van muziek kunnen gebruiken. Ook om God te aanbidden, ook vol met de Heilige Geest. Dat we ook die stijl kunnen gebruiken. Want ik vind het namelijk heel erg mooi. En ik mis het soms om in die stel zingen waar het toch wat meer de ontzag van God centraal staat. Dat is ook een stukje van mij wat bij mij past. En ik wil heel graag eigenlijk daar een uiting aan geven. Dus dat, dat,

0: dit lied.
1: We gaan luisteren naar God is mijn levenskracht. Nogmaals een applaus voor Dien.
0: Het heeft heel veel coupletten. Dus ik moet even de tekst erbij houden. Ja, jongen. Maar schrijf niet zoveel coupletten, maar... Dames en heren, achter de piano, Bas Gankema. Even een applaus. En de dames die zo prachtig mooi kunnen zingen. Marie-Claire, Joanne en Joy. Geef ze ook even een applaus. Ja.

Live op Groot Nieuws Radio en hier in de Groot Nieuws Radio tent. Je hoorde Dien. Nog één groot applaus erachteraan. Ja, wil je nou meer informatie over Dien? Kijk dan vooral ook even op zijn website dienmusic.nl. En natuurlijk ook via alle sociale mediakanalen is hij te vinden. Hier op Groot Nieuws Radio, blessing over. Dit is Brighter Days.

0: brighter days. Blessing Over bij Groot Nieuws Radio. You're the brighter days. En zoals je natuurlijk weet, zijn wij hier op de Pinksterconferentie. Een groot feest voor jong, heel erg jong en oud natuurlijk. En jij staat volgens mij bij die eerste categorie, hè Martin?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Edith, jij gaat hier als vrijwilliger op dit moment in ieder geval even over de babycare. Nou, gelijk maar even. Ik zag her en der over het veld wat babytjes verspreid op kleedjes ingesmeerd worden en dergelijke. Wat is even de nummer 1 tip voor baby's met deze hitte?
2: Extra laten drinken, schaduw opzoeken en lekker bij de babycare komen. Want dan kun je je kindje voeden en dan kun je het verschonen en verder rustig aan.
1: Ja, ja. Hey, want baby's hebben jouw hart. Ja, jij houdt van baby's. Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat?
2: Ik denk, vroeger toen ik 9 was, werd mijn broertje geboren. En daar ben ik een soort van verliefd op geworden. Daar heb ik altijd heel veel voor gezorgd. En 6 jaar geleden ben ik ook in de kraamzorg gaan werken. En sowieso zijn baby's geweldig. Ja, ja. Ja.
1: Hey, want op zo'n Pinksterconferentie, je zult diensten meemaken, je hoort de muziek. Maar vind je dan ook, of zie je iets van God als je met die babytjes bezig bent?
2: Absoluut. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En hij zei niet van die allerkleinste, die doen maar niet, want die zijn lastig. Dus daarom willen we hier een extra plekje geven. Ook dat voedende moeders en baby's van harte welkom zijn. Ja. Ja.
1: En hoe wordt er gereageerd op deze plekken? Hoe vinden mensen het?
2: Ja, moeders vinden het echt fantastisch. Ja, zijn ook verbaasd over dat er zoiets is. En heel blij en heel dankbaar. Ja.
1: Terwijl er intussen alweer wat baby's naar binnen geloosd worden, zie ik achter jou. Goede tips. En inderdaad, het belangrijk om je kind in de schaduw te houden. En allemaal sowieso blijf goed drinken. Jullie ook, Daan, daar in de studio.
0: Ja, dat moet zeker wel lukken, Martin. En hebben ze ook nog wat zorg daar voor jou?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar misschien wat water te drinken. Dat zou helpen misschien.
0: Ja, ik bedoel, het is toch ook belangrijk, hè? Dat ze ook daar voor jou zorgen. Weet je, toch een soort van Benjamin van Groot Nieuws Radio.
1: Ja, precies. Oh, op die manier. Een stukje extra zorg voor.
0: Martin, dank je wel.
1: Yes.
0: Ja, wij gaan zometeen hier gewoon nog vrolijk een uur door. En nog een uur en nog een uur, want we zijn het hele weekend hier nog natuurlijk voor de Pinksterconferentie op deze eerste Pinksterdag. Zometeen hoor je onder andere nog muziek van Sela, Halleluja voor de Eeuwig ook. Jamie McDonald komt eraan. Ja, dit is toch wel een van mijn favoriete worshipliederen die ooit gemaakt is. Een prachtig lied van Hillsong Chapel. Hoor je hier op Groot Nieuws Radio. Dit is Mighty to Save.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Daan Olthoff.
0: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: En halleluja voor de eeuwige.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Had iemand al gezegd dat het warm is? Waarschijnlijk wel, hè? Ja, nou, dan heb je waarschijnlijk ook al gehoord dat het belangrijk is dat je goed insmeert en goed drinkt. Maar dat zijn dingen die gelden nog steeds. Zeker met de zing-in natuurlijk zometeen in aantocht over ongeveer 1,5 uur. Ja, dan is het toch best wel belangrijk dat je dat goed blijft doen met zoveel mensen op elkaar. Nou, zelf heb ik het ook best wel aardig warm. Komt niet zozeer door de warmte hier, want ik heb 2 ventilatoren op me staan, dus dat is heerlijk. Nee, ik zit een beetje met mijn planning. Ik had dus afgesproken om vanmiddag om 5 uur op het Amazing Grace Festival te zijn. Nou, en misschien dat je nu zit te luisteren en denkt, Daan, dat is toch helemaal in Groningen en jij zit in Binninghuizen. Dat klopt, dat heb je helemaal goed. Dus ik moet nog wel 2 uur rijden. En mijn tent die staat er dus nog. Met alle voorbereidingen vanochtend ben ik er dus niet aan toegekomen om die op te ruimen.
3: Hey, maar Daan.
0: Ja,
3: Daan.
0: Oh, hey. Martin.
3: Ja, ik hoor jou praten. Ik zit even te denken. Ik was net bij die babycare. Ja, ik raakte er wel door geïnspireerd eigenlijk. Die dame Edith die zo dienstbaar was voor de kinderen. Ja, mij wilden ze niet hebben. Ik laat alleen maar baby's vallen. Maar ik dacht wel, ja, ik ben wel geïnspireerd om even een beetje dienstbaar te zijn. We hebben net dien gehad, weet je wel. Het hele plaatje is rond. Kan ik jou niet even dienen door je te helpen met je tent op te ruimen?
0: Dat meen je niet.
3: Ja, natuurlijk. Dat wil ik best voor je doen.
0: Maar dat is in deze hitte, weet je het echt zeker?
3: Ja, maar weet je, we zijn hier, we kunnen natuurlijk leuk halleluja zingen met elkaar, maar we dragen het samen. We moeten dit wel met elkaar doen. Dus ik ga je gewoon even helpen met je tent.
0: Ah, oké, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Ik heb ook geleerd dat als je iemand jou iets aanbiedt, dat je dan 1 keer mag zeggen dat meen je niet. En daarna moet je ook gewoon erop ingaan, want anders is dat
3: precies,
0: weer onbeleefd.
3: Dan moet je gewoon ja zeggen, ja precies. Ja. Ja. Nou, ik ga jouw tentje even opzoeken en dan misschien schakel ik wat hulp in. En dan ga ik even zorgen dat jij op tijd weer richting dat festival kan.
0: Nou, dat lijkt me goed. Dan gaan we zo meteen eens even kijken of jij hulp gevonden hebt. En ik zeg je alvast, het is niet zo'n moeilijke tent. Dus
3: nee, oh, dat scheelt dan weer. Ja, dat is fijn. Ja.
0: Dus Jamie McDonald op Groot Nieuws. Desperate.

0: denk je dat het liedje is afgelopen? Maar dan doen ze hem nog één keertje. Alvast een beetje inkomen voor de zing-in van vanmiddag. Michael W. Smith, je hoorde You Are Holy. Terwijl ik uitkijk op een terrein hier. De Pinksterconferentie tent staat even open om wat te wapperen. De lectuurtent is open. Ik zie de snacktent. En er is nog een tent bijgekomen.
1: Ja.
0: Mijn tent. Ja, Martin, wat ben je aan het doen, joh?
1: Ja, nou, ik sleep hem even naar voren. Want ik kan natuurlijk wel zelf proberen in elkaar in die tas terug te stoppen. Maar ik dacht, ik schakel gewoon even wat hulp in. En dat is gelukt, want ik sta hier bij een aantal mensen. Hulp biedt zich vanzelf aan. Lana is erbij. Martin, jij wilde ook wel even komen helpen. Ben je een beetje goed in tenten afbreken?
2: Zeker, vaak kamperen, dus ik denk het wel.
1: Hey, we hebben ervaring, Daan, dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben ook Leo, we hebben Bert. Bert was het, hè? Bert. Nou, we gaan aan de slag. Lana, zou jij anders even op de matras willen gaan liggen, dat die zeg maar leeg loopt? Kan je dat? Kan iemand Lana helpen met het knopje? En dan gaan twee anderen even meehelpen met de tent. We moeten een beetje taken verdelen op dit moment, hè? Dus even kijken, als jij nou chef tent stond, bent. Dat is top. En dan ik heb wel een beetje een managergevoel. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Maar het gebeurt vanzelf. Als meer mensen willen helpen, voel je vrij. Hè? Dat mag allemaal. Daan moet zo snel mogelijk naar huis. Help hem even. Kom erbij. En deze tentstokken gaan los. Volgens mij gaat het helemaal goed komen.
0: Maar Daan, we
1: gaan
0: wel een beetje voorzichtig. Hè? Ik bedoel, ik moet hem ook nog weer heel mee natuurlijk.
1: Ja, hij moet niet eindigen in de container natuurlijk. Hè?
0: Nee,
1: dat je denkt, nou, laat maar zitten.
0: Nee,
1: maar daar ga ik zorg voor dragen. Persoonlijk, Daan. Dat komt helemaal goed.
0: Oké, helemaal goed. Ja, ik weet dat jij redelijk goed bent ook in tenten afbreken met Damascus en zo.
1: Ja, dat is mijn specialiteit. Ja.
0: Nou, dan komen we zo even bij je kijken of alles weer netjes in de tas terecht is gekomen.
1: Helemaal
0: of alles
1: goed.
0: Er nog bij zit. Oh, let ook nog even op die. Ik zie daar nog een stok liggen. Die moet je wel even ook nog niet vergeten.
1: Ja, helemaal gelijk. Ja, die haal ik er even tussenuit. Ja, komt goed.
0: Vooral dat die slaapzak ook niet lek gaat.
1: Oh, ja goed. Ja, maar die is al bijna leeg. Kijk, dat gaat helemaal goed, joh. Wat een geoliede machine.
0: Alles onder controle.
1: Ik kan alleen maar in de weg zitten eigenlijk. Dat, maar goed.

0: Joke Buijs. Je hoorde Ik bouw op u, opwekkingslied 124. Terwijl ik ondertussen hier naar buiten zit te kijken en daar Martin zie staan met een heel tevreden hoofd, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Kijk, we gaan van Ik bouw op u naar afbreken. Het is Daan, ik kan officieel melden. Hij zit in de tas.
0: Nou, mag daar een applaus voor klinken.
1: Lieve mensen, mag ik een groot applaus voor deze tentafbrekers? Lekker, jawel, ja, top gedaan. Hij zit er gewoon in de tas. Jij kan lekker in de auto springen zometeen.
0: Nou, dit is wel echt top. Kun je nogmaals even alle namen noemen van de mensen die hebben meegeholpen? Want nou, die moeten even wat extra eer krijgen.
1: Noem even je naam, want ik ben heel slecht in namen. Dus we doen het even opnieuw. Wat is jouw naam?
2: Lana.
3: Martin.
1: Martin.
4: Bert.
1: Bert.
5: En Leo.
1: Leo, ja, noem eens nog even één keer een heel groot applaus.
0: Ja, top.
1: Lekker. Goed gedaan, jongens.
0: Ja, wat een vakmanschap ook. Ik moet zeggen, jullie hebben het dus allemaal... want normaal dan bestaat die tent zeg maar uit twee tassen waar alles in gaat.
1: Ja.
0: En jullie hebben het voor elkaar gekregen om alles in één tas te krijgen.
1: Inclusief je luchtbed, hè?
0: Dat is mij nog nooit
1: die
0: gelukt.
1: Die zit erbij
0: zelfs.
1: In, ja. Nou. Ja. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. Stukje vakmanschap. Ja.
0: Ja, ik krijg ondertussen hier trouwens in de app ook nog mensen die zeggen... Martin, kun je ook even mijn tent komen afbreken?
1: Oh ja, we hebben nu een soort team geformeerd. Ja, maar, zeg maar welk veld, dan komen wij met z'n squad die kant op.
0: Misschien zelfs
1: wel
0: meehelpen met de afbreekweek. Ja.
1: Ja, precies, nog een dagje wachten. Ja,
0: Martin,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Ja, hoi.
0: Dus Petra bij GoNieuws Radio.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

hoorde Lef bij Groot Nieuws Radio. En daarvoor muziek van Petra, We Need Jesus. Terwijl we via de Groot Nieuws Radio app allemaal appjes binnenkrijgen van mensen die lekker thuis zitten te luisteren. Els bijvoorbeeld, die zegt fijn om zo thuis de sfeer mee te proeven. En dit is ook wel heel erg leuk. Ik krijg hier een appje, daar staat: ik wil graag de groetjes doen aan Anneloes, onze dochter, die zich in de Groot Nieuws Radio tent in het zweet werkt om alle socials te updaten. Ja, ik weet het, daar is deze app natuurlijk niet voor, maar die lieve Anneloes, die moeten we toch even een hart onder de riem steken. Nou, groeten van Oscar Mauer. Dus mocht je dit gehoord hebben, Anneloes, deze is voor jou. En ook regelmatig mensen die foto's naar onze app om, dat ze hier in onze tent zijn en dat even in de app willen laten zien. Sowieso hartstikke leuk als je hier natuurlijk bent om eventjes langs te komen en even hoi te zeggen. En Johan die schrijft: jullie beseffen niet hoeveel zegen er uitgaat van jullie uitzendingen. Het plezier, de muziek, de boodschappen. Dank de Heer. Laat vooral weten hoe jij luistert. Doe dat via de Groot Nieuws Radio app. Dit is The Rant Collective. Yeah.

0: Grootnieuwsradio.
1: Elke dag opbouwend. En inspirerend. Een hoopvol geluid.
0: Een hoopvol geluid.
1: Live vanaf Opwekking bij Grootnieuws

0: Gooinieuws Radio. Jorden, this is our God.
1: Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Nog iets minder dan een uur en dan is het zover. Dan gaat de sing-in beginnen. En mocht je eerder op Opwekking zijn geweest, dan weet je dat het belangrijk is om alvast naar dat terrein te gaan op tijd, zodat je een mooi plekje hebt. En Martin die heeft dat dus ook alvast gedaan. En jij zit daar met Jesse.
2: Ja, dat klopt. Jesse, heb jij wel genoeg water meegenomen?
3: Ik heb heel veel water mee. Zelfs een jerrycannetje hebben we meegenomen.
2: Jerry, oh, die ligt erachter inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk belangrijk om te drinken. Hey, je hebt geen plekje in de schaduw weten te krijgen. Is dit wel een goed plekje wat jou betreft?
3: Ja, ja, we kunnen het podium goed zien en de schermen. Alleen de schaduw is schaars, dus dat is hem helaas niet geworden.
2: Want je bent het hele weekend hier al hier. Heb je het een beetje kunnen overleven, de hitte?
3: Ja, het is te doen, het is te doen. Maar wel flink zweten.
2: Hey, en de sing-in, is dat voor jou ook echt het hoogtepunt van Opwekking?
3: Ja, daar kijk ik wel naar uit. Dat met z'n allen bij elkaar, dat maak je niet vaak mee, zoiets.
2: Wat maakt dit zo'n bijzonder moment?
3: Dat we met z'n allen God mogen aanbidden. Dat is een prachtig moment, dat je met zoveel mannen dat kan doen in vrijheid.
2: Dat is een bijzonder iets inderdaad. En wat voor kracht gaat daar volgens jou van uit als we dat zo samen aan het zingen zijn? Wat gebeurt er dan?
3: Dat we niet alleen staan en dat we het

0: zou lukken, denk je, hem om nog eventjes hem te spreken zometeen?
1: Ik ga even kijken of ik hem aan zijn jasje kan trekken, ja.
0: Ah, kijk, dat lijkt me goed. Ook even benieuwd natuurlijk hoe hij daarnaartoe leeft naar zo'n belangrijk moment van deze Pinksterconferentie. Zometeen Jerry D. Gill op de radio, New Name Written Down in Glory en over Javed Becks gesproken. Dit is In Salvation.

Jarity Gill. En mocht jij haar live willen zien, 26 augustus, zet dat in je agenda. Dan komt ze samen met Cece Winans. Jordan, new name written down in glory, terwijl Kimberly luistert. Ze stuurt een berichtje naar de Groot Nieuws Radio app. We luisteren vandaag naar jullie via de livestream thuis. We zouden vandaag eigenlijk langskomen, maar ons lieve dochtertje Nikki die heeft haar been gebroken, waardoor een bezoekje vandaag lastig wordt. Oh. Ik hoop dat jullie snel er weer bovenop zijn allemaal. En dat jullie gewoon volgend jaar hier weer langs kunnen komen natuurlijk. Ja, en ik luister al even een tijdje met wat prachtige nummers. En toch wel jammer dat ik er niet bij ben hoor. Maar toch er een beetje bij zo via de laptop. Omdat ik van jullie kan genieten, dat zegt Bert uit Bergambacht. En Brenda, die heeft het goed voor elkaar, want die luistert thuis nog even vanuit de hangmat mee. Oeh, dat is lekker. En als je thuis meezingt, ja, misschien nog een iets actievere houding. Dat is misschien ook wel belangrijk voor die zingen zometeen. Ja, al kan dat natuurlijk ook gewoon prima vanuit een hangmat natuurlijk. Berna, ik zou gewoon lekker blijven liggen hoor, je hebt het goed bekeken. Ik doe het je, Nina. Zometeen gaan we eens even kijken hoe het is daar op dat zing-in terrein. Eerst hoor je nog Elina, ze stond hier gisteren nog met de Compassion Tent. Je hoort haar nu op de radio met de Rode Draad.

0: bij Grootnieuws Radio. Je hoorde de rode draad.
1: Dit hele weekend Grootnieuws Radio live vanaf Opwekking.
0: Nog een half uurtje, nou iets meer nog wel hoor. Ik denk dat het nog wel even duurt. Maar inmiddels is toch wel dat zing-in-terrein vol aan het lopen. Want het gaat wel zo meteen gebeuren. De zing-in van de 56e editie van de Pinksterconferentie wordt dit jaar geleid door Sera Worship. Het initiatief van Javed en Sivra Bex. En naast Javed, daar staat nu collega Martin.
2: Ja. Ja, inderdaad. Het terrein loopt langzaam vol. En Javed, als jij zo dit een beetje beschouwt, wat gaat er nu zo vlak voor de zing-in door je heen?
3: Ja, enthousiasme, dankbaarheid. Wat bijzonder dat dat mag en kan in een land waarin we leven in vrijheid. Om zo met zoveel tienduizenden christenen God te aanbidden. Wauw.
2: Want wat gebeurt hier als al die tienduizenden zo samen gaan zingen met elkaar?
3: Nou, ik geloof echt dat het een plaatje van de hemel is, weet je wel. Waar normaal kerkmuren ons kunnen verdelen, zeggen we hier van, hey, welk filiaal van de Heer je ook bent. We komen samen voor die ene naam. We focussen niet op alles wat ons verdeelt, maar we focussen ons op datgene wat ons verbindt. En dat is de naam van Jezus en hem aanbidden.
2: Ja, ja. Prachtig inderdaad. Hey, en nou ja, als straks al die liederen gaan klinken, is er één die op de setlist staat. Misschien mag je nog niks spoilen, maar iets waarvan je zegt, daar kijk ik echt naar uit. Want dan gaat iedereen echt luidkeels mee zingen.
3: Oh man, dat vind ik lastig. Het mooie van de sing-in is het altijd zo divers is. Dus het zijn oude gouden, het zijn een aantal nieuwe liederen. Het is voor jong en voor oud. Het is Engelstalig, Nederlandstalig. We gaan zelfs een psalm zingen. Dus ja, ik hoop gewoon dat iedereen ja, gewoon lekker aansluit. Weet je wel, geen toeschouwer blijft, maar deelnemer wordt. En ook als nieuwe liederen zijn. Hè, de Bijbel zegt ook, zing de Heer een nieuw lied. Dus ja, niet één specifieke voorkeur, maar gewoon om de waarheid van God te proclameren en hem te aanbidden.
2: Ja. Hey, en als je nou, je staat duizenden mensen hier op dit terrein. Er zijn ook veel mensen thuis aan het meekijken. Die zijn toeschouwer in die zin op afstand. Met wat voor hard nodig je mensen uit om te gaan luisteren en meezingen vandaag. Wat voor manier mag je hier naartoe leven?
3: Nou, ik heb ook wel eens filmpjes gezien dat hier de zingen in was en thuis mensen heerlijk ook aan het dansen en het mee aanbidden was. En het mooie, weet je wel, dat de Bijbel ook zegt dat de tijd is gekomen dat de Vader zoekt naar ware aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En Jezus heeft daar in Johannes 4 over, niet meer over een plek of een tijd, maar dat waar we ook zijn, we hem mogen aanbidden. En dat is het mooie, dat de mensen die thuis zitten in het land, ook in het buitenland, we weten natuurlijk dat via de livestream, via Groot Nieuws, op zoveel plekken overal ter wereld ook hier mee wordt gezongen, aanbeden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Fantastisch inderdaad. Hey, heb je genoeg water?
3: Ik ga het nog even goed hydrateren, zoals ze dat mooi noemen. En dat doen ze hier op het veld, denk ik ook. En dan gaan we er zo voor.
2: Top, man. Heel veel zegen.
3: Yes, dankjewel.
0: Martin, heb jij ook genoeg water ondertussen?
2: Ik moet even wat water gaan halen. Ja,
0: nee, hoe is het met je stem?
2: Ja, redelijk. Ja. Ja, ik kan ook nog even aan Javed vragen. Hoe is het met jouw stem? Zit hij er goed in?
3: Ja, redelijk. Ja, okay. Ik kan hem nu lekker. Ik heb hem proberen te sparen voor dit moment.
2: Heel goed. Nou, dus dat gaat helemaal goed komen dan.
0: Ja. Heel goed. Ja. Nou, als jij zo nog even wat zangoefeningetjes doen en zo, dan komt dat helemaal goed zo meteen. Over een half uurtje dus ongeveer ietsjes meer. Dan gaat op Grootnieuws Radio hier ook die zing-in klinken. En daar ben je dan gewoon live getuige van. Ook thuis. Zoals Javed zo mooi zei. Uit welk filiaal van de Heer je ook bent. Ja, dat is toch mooi om te horen. Mooi om los van muren, los van opvattingen, samen God te aanbidden. En dat kan overal. Ook zo op de radio. Met muziek van Darlene Sack. Dit is The Potter's Hand.

0: Darlene Sek, je hoorde de Potter's Hand bij Grootnieuws Radio. Hier op Grootnieuws Radio zijn we het hele weekend nog live vanaf de Pinksterconferentie. Zometeen dan hoor je Juri van der Geest die toewerkt naar de Sing-in. En je hoort een lied dat veel bij de jongeren te horen is. Tim Hughes en Happy Day hoor je zometeen.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. 2 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat zijn mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier op onthoud.
2: Juri van der Geest.
1: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Wat een energie en wat een vreugde. Tim Hughes en Oh Happy Day.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, wie weet heb je net keihard meegezongen. Dan hoop ik dat je nog wat stem over hebt. Want zometeen dan heb je hem echt nodig. Zometeen om 2:30, dan is het zover. Dan komen ze hier samen. Christen uit alle hoeken van Nederland. Hier in Biddinghuizen. En dat allemaal voor de Sing-In. Met zo'n 50.000, soms wel 60.000 mensen. Schouder aan schouder. Om met z'n allen te zingen. Tot eer van God. Mijn naam is Juri van de Geest. Ik mag je deze middag er doorheen loodsen. En ook mijn collega Martin, die is erbij vanmiddag. Niet hier in de studio, maar wel ergens op het terrein. En ik heb hem net richting de heuvel gestuurd, waar het zometeen allemaal gaat gebeuren. Waar de Sing-In plaats gaat vinden. Martin,
3: ja.
0: Are you there?
3: Ja, ik ben bovenaan die heuvel. En ja, Juri, je hebt Sing-In fans. En je hebt Sing-In fans. En ik sta hier bij Henry. Jij bent, kunnen we wel zeggen, een enorm fan. Samen met je zoon, want jullie hebben t-shirts laten drukken. Met wat staat daarop?
4: Er staat Sing In op.
3: Ja. I love Sing In staat erop. Ja. Wat vinden jullie zo mooi aan dit moment?
4: Dat vind ik het mooiste moment van de Pinksterconferentie. Met z'n allen Gods lof brengen.
3: Ja, ja. En wat maakt dat je er zelfs zo enthousiast over bent dat je hier staat in een stralend t-shirt?
4: Ja, het is gewoon. Ik kan bijna niet onder woorden vertellen hoe prachtig dit is.
3: Ja, ja. En jullie hebben een mooi plekje gevonden, een beetje bovenaan, ergens een beetje in de schaduw, hoewel de zon het al een beetje ingenomen heeft, volgens mij.
4: Ingenomen, ja.
3: Ja, precies, ja. Nou, in ieder geval vooral goed blijven drinken. Dat is het advies, Juri. Vooral ook aan iedereen die nog onderweg is deze kant op, neem water mee. Want het is echt ontzettend warm, maar super mooi weer. En het belooft een hele mooie Sing-In te worden.
0: Ja, volgens mij ook een ontzettend goede sfeer, want ik maakte net een klein rondje over het terrein en al die mensen die daar naartoe stromen. Dat zijn er duizenden tegelijk. Het zijn mooie beelden. Zeker als we dan zometeen achteraf de overall beelden zien van al die mensen daar op die heuvel. Dus ik ben benieuwd hoe de sfeer er is, Martin. Zometeen gaan we nog een aantal keer horen. En nu eerst muziek van het Adem-project op Groot Nieuws. Er is alleen je.

0: en Your Love Never Fails. Hier op Grootnieuws Radio, live vanaf de Pinksterconferentie Opwekking. Ja, Ellen die volgde het allemaal op een wel heel bijzondere plek. Namelijk lopende in Frankrijk, onderweg naar Santiago de Compostela. Meegenieten van Opwekking. En ook Esther luistert mee vanuit Frankrijk. Ze zegt heel veel succes met de sing-in. Ik doe mee vanuit de achtertuin in Noord-Frankrijk bij mijn schoonmoeder. God bless. Nou, misschien kan Javet nog een Franstalig nummertje doen zometeen. Dat zou leuk zijn. En Mirjam die zegt, nou, ik luister ook mee. Maar het wordt toch wel allemaal live uitgezonden hier op Grootnieuws Radio. Die zingen, hè? Nou, antwoord kunnen we kort over zijn. Dat klopt inderdaad. Zometeen, dan gaat het gebeuren om 2:30.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, nog een kwartiertje en dan is het er. De sing-in met Javet en Sifra Becks van Zera Worship. Zij gaan het allemaal leiden. En ja, ik zag deze week op een Instagram al een filmpje voorbij komen waarop ze, als het ware, aan het repeteren waren. Ik zag dat ze in ieder geval gaan zingen Opwekking 876. Dat is voor altijd heilig. En ook een van de allernieuwste opwekkingsliederen. Jezus wees de naam. Opwekkingslied 921. Nou, dat zou je alvast kunnen oefenen als je nu de tekst erbij pakt. Onderweg naar het zing-in-terrein. Martin, mijn collega, die is verslaggever. Die staat te midden van al die drukte. Wordt er al een beetje gezongen, Martin?
2: Ja, er wordt al een beetje ingezongen, geloof ik. En het mooie is dat je kan hier zomaar vrienden tegenkomen, Jori.
0: Oh?
2: Waaronder Gideon. Want Gideon, jij bent vriend van Grootnieuws Radio.
3: Dat klopt.
2: Ja, al jaren zelfs, ja. Hey, sowieso dank daarvoor. Maar daarnaast ook groot fan van de zing-in, van Opwekking.
3: In het geheel, inderdaad. Het is vanuit mijn jeugd gingen we elk jaar naar Opwekking. Zelfs nog toen dit Vierhout gevierd werd.
2: Hey, want ik moest toch even naar je toe, want je zit hier helemaal aan het randje van de heuvel. Je kan niet verder naar achter schuiven, want dan val je waarschijnlijk naar beneden in de brandnetel.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben de schaduw opgezocht, zo lang mogelijk. Ja.
2: Ja, maar jij houdt vooral van de schaduw. Je dochter ligt hier lekker te bakken in de zon. Dus dat kan zeker met dit weer. Hey, is er tijdens deze zing-in iets waar je vooral uitkijkt, waar je heel veel zin in hebt?
3: Waar ik naar uitkijk is gewoon de saamhorigheid te ervaren van alle mensen die hier zijn. Het zijn allemaal mensen uit verschillende stromingen, verschillende kerken. Maar we geloven in dezelfde God en we beleven allemaal ons geloof op onze eigen manier. Maar als het om het evangelie gaat, de blijde boodschap, dan is er maar één ding wat ons samenbindt en dat is de Heer Jezus Christus. En dat is gewoon fantastisch om dat te ervaren.
2: Ja, daar kan ik alleen maar luidkeels amen op zeggen, Jori. Dat is de sfeer, dat is wie er centraal staat, dat is Koning Jezus. En daar wordt zometeen uitgebreid van gezongen.
0: Ja, tof man, leuk. Al die vrienden die we daar tegenkomen hier in Biddinghuizen. En natuurlijk is het één groot familiefeest hier met alle broeders en zusters op het Opwekkingterrein. Zometeen om 2:30 gaat het gebeuren. En ja, tussen al die drukte gebeurt er zometeen ook nog eens iets hier bij ons in de studio. Want na 4:00 dan komt Martijn Buwanda hier live spelen in de studio van Grootnieuws Radio. En je hoort er nu alvast met knipoog uit de hemel.
4: Ik ben

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: DB Longing Call en Carrie Job, je hoorde de Dam.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Yes, nog een paar minuten en dan is het zover. Het hoogtepunt van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. De sing-in met 50 tot 60.000 mensen die schouder aan schouder staan en samen zingen tot eer van God. Wel mooi om te zien dat de afgelopen jaren ook het gezelschap steeds diverser wordt, met ook steeds meer jongeren die de weg weten te vinden naar Opwekking en de sing-in. Ja, en collega Martin die staat midden in die menigte, gaat aftellen naar het moment van zingen. Ja, ik denk dat de countdown al begonnen is.
2: Ja, nog iets meer dan een halve minuut. Daan, is de stem gesmeerd?
3: Ja, die is gesmeerd, ja.
2: Ben je zelf ook ingesmeerd?
3: Ik ben er zelf ook ingesmeerd.
2: Nou, lekker man. Nou, het is nog een halve minuut. We gaan zometeen met al deze duizenden mensen luidkeels zingen. En wat zijn het er veel. Als ik om mij heen kijk, ik zie zoveel veelkleurigheid. Zoveel verschillende gelovigen samen. En dat was ook de boodschap die Javed net ook had. Dat het zo bijzonder is dat al die kerken hier samen, waar je ook bij hoort. We zijn één kerk, we zijn samen aan het zingen. Dat staat centraal tijdens de sing-in. Luidkeels zingen voor Koning Jezus. En het grote aftellen is begonnen. Nog 2 seconden. We zingen voor hem.

Kunnen wij een juich overbrengen aan de naam van de Heer? Eer en lof aan uw naam, o grote en wonderbare God. Zo. Wauw. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij

Ook als je thuis meekijkt, meeluistert via Groot Nieuws Radio of misschien meekijkt via Family 7 of via de digiconferentie, van harte welkom. Ontzettend fijn en heerlijk om zo geestelijk met elkaar verenigd te zijn. En ik ben best blij met jullie ook. Zera Worship. Kunnen wij hen een hartelijk applausje geven? Want jullie begeleiden ons vandaag in de aanbidding. En oh, heerlijk om jullie hier te hebben. Bedankt. Ik heb een aantal belangrijke dingen om je op te dragen. En dat is... drink, smeer, geef ruimte... en als het nodig is, ga naar de EHBO. Zorg goed voor jezelf. Drink genoeg water. Smeer je goed in. Geef een beetje ruimte. En voel je je niet zo goed, dan ga je naar de EHBO. En wij hebben hele vriendelijke en bekwame mensen daar om je te helpen. Een van mijn kostbare en... ja, inspirerende aanhalingen. Ik hou gewoon van wat die man zei. En dit was Johannes Calvijn. En hij zei... het opheffen der handen is een uiterlijk teken... waardoor de gelovigen betuigen dat zij hun harten tot God verheffen... en niets van zichzelf verwachten. Psalm 134 in de berijming zegt... heft uw handen naar omhoog. En dit gaan we vandaag doen. Als het voor je mogelijk is, wil je een moment met mij staan. En misschien heb je het nog nooit van tevoren in je leven gedaan. Je hebt al vaak je hart tot de Heer omhoog geheven, maar nog je handen nooit. Laten wij onze ogen sluiten. En wil jij... gewoon aan de Heer zeggen, Heer, ik verwacht het niet van mezelf, maar van U, Koning van de hemelen, wil je dan je handen nu met mij opheffen? O, onze wonderbare en lofwaardige God.

Yes. Hij is de leeuw en het lam. Amen. Amen. Wat is het goed om zo met elkaar God te aanbidden. Met oude liederen, met psalmen en ook met nieuwe liederen. Je vindt het mooi om er vandaag een nieuw lied te zingen met elkaar? Yes, oké. Okay. Nou, het volgende lied is een nieuw lied. Misschien heb je het al wel eens voorbij horen komen. Het heet Heerlijke Dag. En dat is niet alleen omdat de zon schijnt vandaag. Zijn we dankbaar voor het goede weer? Yes. Maar ook omdat de Heer Jezus leeft en Hij hier door zijn Heilige Geest in ons midden is. En dat vieren we met Pinksteren, amen. Nou, we willen het refrein een keer zingen. En aan het einde van het refrein zit er, wat een heerlijke dag. En dan zingen we, hey. Kunnen we dat een keer zeggen, zo 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3. Yes. En dan met je hand zo in de lucht. Ja, dus 1, 2, 3. Yes. Dus dan zingen we, wat een heerlijke dag. Ja, dat kan harder. 1, 2, 3, wat een heerlijke dag.

Halleluja, wat mooi. Om zo met alle generaties God te aanbidden, amen. En ik ben ook even benieuwd, zijn er hier ook kinderen aanwezig? Ik zie vooral een aantal volwassenen reageren. Nou, kom op kinderen, als je tussen de 0 en 12 bent, laat je ze even horen. 1, 2, 3. Oké, en voor iedereen die zich nog kind voelt, laat je even horen. Gelukkig, gelukkig, ze zijn er wel. Hey, we vinden het ook super mooi om juist met alle generaties God te aanbidden. En een aantal liederen te zingen die misschien zelfs alle mensen die zich nog kind voelen, nog kennen. Dus ik zou zeggen, gooi die heupjes een beetje los. Komt-ie! Ja, als het kan, ga er even bij staan en een beetje bewegen van links naar rechts.

Oké. Ik zie dat jullie allemaal hele blije gezichten hebben, maar ik mis het nog een beetje in de beweging. Ja, zullen we van links naar rechts gaan als we zingen? Jezus maakt mij blij. Komt-ie. Dan gaan we.

Sommige mensen zie je kijken, ik wist niet dat ik zo goed kon dansen. Nou, geweldig. Halleluja. Hey, amen. Zullen we nog een nieuw lied met elkaar zingen? Het is mooi dat Laurens net zei wat er staat in Matteüs 19, vers 26. Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En dit lied heet Alles Mogelijk. En de bridge zegt het ook zometeen. Het zegt, wie u toen was, bent u nog steeds. U bent altijd dezelfde geweest. God is onveranderlijk. Amen. Dus we willen het refrein een keer met elkaar zingen. Alles mogelijk voor u is alles mogelijk.

toekomst en in ieder seizoen van het leven. En soms voelt God heel dichtbij. En ervaar je vreugde. Ervaar je groei en ervaar je geloof. Maar er zijn ook seizoenen. Andere seizoenen van stilte.

maar terug naar zijn naam. Want seizoenen veranderen, omstandigheden veranderen. Maar God was, is en zal tot in eeuwigheid dezelfde zijn. Halleluja. Zijn naam bevrijdt. Het is zijn naam.

0: handen maar op, church. Come on.
1: Jezus wees de
0: Come on, ons gebed vandaag.
1: De allerhoogste naam voor u alle God.
0: Kom aan, zing dat nog een keer. Jezus wees de naam.

Dank u, Jezus, voor uw naam. Maar we zien naar u, koning der koningen, heren der heren. We strekken ons uit naar u. Lam gezeten op de troon. U verdient alle glorie, alle lofprijs en alle aanbidding. Come on, church, sing about his glory.

0: zullen wij hem loven en prijzen. Grote God, wonderbare naam van Jezus. Halleluja. Heerlijk om zo te zijn, zo samen de naam van de hemel en aarde te loven en te prijzen.
1: Hebben jullie ons coole shirt al gezien? I love singing. Super tof, hè? Volgend jaar allemaal aandoen. Superleuk. Hebben jullie het wonder van vanochtend al gehoord? We hebben de collecte vanochtend binnengehaald. Alles is binnen. Dank u, Jezus. Fantastisch. Fantastisch. En als opwekking willen we ontzettend graag investeren in de volgende generatie. Vorig jaar hebben we dat met Upper Room gedaan voor de jongeren. En dat gaan we dit jaar... Oh, ik heb één fan hier, Upper Room. Ja, fantastisch. En dit jaar gaan we dat opnieuw doen. Duizenden jongeren die één nacht aanbidden in de tegenwoordigheid van God zijn. Maar we gaan door, want we gaan ook de kinderwerk opnieuw oppakken. Want ook onze kinderen moeten al van jongs af aan in de tegenwoordigheid van God leren zijn. Amen? Amen. Dus daar gaan we materiaal voor maken en daar willen we ontzettend graag in investeren. En als het goed is, heb je net een pushbericht gehad in je telefoon, in de app... En staan er codes op de schermen. Want als je daarbij aan boord wil stappen in deze missie om de volgende generatie in vuur en vlam te laten zijn voor Jezus, dan wil ik je uitnodigen om aan boord te stappen als vriend van opwekking. En als je de QR scant of je klikt eventjes op de link in je pushbericht, dan kan je een formuliertje invullen om vriend van opwekking te worden. En als je dat gedaan hebt en je komt op het scherm waar we jou bedanken, dan kan je aanvinken dat je hier bent. En als je dan je e-mailadres nog even een keer invult, krijg je een bewijsje waarmee je een ontzettend cool shirt uit kan zoeken. Of een cd, als je die nog gaat draaien. Maar in ieder geval een super cool shirt. Dus ik zou zeggen, stap aan boord en word vriend van opwekking. Want dit willen we voor altijd blijven doen. Tot hij terugkomt.
0: Ik ben vanmiddag dankbaar. Ik ben dankbaar voor jou, want jij kwam hier naartoe en voegde je stem bij de eenheid van aanbidding. En ik ben vanmiddag dankbaar voor Zera Worship. Want als de levieten vanuit, ja, laten we hen een applausje geven. Niet voor hen, maar voor degene tot wiens eer en lof zij zongen vandaag. Ja, als de levieten vanuit gingen jullie ons vandaag voor een lofprijzing en aanbidding. Vanmiddag is er om 16:45 een signeermoment, een lectuurtent, en dan kunnen jullie deze mensen ontmoeten. Signeermoment vanmiddag met, ja, dan denk je, oh, ik wil iets meer van Zera naar huis nemen vandaag. Kun je daar ons lectuurtent aanschaffen en het nog laten signeren ook. Wat geweldig leuk. Vanavond om 19:30... hebben we een gebedsdienst voor genezing en herstel in de samenkomsttent. En onze verwachting is dat de grote geneesheer vanavond daar zal zijn. De redder en koning van onze zielen, Jezus. En dan hebben wij om 00:00 hier een kampvuuravond met geen echt vuur, maar wel vuur van de Heilige Geest met Martijn Buwalda. Dus ik hoop jou vanavond hier vurig, verlangend en blij te zien om 00:00.
1: En dan wil ik heel graag dit fantastische moment afsluiten met gebed. Kijk om je heen. De kerk van Nederland staat in vuur en vlam. Amen. En zo, Vader, we willen u alle eer geven in de machtige naam van Jezus. En we willen als kerk van Nederland tegen u zeggen, u bent welkom, Heilige Geest. U bent welkom, Heilige Geest. Wij willen vol van u zijn. Zodat op de Pinksterdag, wat u beloofde, dat stromen van levend water uit ons binnenste zouden stromen, dat gebeurt elke dag op onze school, op ons werk, in onze buurt. Want heel Nederland moet van Jezus horen. Vader God, dank u wel dat het uw harts verlangen is. Want u wil dat niemand verloren gaat en iedereen redding vindt door het werk van uw Zoon. Wij eren uw machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Mensen, fantastisch dat jullie er waren. En we gaan nog een slotlied zingen. Joy! Yes. We hebben zeker ruimte nog voor zeker nog wel een lied. Misschien zelfs wel twee. Dus zeg even tegen je buurman en je buurvrouw, jij kan dansen!

Hebben we tijd om voor één liedje te gaan? Oké, opwekking, come on, ik hoor jullie niet. Hebben we tijd om nog één liedje te zingen?

0: Wow, I've got joy in the morning, joy in the evening. Dat was hem dan, de singing. Hier op Groningen Radio, het jaarlijkse hoogtepunt op de Pinksterconferentie Opwekking. Meer dan 50.000 mensen die in de openlucht samen God aanbidden op een groot grasveld hier op het terrein. Met daarboven een strak blauwe lucht, een zon die de temperatuur opdrijft tot zo'n 25 graden.
1: Groningen Radio, live vanaf Opwekking.
0: En ook collega Tim Hendricks met een microfoon in zijn hand, daar bij de singing. Tim, hoe is het daar?
2: Ja, jongens, niet te beschrijven. Mensen lopen nog, komen dansen terug, de berg af, hè. Zo'n mooi plaatje net ook. De EHBO, helemaal meedansend, weet je wel. Dus ja, waar zal ik beginnen? Sowieso de verbondenheid die je ervaart. Zoveel medegelovigen, allemaal zo verschillend, maar wel op dezelfde golflengte. Wat een kracht, wat een energie gaat daarvan uit. Dat is echt onbeschrijfelijk. Toch ga ik het dus proberen. Uniek. Ik je even voorstellen, dus een stadion, pak een beet, 50.000 man, vrouw, die dus allemaal op een berg, een enorme heuvel rond het podium staat, zit, ja, vooral staat en danst. Dat je echt denkt van, gaat die berg dat houden? Ik denk dat die gewoon elk jaar weer een klein stukje platter wordt. En ja, als je daar dan middenin staat, gewoon tussen de mensen, dan kijk je om je heen en dan zie je allemaal superblije gezichten, ook hele bezweten gezichten. Je ziet vooral heel veel blijdschap, met elkaar zingend voor God. Ik zie allemaal persoonlijkheden. Ik zie allemaal leeftijden. Huidskleuren. Ik zie, ja, zelfs de kleding, de picknickkleden, die brengen kleur aan het geheel. En ja, dus zing in natuurlijk met Sierra Worship. Onder aanvoering van Javet en Sifra Becks. Juich voor de Heer, heel de aarde, wees blij, zongen we. Zing voor de koning van zijn heerschappij. Als je dat dan met zoveel mensen zingt, tegelijk, echt kippenvel. En ook die kippenvel momenten met, als bijvoorbeeld zit je deur nog op slot met elkaar te zingen, diep als de zee. Voor hier ook bij waren, voor iedereen die zich ook nog een beetje kind voelt. Alle generaties dus vertegenwoordigd. En wel komisch, hè? Op de achtergrond zie je dan gewoon de achtbaan. Daar gaat het reuzenrad, gaat rond. En hoe heet dat ding? Space Shot? Dat ding wat zo recht omhoog schiet? Dat gebeurt dan op de achtergrond. Terwijl hier dus zoiets ontzettend moois gebeurt in Biddinghuizen.
0: Ja, tof man. Nou, ik ben benieuwd wat de rest ervan vond. Een aantal bezoekers die daarbij aanwezig zijn. We komen zo meteen even bij je terug. Eerst het nieuws van 4 uur.
1: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje en niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. En daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
1: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Universal Music en Jen Johnson. The Goodness of God hier op Grootnieuws Radio.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: En daarvoor de Sing-in. Heb je die nou gemist of was je halverwege ingeschakeld? Of vond je hem gewoon zo mooi dat je hem nog een keer wil horen? Geen probleem, morgenavond dan zenden we de Sing-in opnieuw uit hier op Grootnieuws Radio. En ik hoop dat je nog wat stem over hebt. En anders ja, dat je in ieder geval nog zin hebt in meer live muziek. Want ik kijk hier om me heen in de studio. En het lijkt alsof al die mensen die net nog met z'n tienduizenden bij elkaar stonden, zich nu allemaal hier proberen te wurmen in de studio van Grootnieuws. Heeft allemaal te maken met de man die zometeen kon spelen, Martijn Buwalda. Maar eerst nog even schakelen met collega Tim Hendricks. Ja, Tim, jij staat nog bij die sing-in.
3: Ja, ja, Jorie. Ja, het is een beetje druk hier. Mensen die stromen van de heuvel af. Dus dat betekent dat wij hier met een paar mensen gewoon midden in die stroom staan. Dus langs ons heel veel mensen met klapstoeltjes, met picknickkleden onder de arm. Het is een mooi gezicht. Wij staan hier even na te praten. Ik sta hier met Patrick, mooie zonnehoed op. Ja, dat was wel nodig natuurlijk. Janneke, Caroline en Gerard, daar staan we. Patrick, nog even bij jou. Hoe was het? Je eerste reactie.
4: Nou, het was echt heel erg mooi om hier te zijn, met zoveel mensen in aanbidding te gaan voor God. En het was hartvervullend.
3: Hartvervullend? Ja. Wat mooi. Waarom zeg je hartvervullend?
4: Nou, het is gewoon, Jezus woont in ons hart en hij vervult het nog een keer en nog een keer. En je wil gewoon meer en meer.
3: Yes, yes. Janneke, hoe vond jij het?
5: Ja, ik vond het echt fantastisch. Je hebt het gevoel dat je gewoon autoriteit hebt en over de machten in de geestenwereld. En je weet je, dat neem je mee naar huis en dan wil je mee doorgaan om in die autoriteit te blijven staan. Ik ben enorm aangemoedigd. Ja.
3: Oh, mooi, mooi, mooi. Ja. Caroline?
6: Nou, weet je, net zag ik gewoon die ik was net ook in die stroom van mensen. En we liepen dus echt richting Zing in. En zoveel mensen. En ik moest denken ook aan die broodverdeling van Jezus. Dat de mensen, zoveel mensen ook daar om hem heen stonden.
3: De bergreden.
6: De bergreden en ook waar hij dat brood vermeerde. En toen dacht ik van, hey, we gaan nu ook naar Jezus toe. En we gaan voor hem zingen. En dan zag ik hoe die mensen ook hun armen omhoog deden. Ik ook mijn armen omhoog deed. We mochten van hem mochten ontvangen. En dat was zo heerlijk. Zo heerlijk.
3: Heerlijk is jouw woord. Gaan we naar Gerard. Gerard, jij hebt ook nog een wonder voor ons. Dus daar komen we straks op. Ja. Ik ben heel benieuwd. Maar Gerard, hoe heb jij het ervaren?
7: Ik vond het indrukwekkend. En zoveel jongeren. Voor ons stonden twee jongens van 16, 17 jaar. Die vanuit hun hart volop zongen. Ja. Nou, in mijn jeugd was het echt anders. Ik vind het super als je zulke jongens zo vol zien gaan voor Jezus.
3: Wat mooi.
7: Bijzonder.
3: En je hebt het ook even tegen ze gezegd, zei je?
7: Ja, ja, ik heb ze even op schouder geklapt en ik heb dat gezegd. En dan kwam een straal op hun gezicht. Ja. Maar dat is sowieso bij alle mensen hier. Hè. Ze hebben allemaal iets in hun ogen wat de liefde van Jezus uitstraalt.
3: Ja, ja.
7: Ja, dat zie je gewoon hier.
3: Gerard, je wonder. We zijn zo benieuwd. Waar gaan je lippen?
7: Ja, nou. 2 jaar geleden waren we op vakantie in Noorwegen. Ja? Daar ontmoeten we deze mensen bij een zus van haar.
3: Ja, van Caroline.
7: Een vriendin van Janneke.
3: Vriendin van Janneke.
7: Maar ik heb hun nog nooit ontmoet. Ja? 2 jaar geleden. Een avondje met elkaar gesproken. Wij komen hier onafhankelijk naar Opwekking. Ja, zij komen helemaal vanuit Frankfurt, Duitsland hier naartoe. Wij vanuit het noorden, Drenthe. En wie komen we elkaar tegen? Hun, uit Frankrijk. Frank en Caroline.
3: Ja.
7: Dat is een wonder. God brengt je gewoon bij elkaar. En we hadden het vandaag nodig, want we hebben samen gebeden, we hebben gehuild met elkaar. Het was goed dat we bij elkaar waren. En God heeft de regie. Wij hadden dit niet kunnen bedenken.
3: Prachtig, Gerard. Dank je wel voor het wonder nog tot slot, jongens. Bedankt.
7: Ja. Amen.
5: Ja.
7: Maar vind je dat niet bijzonder?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Mooi om het zo even te horen daar bij die zingen inderdaad. Dit is Grootnieuws Radio, live vanaf de Pinksterconferentie in Biddinghuis. Met zometeen live muziek van Martijn Buwalda. Tot die tijd, muziek van de Opwekkingband. Opwekkingslied 671 is dit.

0: Ja, heerlijk meegezongen met de Ovekie Band en lofaanbidding. Ovekie's lied 671.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Ja, en ik kijk om me heen hier in de studio van Grootnieuws Radio. En het staat vol met mensen. Misschien leuk om even van jullie te laten horen hier. Nou, dat klinkt gezellig. Allemaal gekomen voor de man die hier tegenover mij staat op het podium. Het is een man die zijn sporen heeft verdiend. Ooit begonnen op het Flevo Festival, stond op Soul Survivor, toerde mee met Kees Kreinoord. En inmiddels, ja, verkoopt hij de ene theaterzaal na de andere uit. Stond hij in de beste zangers, is hij elke dag wel met één van zijn vele nummers te horen. Hier op Grootnieuws Radio vanmiddag te gast in onze studio, Martijn Buwona. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, wat een mooie aankondiging. Dankjewel.
0: Ja, nou, je hebt je sporen verdiend inderdaad. Hey, want ik zag dat je net bent teruggekomen uit Denemarken.
2: Ja, ja, klopt.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed. Ja, Denemarken doet mij altijd goed.
0: Ja, wat heb je gedaan daar?
2: Ik heb geschreven en nagedacht voor de komende theatertour. Dus dan moet ik altijd een programma maken, lijst met liedjes. En dat doe ik het liefst alleen. Ja. Dus ik was 5 dagen alleen in Denemarken in een houten huisje. Mijn vrouw is half Deens, dus ik spreek de taal een beetje. Dus ik voel me daar thuis.
0: Ja.
2: En ja, daar ben ik geweest. En ik heb daar een optreden gegeven op Jutland voor de Nederlandse gemeenschap. Ja, een deel daarvan. Wat wow. In Denemarken. Wat heel grappig is.
0: Zo, dus zelfs internationale bekendheid in die zin.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, heb je die stilte en die rust echt nodig om nieuwe liedjes te schrijven? Om aan je theatertour ook te werken?
2: Ja, ja, ik heb echt tijd met mezelf nodig. En dan ga ik een beetje lummelen, hardlopen, lezen, nadenken, bidden. En dan... Dat duurt even voordat alle drukte van het dagelijks leven uit mijn systeem is. En op een gegeven moment maak ik dan ruimte voor nieuwe dingen.
0: Ja,
2: Dus ja, zo werkt het bij mij.
0: Ja, ja. En het is ook een soort stilte voor de storm. Want ik zat in je agenda te kijken. Er komt een ontzettend grote theatertour aan.
2: Ja.
0: Bijna een heel jaar lang door heel het land.
2: Ja.
0: Wat wordt het voor een theatertour?
2: Een hele leuke.
0: Ja, ja. Dat geloof ik.
2: Ja, dus koop allemaal een kaartje. Nee, het wordt echt... Ja, we nemen een nieuw album mee. Er komen nieuwe liedjes, nieuwe verhalen, een paar oude liedjes. En we gaan... Ja, we doen nu, er staan nu 54 voorstellingen door het hele land. Ja, heel veel zin in. Dat is prachtig. Ja. Ik weet niet, daar heb ik heel erg veel zin in.
0: Ja. En heb je al een verhaallijn daarvoor? Want ik heb ook wel eens gehoord dat als je een theatertour maakt, dat je eerst begint met de liedjes en dat je daarna gaat beginnen over de verhaallijn.
2: Klopt. Dus het album is af. Het komt in september uit. En die liedjes zijn de leidraad voor het verhaal. En dat begint in mijn hoofd nu wel heel concreet te worden. Dat ik denk, oh ja, dit gaan we doen. Dit wil ik vertellen. Dit willen we spelen. Ja, ik heb gewoon heel veel zin om die voorstelling te gaan spelen, ja.
0: En hoe is het dan om met al die rust nu op het drukke opwekkingterrein te staan, hier in een bomvolle studio?
2: Intens.
0: Ja.
2: Ja. Ook heel leuk, maar het is ook intens.
0: Ja, ja, mooi man. Wat ga je voor ons spelen zometeen?
2: We gaan beginnen met het leven. Die hebben we net even geprobeerd, maar dat kennen dus heel veel mensen toch al. Dat is leuk.
0: Ja.
2: We doen Voor de Zwijgers, liedje wat Karen Bloemen heeft gezongen in Beste Zangers. Je zou eens moeten weten, een van de laatste singeltjes. En we eindigen met... Je draagt het niet alleen, want die mag niet ontbreken.
0: All right, nou, take it away. Martijn Buwona, hier op Grootnieuws Radio.

0: Dat zingen jullie goed.
1: Deze is voor de zwijgers.

meerderheid verstopt in het alledaagse. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. Ja, toch.

volgende liedje is best nieuw. Dat heet Je Zou Eens Moeten Weten. Ik schreef het met Maaike Ouwboter. En ik kan elke keer als ik het speel weer heel veel mensen bedenken voor wie ik het graag zou willen zingen. En misschien jou ook wel. Kon je mijn ogen

0: Prachtig, Martijn. Daar mag inderdaad een groot applaus voor klinken. Je zou eens moeten weten. Je vertelde net al, je gaat nu Je Draagt Het Niet Alleen spelen.
1: Ja.
0: Staat bij ons jaarlijks heel hoog in de top 1008. Afgelopen jaar op nummer 6.
1: Cool.
0: En dan krijgen wij reacties van mensen binnen die dan vertellen waarom ze op dat lied stemmen.
1: Ja.
0: En dan zien we de meest uiteenlopende redenen. Mensen die er kracht uit halen, steun, bemoediging. Ja, die verhalen, die moet jij waarschijnlijk ook horen.
1: Klopt. Ja, dat is fantastisch. Ik zeg altijd, liedjes zijn gemaakt om op reis te gaan. Dus dan breng je ze uit en dan beginnen ze eigenlijk voor zichzelf. Dan gaan ze naar allemaal plekken waar ik nooit ben geweest. Auto's waar ik nooit in heb gezeten. Huiskamers waar ik nog nooit ben geweest. Oordopjes die ik gelukkig nooit in zal hebben. En die liedjes komen op plekken terecht. En in situaties terecht. En in seizoenen van levens terecht. Waar ik niet bij kan. Maar waar een liedje dan soms wel bij kan. En de verhalen die daaruit komen. Die zijn groter dan hoeveel kaartjes je verkoopt voor een theatertour. Of hoeveel mensen er in een grote radiotent staan. Hoe leuk dat ook is. Maar uiteindelijk als een liedje landt in een leven. Ja, een grote compliment is er eigenlijk niet.
0: Nou, mooi. Ik zou zeggen, gaan we spelen. Je draagt het niet alleen. Martijn Bewalda, hier live tijdens Opwekking. Op Groot Nieuws Radio.

0: Wow. Dank jullie wel. Misschien tot vanavond. En anders een heel goed weekend.
1: Dankjewel Martijn. En gaaf dat je even langs wilde komen hier in de studio. Vanavond nog een kampvuuravond hoor ik.
0: Vanavond een kampvuuravond, ja. Maar ik weet alleen op het Sing-in-terrein, zeiden ze. Ja.
1: Zullen we nog even de data afstemmen dan? De plek?
0: Okay.
1: Heel groot applaus alsjeblieft voor Martijn Buwalda.

Harris Music met Sharon Kips en Gilbert Tera. Voldoende voor vandaag. Dit is Groot Nieuws Radio live tijdens de Pinksterconferentie Opwekking 2026. Komt een berichtje binnen van iemand die zegt... Wow, wat was het een feestje net met Martijn Buwalda op de radio. En jullie smelten zeker inmiddels weg in die tent. Nou, dat valt inmiddels wel mee. Kijk even op de tuinthermometer. Het is 25,2 graden momenteel. En ik ben dan wel benieuwd of Tim Hendricks, mijn collega die hier op het veld rondloopt, ook al is weggesmolten. Ik ga het zo meteen even checken bij hem naar Rent Collective.

0: Dance Collective en Counting Every Blessing.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Ja, wat deze Pinksterdagen toch wel typeert, dat is één woord: warm. Temperaturen liggen tussen de 25 en 30 graden deze dagen. En ja, zeker in die tenten, die samenkomsttenten, met al die mensen dicht op elkaar, is het al helemaal warm. En nou ja, de zon die schijnt het hele weekend. Heerlijk weer. Mogen ook niet helemaal klagen, want we hebben wel eens andere Pinksterconferenties meegemaakt, in de stromende regen bijvoorbeeld. Maar die plekjes in de schaduw, die zijn toch wel schaars. En daarom was collega Tim Hendricks even op zoek. Dan ben ik benieuwd of je er eentje hebt gevonden, Tim.
2: Ja, zeker, zeker. We hebben een schaduwplekje gevonden. Ik zit hier met vier mensen op een kleedje. Ja, het klinkt een beetje gek misschien, maar het is wel, wel prettig. Eventjes een schaduw opgezocht. Hier een paar mooie struiken, bomen achter ons. Ik zit hier met Joliene. Ik zit hier met Lisanne. Ik zit hier met Job en met Carlo. En we gaan even een psalm lezen. Even kijken, Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in, daar heb je hem, de schaduw van de Onzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Ja, dus wij hebben na de zingen even de schaduw opgezocht en dan lezen we Psalm 91 over dus overnachten in de schaduw van de Onzagwekkende. Beschutting zoeken bij de Allerhoogste. Hoe ervaren jullie dat? Beschutting zoeken bij de Allerhoogste in zijn schaduw. Herkennen jullie dat?
3: Ja, zeker wel. Ja, ik denk wel tijd nemen voor God, maar ook wel gewoon een stukje rust wat je hier hebt, dat je met iedereen er bent met hetzelfde doel. Ik denk om God groot te maken en ook gewoon om meer van hem te ervaren misschien dit weekend. Ja.
2: Ja. Lisanne, vanuit de Sing-In hier toegekomen. Echt bewust de schaduw opgezocht.
4: Ja. Ja, de eerste keer dat ik hier ben op de Sing-In. En het was echt geweldig mooi met elkaar aanbidden. En dan juist nu om even met z'n vieren terug te trekken in de schaduw. En ook daar Gods aanwezigheid in voelen is gewoon heel mooi.
2: Ja, ja. Hoe heb je dat ervaren, de eerste keer de Sing-In?
4: Groot, veel, maar wel echt supermooi en heel gaaf. Ja.
2: Job, schuilen bij God in de schaduw van de Onzagwekkende. Hoe ervaar jij dat?
5: Ja, vaak op het moment als je het zelf moeilijk hebt of toch even dan je rust pakken en in gebed gaan. Dat helpt mij wel. Ja.
2: En wat doet dat te weten dat er een plek is waar je tot rust kan komen, waar je kunt schuilen?
5: Ja, dat geeft zeker heel veel rust. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, soms dan vergeet je ook wel te danken dan. Maar het is in ieder geval heel fijn als je iemand hebt, de Allerhoogste Heer, waar je bij kan schuilen. Ja.
2: Carlo, we doen die woorden van Psalm 91 met jou, als je dat zo hoort, als we dat zo lezen.
6: Ja, blijft natuurlijk een schitterende psalm. En ik zat net even na te denken hoe we het van tevoren al lazen. Maar ik zat te denken, ja, net als zoals je schade nodig hebt in zo'n warme dag. En ze hebben ook zo'n zinging nodig om dichter bij God te komen. En ja, die schaduw heb je natuurlijk nodig om tot rust te komen. Ik denk dat het bij God ook zo is, hè. Dat we in de hitte van elke dag, in het dagelijks leven, dat we bij God de schaduw vinden die we nodig hebben om tot rust te komen. Denk ik. En zo ervaar ik dat ook wel. Dat je toch ook wel eens aan een voorbij vliegt. Dat je altijd weet van ja, die coole plek bij God is er altijd. Dus dat, dat haal ik eruit.
2: Hey, mooi gezegd. Die coole plek bij God. Ja, daar moeten we zijn.
4: Exact. Amen.
0: Ja, mooi Tim. Gelezen ze daar in de schaduw met z'n vier op een kleedje. Psalm 91. En hoe mooi om die dan ook te laten horen, vind je niet? Psalm 91 van Sela. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u.

0: wie in de schaduw van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u. Dit is Grootnieuws Radio, live vanaf Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuis. En we moeten er eigenlijk nog niet aan denken, hoor. Maar ja, aan al het goede komt een eind, en zo ook aan de Pinksterconferentie. Morgenmiddag vanaf 4 uur, een mooie show met alle hoogtepunten van afgelopen weekend. En ja, alleen net al, de sing-in, optreden van Martijn Bewolda, morgen optreden van Dien en nog heel veel meer andere mooie momenten. Morgen de Hoogtepuntenshow vanaf 4 uur hier op Grootnieuws.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden, en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip. Maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. En is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar.
2: Jury van der Geest.
1: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: heerlijk meezingen met Mar en Run to the Father.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, ik heb bijna zin om een heel ander liedje te zingen. We gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. Tot morgenavond zenden we live uit vanaf de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuis. En er gebeurt zoveel in een paar dagen. Ja, je zou er bijna een soort FOMO van krijgen. Fear of missing out. Er zijn seminars, sprekers, er staan zangers. Overal op het hele terrein verdeeld. En ja, ook in die grote tent gebeurt nog allemaal, eigenlijk van alles. Heel veel spontane ontmoetingen, te veel om op te noemen. En hoe fijn is het dan om gewoon Grootnieuwsradio aan te zetten? Want hier op de radio krijg je een soort totaal overzicht van alles wat er gebeurt. Je hoeft alleen de knop aan te zetten. En dan krijg je een mooi compleet beeld van wat zich hier in Biddinghuizen afspeelt. En dan is het leuke dat we hier in de studio ook een soort kledingwinkel hebben ingericht. Een aantal Grootnieuwsradio t-shirts die we aan de man proberen te brengen. Ja, wie kan dat beter dan mijn collega Tim Hendricks?
3: Ja, klopt. Tenminste, ik ga mijn best doen. Ik sta bij Drek met t-shirts. Echter, ik wil me goed voorbereiden. Aan het enthousiasme ligt het niet. Ik ben echt super enthousiast over de t-shirts. Ik ga ze straks verkopen, kijken hoe ik ze aan de man kan brengen. Maar ik sta naast iemand die echt heel goed in verkopen is. Onze relatiebeheerder bij Gronings Radio, die ook een stukje verkoop voor zijn rekening neemt. Marcel Koekenkoorn, dames en heren. Vele businessclubleden zullen hem kennen. Wat is de truc om nou dit shirt op een goede manier aan de man te brengen?
4: Nou, kijk Tim, je moet iedereen even in de ogen kijken. En als je dan naar de ogen kijkt en je ziet daar de goede kleur bij, dan pak je het juiste kleurtje t-shirt bij. Je ziet ecru, je ziet groen en je ziet een soort bruin-grijs. Dus let even, jij hebt de... Kijk, groene ogen. Dus ik zou bij jou altijd dit groene mooie shirtje pakken.
3: Dan kom ik bij het blessing shirt uit.
4: En dan kom je bij het blessing shirt. Ja, die past ook nog eens.
3: Nou, dit. Marcel, je hebt het bewezen. Gewoon in de ogen kijken, in de poppetjes van de ogen.
4: Ja, in de poppetjes van de ogen kijken. En dan zeg je gewoon, dit is voor jou.
3: Is goed. Nee, ik neem het mee. Dankjewel, Marcel.
0: Nou, en Tim, hoe komen we daar dan eigenlijk aan?
3: Nou ja, je moet even naar de studio komen natuurlijk. Oh, dat is goed zeg, daar ga ik al de mist in. Ik kom naar de studio, de tent, ja waar staan we? Marcel, waar staan we ergens?
4: Tegenover Compassion Tent.
3: Ja, daar. En dan kun je er eentje halen, eentje passen met mij. Ik heb een spiegeltje meegenomen, komt helemaal goed. Ik vertel je of die goed valt en dan kan je in vertrouwen, kan je dat ding mee naar huis nemen.
0: Oké, en belangrijk, elkaar goed in de ogen blijven aankijken. Dankjewel Tim. Zometeen muziek van Josh Baldwin, Made for More, naar Sander en Angela. Denk dat je hem goed kunt meezingen inmiddels. Ik heb gezocht in...

0: Joss Baldwin, Made for More. Daarvoor Sander en Angela, een heerlijke dag.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
0: Doen we allemaal vanaf het Pinkster-conferentieterrein hier in Biddinghuizen met ontzettend veel tenten. Uiteraard de grote samenkomsttent. Er zijn seminartenten op het Seminarplein. Er is een kinderplein, tienertenten, jongerententen. En ook een bijzondere mensentent. En Geke Fernout die heeft vanochtend de dienst daar in die bijzondere mensentent geleid. Inmiddels aangeschoven hier in de studio. Geke, goedemiddag is het inmiddels.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je hebt vanmorgen een dienst gehad.
2: Ja.
0: Ben je hier ook deze dagen op de Pinksterconferentie? Heb je nog een beetje energie?
2: Ja, voor deze dagen genoeg.
0: Ja, je leeft er natuurlijk helemaal naartoe. Ja, wanneer begint die voorbereiding?
2: Nou, in het najaar.
0: Dan
2: beginnen we met de eerste voorbereidingen.
0: Ja.
2: Zodra het thema bekend is, dan gaan wij voor onze tent daar ook ons thema aan koppelen.
0: Ja, en het is een bijzondere titel. De bijzondere mensentent. Een vraag die je ongetwijfeld heel veel krijgt van mensen. Wat maakt een bijzondere mensentent nou zo bijzonder?
2: Ja, dat is inderdaad een vraag die heel vaak gesteld wordt. En wij zeggen het bijzondere zit misschien wel in. En ik hoorde vanmiddag nog een hele mooie. Wij hebben alle generaties in de tent.
0: Oh ja.
2: Er verbindt iets. En we hebben generaties 4 tot 60 jaar.
0: Wow.
2: En daar hebben we een programma voor. Wat ook misschien wel bijzonder is. Sowieso dat al.
0: Ja, want als je de tent binnenloopt, wat kun je dan zo al aantreffen daar?
2: Een tent met veel duidelijkheid, structuur, kleine groepjes. We beginnen elke morgen aan de tafels. Dat zijn groepjes van maximaal 8 mensen. Pas als iedereen er is en in die kleine groepjes duidelijk is van hey, jij bent jij, ik ben ik en ik ben deze morgen bij jou 6 deelnemers, 2 begeleiders. En dan wordt van daaruit vanaf het podium het aangestuurd. Ga je samen in de, met z'n allen zitten.
0: Ja.
2: En dan is er veel muziek, heel veel zingen. Sinds vorig jaar hebben we een eigen BMT-lied door Ellie Zuiderveld gemaakt.
0: Oh, wauw.
2: Dus dat is echt een topper.
0: Ja, ja, wat leuk zeg dat jullie dat gedaan. Je hebt dan vanmorgen zelf een dienst geleid.
2: Ja.
0: Kleinere tent kan ik me ook voorstellen. Een mannetje of 80.
2: Ja, 81 deelnemers. Vanmorgen was het thema bij ons. Ik ben. En dan daarachter jouw vader.
0: Oh.
2: En dat heb ik gedaan vanuit het. Eigenlijk de invalshoek vanuit Lucas 11. Waar Jezus als antwoord op de vraag van zijn discipelen van, kunt u ons ook zo leren bidden? Het onze vader aan zijn discipelen leert.
0: Ja, ja.
2: En zegt van, ik praat met mijn vader in de hemel. Bij alles wat ik doe, vraag ik mijn vader om hulp. En jullie mogen tegen mijn vader ook vader zeggen. Dus daarom mogen jullie je gebed beginnen met onze vader.
0: Mm.
2: En ik had dus een koffer mee, waarin ik spullen van mijn vader had gestopt. Mijn vader was timmerman, zaag, spijkers, hamer. Joh, van jullie kenden mijn vader niet, maar hier zitten, de koffer open. Wat denk je, wie was mijn vader? Wat? En toen de koffer weer dicht en naar de hemelse vader gegaan. En aan de hand van inderdaad ook spulletjes uit de koffer weer. Eigenlijk als wij gaan bidden, doet God een soort koffer open. Wat hij ons allemaal wil geven. Hij wil onze koning zijn. We mogen bij zijn koninkrijk worden. Hij wil ons beschermen. Gewoon die hele bedes van het onze vader.
0: Ja, ja. Ik kan me voorstellen, het is de bijzondere mensentent, dat er ook bijzondere ontmoetingen plaatsvinden, bijzondere dingen. Wat is er iets wat je deze zondag al is bijgebleven van de afgelopen dagen?
2: Er zijn zeker heel veel bijzondere ontmoetingen. Bijzondere reacties van ouders. Van wat fijn dat deze plek er is. Vanmorgen ook een heel mooie reactie van hey, we zijn hier met een aantal bewoners uit een groep die is niet christelijk. En de begeleidster zegt, ik hoorde haar het onze vader meebidden. Dat vond ik zo bijzonder.
0: Ja.
2: En toen zegt diezelfde jonge vrouw, die zegt, en ik zing elke avond hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel.
0: Ja.
2: Nou,
0: daar word je blij van.
2: Dat zijn echt zulke gouden momenten.
0: Ja, gouden momenten.
2: Ja.
0: Ja, mooi geken. En die bijzondere mensentent die zit aan het einde van de Missie Boulevard. Even voor de duidelijkheid. Ja. Dus mensen die hier op het terrein nog rondlopen en denken... ik zou ook wel een kijkje willen nemen daar. Dan kunnen ze daar dus terecht.
2: Ja, een kijkje nemen in de bijzondere mensentent kan dus niet tijdens de programma's.
0: Oké, eromheen. Goed dat je dat zegt.
2: Er is wel voor de tent nu voor het eerst een soort meeting point.
0: Ja.
2: Waar dus ook ouders komen, waar mensen van Profila zorggroep staan. Waar ze dingen kunnen vragen. En waar ze ook naar binnen kunnen kijken.
0: Okay.
2: Twee glazen deuren en daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. En van die kant horen we... Het is zo bijzonder om ouders dan, die daar staan te kijken, horen zeggen van... Wat fantastisch om mijn kind zo te zien.
0: Ja.
2: Zo blij, zo enthousiast, zo puur.
0: Ja.
2: Ook heel ontroerende momenten.
0: Mooi, Geke. Dankjewel. Hele mooie tijd nog gewenst hier op Opwekking. Geke Vernout van de Bijzondere Mensentent. En dit... is ook een goudnummer. Goud in jou van Gerald en Nelinda Troost hier op Groot Nieuws.
3: Ik zie goud in jou.

0: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf Opwekking.
1: Ja, Grootnieuws Radio live vanaf Opwekking met ook een soort geïmproviseerde kledingwinkel, zou ik het willen noemen. We hebben hier t-shirts van Grootnieuws Radio die we aan de man proberen te brengen. 3 soorten t-shirts, zwart, blauw, zandkleurig. En we hoorden net Tim al bij die kledingwinkel, die pop-up store staan. En die kwam erachter, ja, als je nou een juist t-shirt wil vinden, dan is het belangrijk om elkaar goed in de ogen te kijken en daar op basis van die oogkleur het juiste t-shirt te selecteren. Tim, kijk je inmiddels iemand in de ogen op dit moment?
2: Nou, dat ga ik wel even doen. Ik zie hier een paar mensen neuzen bij het rek. Kijk, dat is al heel goed, hè? Je moet ze eerst spotten. Deze mevrouw. Goeiedag, mevrouw.
3: Hallo.
2: Ik ben Tim. Wie bent u?
3: Ik ben Sandra.
2: Sandra, zit er wat leuks tussen voor u?
3: Ja, ik vind het superleuk. Ik vind deze groene echt heel erg leuk.
2: Oeh, mag ik even in de popjes van uw ogen kijken? Even of want aan de hand daarvan kan ik de kleur van de shirt bepalen.
3: Ga je gang.
2: Ja, dat is groen. Dat is echt zuiver groen. Kijk dus eventjes. Dit is de groene. Ik heb deze voor u. Er staat Blessings op de voorkant. Laten we hem even omdraaien en dan zal het u verrassen. Kijk eens. James 1, vers 17. Every good and perfect gift is from above. Weet u wat dat betekent?
3: Ja, nou dankjewel.
2: Wat, u neemt hem meteen mee?
3: Nou, dat natuurlijk niet. Nee,
2: ja, dat houdt u hem bij de gezicht? Oh ja. En is dit wel de maat? Laten we even kijken. Want dit is een L'tje.
3: Ja, een L is...
2: Is dat prima? Zegt u van...
3: Ja, ik denk dat deze grote...
2: Hij
3: is.
2: Valt wel ruim.
3: Ja. Nou, perfect.
2: Past u me eventjes? Kijk even in de spiegel ook. Misschien ook fijn. Ja, want niet te snel natuurlijk op de koop overgaan. We willen echt dat u tevreden bent. Ik vind kwaliteit vinden wij heel erg belangrijk.
3: Super.
2: We gaan niet voor kwantiteit.
3: Ik vind hem echt... De kleur vind ik echt fantastisch. Nou. Mijn kleur.
2: Ja. U komt heel enthousiast over. Mocht u interesse hebben, vanaf 35 euro is deze voor u. Mag meer, want als u deze neemt, dan ondersteunt u ook natuurlijk het werk van Grootnieuws Radio. Dan maakt u het hoopvolle geluid wat we willen laten horen, maakt u mogelijk. En ook dat wij hier bijvoorbeeld Opwekking zijn, als je dat fantastisch vindt. Dus ja.
3: Ja, doe ik graag.
2: Doen. Fantastisch.
3: Ik heb Grootnieuws Radio in de auto aan.
2: Ja.
3: Ik vind dat jullie fantastisch werk doen, dus ik sponsor hiermee graag jullie werk.
2: Geweldig.
3: Super, gaan we doen.
2: Mag ik u een hand geven? Gefeliciteerd met de aankoop. Ga ik naar die meneer, want die meneer die staat ook geïnteresseerd te kijken. Een neus al in het rek. Dag meneer, wij gaan samen verder. Maar die mevrouw, die, kijk eens hoe blij ze is.
4: Ja, ze is helemaal blij.
2: Kijk geweldig. U even rustig rond, ik kom zo bij u.
4: Ja.
1: Hey Tim, we zoeken nog een verkoper, hoor ik net. Er staat nog een vacature vrij. Dus,
2: ja, nou, ik heb wel de smaak te pakken.
1: Ja, dat dacht ik. Hey, en zolang de voorraad strekt en op is op, hè, misschien ook wel zonder.
2: Zo is het. Ja.
1: Ja. Ja. All right, dankjewel.
2: Kan ook via de website trouwens, Juri.
1: Ja,
2: ga jij dat even fixen?
1: Zeker, ja. Want wil je thuis nou ook zo'n t-shirt, dan kan dat natuurlijk. Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt thuis op de mat. En dat aanvragen kan via grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Zometeen, Chris Tomlin. I will follow. Naar Eline. En door goed.

0: werden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Chris Tomlin en I Will Follow. Daarvoor Eline en door goed. Ja, leuk om te zien dat er niet alleen wordt meegeleefd hier vanaf de Pinksterconferentieterrein, maar ook in de Groot Nieuws Radio app. Jeannette doet ons allemaal de groeten uit Jordanië. Het is ieder jaar een zegen om jullie te mogen ontvangen en te mogen genieten van opwekking. Ook Henry die heeft een mooi bericht. We hebben hier in Marienberg een hele mooie belijdenisdienst gehad vanmorgen. 16 jongeren die spraken uit graag bij de Heere Jezus te willen horen. Ja, en zo mag je ook meepraten via de Groot Nieuws Radio app. Tim, Mr. Blessings, hij is live verslaggever op pad. Dus ja, neem ik toch even de honneurs waar. Zo zijn we toch een soort fruitband waarin we elkaar allemaal mogen steunen vandaag. Willen jullie morgen Aswin de Graaf feliciteren. Hij is jarig en is op opwekking. En hij luistert ook naar Groot Nieuws Radio. En ze doen de groeten. Ook een soort Groot Nieuws Radio met al die berichtjes. Of even de groeten willen doen aan hem. Aswin, namens Roelof en Fatima. Nou, dat is dan bij deze goed gebeurd. En meepraten mag dus via de Groot Nieuws Radio app. Ja, het is mooi om te zien dat we ook hier in de tent heel veel artiesten mogen ontvangen die hier dan vervolgens een aantal nummers komen spelen. Zo mochten we gisteren Sander en Angela ontvangen. Echt van genoten. Vanmiddag nog Martijn Buwalda. En vanmorgen, nou, toen kwam deze man langs. En ook bij hem stond de tent ontzettend vol en werd er meegezongen met al die prachtige liederen die hij heeft uitgebracht en die ook regelmatig hier op Groot Nieuws klinken. Waaronder deze, opgenomen in de bundel van opwekking, Dien en heel mijn hart zingt.

0: dit moment is het in Biddinghuizen 25 graden. Kijk ik even naar het weerbericht. Ook morgen weer een zonovergoten dag met temperaturen die oplopen tussen de 24 en 29 graden. Dus zonnebrand, het is allemaal geen overbodige luxe. Onze verslaggever van deze middag, dat is Tim, was niet voor niks vanmiddag al op zoek naar de mooie plek in de schaduw. Ook zijn rol als verkoper stond hem trouwens niet verkeerd, moet ik zeggen. Maar inmiddels, ja, het is natuurlijk bijna etenstijd, zijn die rijen bij de eettenten die ook langzaam beginnen te groeien. En staat Tim ergens tussen de eetwalmen, vermoed ik.
1: Ja, klopt. Ik ben mijn neus achterna gegaan. Ik rook ergens verbrand voedsel. Ik denk, daar ga ik achteraan. Maar het was de pizza over, denk ik. Die, ik weet niet wat, maar jongens, jullie zitten hier heerlijk pizzaatje te eten. Smaakt die een beetje?
2: Het is heerlijk. Ja,
1: ja? Ah, top, top. Bij welke was het?
2: Ik had de kebab.
1: De kebab.
3: Ja, we hadden 4 kebab en 1 margarita.
1: Oh, 1 margarita. Oké. Hey, maar en hoe zit het met geestelijk voedsel op opwekking? Oh, net de mond vol. Ja, dat is even meer onhandig.
2: Nou ja, even kijken. We zijn vanmiddag bij de Sing-In geweest natuurlijk. We waren niet de enige. En ik vond Sing-In dit jaar echt heel fijn. Echt heel nice. We hadden het er net over. Goede flow, lekkere nummers, ook voor jong en oud. Echt goede band ook.
1: Supermooi. Ik zie hier één iemand die is niet aan het eten.
4: Nee.
1: Hoe zit dat?
4: Ik,
1: Ja, leg dat maar eens uit.
4: Nee hoor, ik ben even een collega.
1: Oh, even een berichtje aan het sturen. We wachten wel eventjes. Nederland wacht wel eventjes.
4: Mijn enige collega die christelijk is.
1: Ja? Maar je kan het ook even zo zeggen, hè? Gewoon via de radio, ja. Dat is sneller.
4: Ik weet niet of hij naar Groot Nieuws luistert. Jouw vraag was?
1: Nee, jij bent niet aan het eten. En de rest zit lekker.
4: Nee. Maar ik ben wel dol op eten. Ik leef eigenlijk wel wat vrede. God komt op de eerste plaats, maar daarna
1: eten.
4: Ik leef vrede. Als ze zeggen, we gaan naar opwekking. Er is hier van alles te krijgen. Dus,
1: maar je eet niet. Hoe zit dat?
4: Ik eet niet. Ik eet niet omdat ik wil weten wat God van plan is in mijn leven op het moment. De richtinggevend, zeg maar.
1: Dus vasten?
4: Vasten. Ik ben aan het vasten. Ja. En ik doe Daniel vasten. Dus ik mag wel...
1: Daniel vasten. Ik heb nog niet eerder gehoord, maar
4: nee,
1: vertel.
4: Ken je het verhaal van Nebukadnezar die op een gegeven moment op zoek is naar adviseurs? Nou, Daniel is een van die 4 Israëlieten uit Israël. En die zegt dan tegen de kamerheer, of tenminste op een gegeven moment de kamerheer zegt van... mogen wij voor 10 dagen een dieet uitproberen en kijk dan of wij dan gezond uitzien.
1: Oh, en die gasten die zagen er veel gezonder uit dan de rest?
4: Die zagen er gezonder uit. Dus uiteindelijk wordt Daniel een van de adviseurs van de koning.
1: Oké, en nu vast jij omdat...
4: Ik vast omdat ik wil weten wat de wil van God is in mijn leven op dit moment. Ja.
1: Wauw.
4: Ja,
1: dus ik... Heb je het idee dat er beweging hier zit?
4: Ja.
1: En dat het weekend misschien ook daar nog een rol in heeft gespeeld? Weet ik niet.
4: Ja, want ik... ik weet niet. Sowieso bij ons in de gemeente kwamen op een gegeven moment 2 broeders naar me toe. En die hadden hetzelfde op het hart als wat ik op het hart heb. En dat is gewoon om gebrokenen te helpen, zeg maar. De gebrokenen van de samenleving. Onder andere mensen die gevangen zitten, hè? Gedetineerden. Daklozen. Jongeren. Die zich bezighouden met occulte zaken, dat soort dingen.
1: Ja.
4: En ik vind dat dan leiding, dat we het individueel met z'n 3 op het hart krijgen, zeg maar.
1: Heel mooi.
4: Ja.
1: Ik zit te denken, je bent er nog niet helemaal uit, maar je bent ermee bezig. Je bent ervoor aan het vasten. Ik wens jou heel veel wijsheid, bied je heel veel wijsheid toe.
4: Okay.
1: En blessings bij alles wat je onderneemt.
4: Okay.
1: Heb jij misschien een gebed die je voor de gebrokenen, misschien wel voor de gedetineerden hebt, die misschien ook wel aan het meeluisteren zijn op dit moment? Want de radio komt echt op plaatsen waarvan wij geen idee hebben.
4: Nou, een gebed. Ik denk als je Jezus nog niet kent, dat je dan op je knieën mag gaan en mag vragen of hij in je hart wil komen. Want dan ben je wel gevangen, maar toch vrij. Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Tim. Jij met je bijdrage van vanmiddag. Ik weet niet, wil je zo meteen nog door bij Hans? Of het is ook etenstijd voor mij.
1: Sorry, wat zei je?
0: Oh, sorry.
1: Ja.
0: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Tim,
1: ik sta je heel slecht, de verbinding wordt heel slecht.
0: Ja,
1: ik ga de tunnel in nu.
0: Ja, net door de tunnel. Ga ik je zo meteen nog horen bij Hans of niet?
1: Nee. Dan gaat Lucas. Lucas Kramer die neemt het van mij over.
0: Oké.
1: Ja, een bezweten wandelzender krijgt hij.
0: Oké.
1: Ja, kletsnat is die.
0: Oké, dankjewel dan Tim voor vanmiddag.

Philippa Hanna. En It Is Well. Het is goed, het is zeer goed zelfs, de sfeer hier bij Opwekking. Groot Nieuws Radio live vanaf de Pinksterconferentie. Zometeen na 6 uur ga je collega Hans van Vuren horen. Lucas, die ga ik even op pad sturen met een bezweten microfoon, hoorde ik net van Tim. Dus komt ongetwijfeld goed.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur, soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file.
1: Hans van Vuren.
5: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: I Could Sing of Your Love Forever. Voor het eerst een plaat opgezet door The Lyrics in 1994. En toch zingen we hem nog dagelijks mee.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Een hele goede avond. Welkom op deze zondagavond. De Grootnieuwsradio live vanuit Biddinghuizen. De Pinksterconferentie van Opwekking. Mijn naam is Hans van Vuren. Live verslaggever vanavond is Lucas Kramer. Regie in de handen van Nando Kok. Kortom, we gaan dit samen helemaal fixen. En tof dat je erbij bent. Ik hoop dat je een hele mooie avond tegemoet gaat. Natuurlijk ook de avond voor gebed en voor herstel. Vanuit de samenkomsttent. Maar dat is pas rond 7:30. Lekker veel muziek. Mooie gesprekken. Eerst muziek van Lef en Reijer.

0: My Life, Pat Barrett en Corey Asbury. Mijn naam is Hans van Vuren, je luistert naar Grootnieuwsradio live vanuit de Biddinghuizen, Pinksterconferentie van Opwekking. En iemand die over de velden loopt, terwijl wij hier in de studio zitten, is collega Lucas Kramer. Hij heeft een microfoon bij zich, dus wij kunnen gewoon contact hebben. En Lucas, jij bent altijd geïnteresseerd in interessante dingen.
1: Zeker.
0: Dus je bent vast weer ergens op een mooie plek.
1: Ja, absoluut, Hans. Goedenavond. Ja, het is lekker warm op de Pinksterconferentie. En ik heb net lekker een bordje eten naar binnen gewerkt. En hup, microfoon in de hand, hoofdtelefoon om mijn hoofd. En we gaan weer voor een mooie avond. Heel veel belevenissen op de Pinksterconferentie. Ja, ik ben eigenlijk in één rechte streep naar de vliegtuigenbasis gelopen hier op het terrein. De MAF is hier ook aanwezig. Je kent de MAF waarschijnlijk wel van de vliegtuigen. De lange reizen die ze maken, de medische hulp die ze ook bieden in landen ver weg waar de wegen wat onbegaanbaar zijn. Ja, en er staat iets heel bijzonders te gebeuren zometeen gediend van de MAF.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Ja, ja. Wat gaat er gebeuren?
2: Om 6:30 gaat hier onze directeur, Pieter. Die gaat door het stof voor de brandstof. Hij gaat op zijn blote voeten door het junglepad om fondsen te werven voor onze brandstof. Omdat wij enorme tekorten hebben, de brandstofprijs, nou dat weet iedereen, die reizen de pan uit.
1: Ja, de benzine is duur tegenwoordig.
2: Ja, bijzonder duur. En daar hebben wij wereldwijd natuurlijk enorm veel last van. In sommige landen zijn de kosten wel met 70% gestegen. En dat brengt ons op een punt dat we straks moeten gaan kiezen welke vluchten kunnen we nog doen en welke niet meer. Ja, en daar willen wij eigenlijk niet terechtkomen. We willen ook niet de organisaties waar wij voor vliegen vragen om meer te betalen. We willen eigenlijk gewoon de hulp die we bieden blijven bieden. En daarom deze actie.
1: Ja, want we staan nu op een soort junglepad hebben jullie hier aangelegd. En dat staat eigenlijk symbool ook wel voor de onherbergzame of de onbegaanbare wegen in landen waar jullie actief zijn, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij vliegen daar waar geen wegen meer zijn. En waar mensen dus echt soms dagen door de jungle moeten lopen voor medische hulp of voedsel of wat ze ook maar nodig hebben. En wij proberen hier op Opwekking de kinderen dat een beetje te laten ervaren door het junglepad. En aan het einde vragen we ze dan van, was dit leuk? Ja, vinden ze meestal wel. Maar stel dat je dit 3 dagen moet doen, nee, dat is niet zo leuk. Ja. Nou, en dan leggen we uit, daar zijn wij voor. En wij vliegen dan met MAF, hè, voor die hulp. Zodat dat makkelijker bereikbaar is voor de mensen. En dat is wat wij doen. Wij vliegen voor leven.
1: Ja. Hey, en jullie directeur, Pieter, gaat hij dat geheel vrijwillig doen? Of is er toch wel een beetje dwang achtergezet?
2: Nou, helemaal vrijwillig is het niet. Hij is vandaag jarig. Dat vindt hij vast niet leuk dat ik dat vertel, maar hij wordt 50 vandaag.
1: Hoera!
2: Ja, hoera! En toen hebben wij hem dus een beetje uitgedaagd. Nou, Pieter, denk je dat je dat nog kan? En toen zei hij, nou, misschien voor €100. Maar uiteindelijk zei hij, als jullie als personeel €1000 bij elkaar brengen, dan ga ik dat doen. Okay. En dat hebben we dus gedaan.
1: Nou, die €1000 is binnen. Dus het gaat zo meteen gebeuren. En je gaat het meebeleven hier bij Grootnieuws Radio.
0: We gaan het meebeleven. Ja, 50 jaar is een mooie leeftijd. Haar van harte gefeliciteerd en wat een enthousiasme bij de mensen van de MAF. We gaan zo naar hen terug en dan gaat het gebeuren. De directeur op zijn blote voeten door het stof voor brandstof. Wij gaan luisteren naar muziek en jij herkent hem al. Psalm 98. Dit is Stella.

0: Good was dat van Matthew West.
1: De Doorgeefbijbel.
0: De Doorgeefbijbel, een dagelijks element. In ieder geval een werkdagelijks element. Eigenlijk niet op zondag, maar dit weekend natuurlijk even wel. Je hoort hem elke dag in de dag van vandaag, die rubriek. Maar de Bijbel, die was hier op de Pinksterconferentie. Hij is doorgegeven aan Joshua. En die is, zit hier naast me. Joshua, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ben je het hele weekend hier?
2: Ja, vanaf zaterdag ben ik hier eigenlijk.
0: Ah, ja. Tof. Ja, hoe is je weekend tot nu toe?
2: Ja, geweldig. Dit is mijn eerste keer op opwekking. En ik ben gewoon echt God heel erg dankbaar dat ik hier kan zijn. En het is gewoon heel erg leuk. Vooral dat ik dit met vrienden kan ervaren. Nieuwe mensen kan leren kennen. En ja, ik ben echt dankbaar dat ik hier mag zijn.
0: Ja, tof man. Jij zegt het is mijn eerste keer. Wat haalde jou over om hier naartoe te gaan? Wat zocht je hier?
2: Ja, wat me echt overhield was dat... Ik denk echt door vrienden door mij, want vrienden van mij zeiden van ja, ik ben echt meegaan, het is leuk. En ik heb eigenlijk voornamelijk gewoon, ben ik niet echt persoon die echt van de drukte ingaat en daar echt van houdt. Ik hou echt van stille tijd eigenlijk gewoon met de Heer.
0: Ja.
2: En ja, ik dacht toen van weet je wat, laat me een keertje gewoon uit mijn comfortzone gaan en gewoon een keertje gaan. En ja, ik ben blij dat ik ben gegaan en ik ben echt heel erg dankbaar dat ik gewoon zulke mooie vrienden mag hebben die me ook hebben meegenomen.
0: Ja, je zegt ik hou van stilte, stilte ook met de Heer. Het is nogal een stap om dan een drukte in te lopen met enkele tienduizenden mensen. Trek je het nog wel een beetje vandaag?
2: Ja, eigenlijk wel. Het verbaast me echt positief dat het eigenlijk heel erg goed gaat. Ik vind het heel erg leuk en ik blijf heel erg positief. Ja. Ik hou er heel erg van om, ja, eigenlijk om te gaan en ik vind het leuk. En ik blijf gewoon echt continu alleen maar naar andere dingen gaan. En ja, het is echt heel leuk.
0: Wat is het leukste wat je tot op heden hebt beleefd? Hier de afgelopen, nou wat is het, 30 uur?
2: Ik denk qua preaching denk ik dat we... Ik denk over profetieën, daar hadden we eigenlijk een dienst van gevolgd. Dat vond ik heel erg mooi. En qua muziek, het concert van Jay. Dat vond ik echt een hele leuk. Het was eigenlijk gewoon een hip-hop concert. Dus dat was echt heel leuk. Echt een hele goede vibe, leuke mensen. En ja, echt geweldig.
0: Is hip-hop iets wat jouw interesse heeft?
2: Ja, ik vind het leuk om naar te luisteren, maar het is niet mijn passie. Dat niet.
0: Niet je passie. Ja, want dat vraag ik natuurlijk, omdat jij die Bijbel doorgekregen heeft van Matthäus, waarvan we weten dat hij ook enorm actief in de hiphop is geweest. Tegenwoordig is jongerenwerker. En jij hebt op de een of andere manier met hem gewerkt. Wat deden jullie samen?
2: Ja, eigenlijk samen doe ik gewoon jongerenwerk.
0: Oké. Okay.
2: En ja, hij heeft me daar gewoon eigenlijk heel erg in geleid. Ik kwam eigenlijk gewoon, als jonge jongen kwam ik eigenlijk gewoon bij het jongerencentrum. En ja, hij hielp me eigenlijk gewoon. Hij was eigenlijk gewoon... Een echte goede vriend. En ik was eigenlijk in een hele korte tijd eigenlijk heel erg close met hem geworden. En hij heeft me echt heel goed geholpen. En ook gewoon buiten daar kon ik hem gewoon bellen, spreken. En ja, dat was gewoon heel erg fijn. En ja, dat was echt heel fijn.
0: Tof. Nou, heb jij die Bijbel in je handen gekregen met de opdracht zoek een leuke Bijbeltekst. Of een Bijbeltekst die iets voor je betekent. Wat heb je uitgekozen?
2: Ja, ik heb Colossenzen 3, vers 21 uitgekozen.
0: Zou je hem willen voorlezen?
2: Ja, zeker. Ik lees in de Bijbel in de naam van Jezus Christus. Vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste, want dat maakt ze moedeloos. En waarom ik dit eigenlijk heb gekozen, is dat spreekt me gewoon heel erg voor aan. Omdat ik heb heel veel mensen eigenlijk gewoon leren kennen die, sinds ik echt voornamelijk echt jongerenwerk doe, die eigenlijk best wel gebroken zijn. Heel erg veel pijn hebben. Door heel veel situaties met hun ouders. En wat ik nu ook echt heb geleerd is... Ik dacht vroeger altijd vaak dat het vaak echt altijd in de kinderen lag. Dat de kinderen eigenlijk altijd... eigenlijk gewoon heel erg iets te actief deden. Of gewoon te erg ongehoorzaam waren. Maar ik zie ook vaak dat heel veel ouders gewoon heel erg... vaak ook grof kunnen zijn. En ook heel erg veel problemen kunnen veroorzaken. Omdat ze vaak wel verwachten dat hun kinderen alles perfect doen. Maar vooral kinderen... Ze zullen niet alles in één keer perfect doen. En daarom vind ik het mooi dat de Bijbel hier ook over spreekt. Dat het gewoon belangrijk is om ook eigenlijk gewoon je kinderen ook gewoon op te leiden en te helpen. En daarom is het ook belangrijk om gehoorzaam te zijn naar je ouders.
0: Ja. Tof. Nou, tof dat je deze tekst met ons wilt delen. Wat is je verwachting voor de rest van het weekend? Blijf je nog een dagje?
2: Het plan is niet dat ik nog wel gewoon een dagje nog ga blijven. Tot de maandag.
0: Ja.
2: En ja, dan is het helaas weer voorbij.
0: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk wel erg jammer. Maar ja. Er is niks aan te doen, maar ja, ik moet er wachten van.
0: Ja, mooi. Hey, dankjewel dat je hier langs bent gekomen om dit met ons te delen. Joshua, met een hele mooie tekst uit de Bijbel. Noem hem nog één keer, waar stond hij?
2: Colossenzen 3, vers 21.
0: Kijk, die nog even een keertje nalezen, vooral als je ouder bent. Wij gaan zo weer schakelen met Lucas Kramer. Nu eerst Mozik Worship. MUZIEK

0: is God. Ja, de mensen van Mozik Worship gaan een hele mooie avond tegemoet. Want zij spelen vanavond op het Amazing Grace Festival in het noorden van het land. Hier zijn we ondertussen in Biddinghuizen vol spanning. Aan het luisteren naar collega Lucas Kramer. Die naar de MAF was gegaan. Waar de directeur Pieter Baan door het stof voor brandstof zou gaan.
1: Ja, nou, hij staat er klaar voor. Maar ik denk dat ik Pieter eerst even ga feliciteren. Pieter, van harte gefeliciteerd, want je bent 50 geworden.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Hiep in de piep.
2: Hoera, ja, ontzettend veel gasten hier.
1: Ja, echt heel veel toeschouwers, heel veel mensen die je feliciteren hier op de Pinksterconferentie. Hey Pieter, je bent jarig. Hoe heb je het gevierd trouwens vandaag?
2: Met mijn familie en de mensen om me heen, maar wel hier op opwekking. Want we hebben een heel groot probleem. We hebben brandstoftekort. We hebben geld nodig voor brandstof.
1: Ja, dat is echt waarom jullie met de MAF hier staan, hè?
2: Ja, daar staan we met de MAF. Nou, niet alleen voor, het is natuurlijk ook branding, maar tegelijkertijd... We merken allemaal dat de brandstof ontzettend duur wordt. En we willen niet dat die ene arts niet op zijn plaats kan komen. Of dat medicijn, of dat kind in het ziekenhuis. Ja. Dat we hem of haar niet kunnen brengen.
1: Ja, en daarom vragen jullie daar aandacht voor. Jullie hebben hier een heel junglepad aangelegd op de Pinksterconferentie. De rookmachines die zijn aangezet. Het ziet er echt heel erg dreigend uit allemaal hier.
2: Ja, maar ja, dat proberen we enigszins te simuleren. Waar natuurlijk... de grootste uitdaging ligt. Hè? Die 20 minuutjes vliegen, dat is soms wel 3 tot 6 weken lopen met een kapmes en een hakmes enzovoorts.
1: Ja, ja, om maar even iets van die baromstandigheden te simuleren, inderdaad, om er iets van mee te krijgen. Hey Pieter, jij bent ervoor gestrikt om dit junglepad op je blote voeten af te leggen. Je hebt je schoenen uitgetrokken, je broekspijp even opgerold. Ben je er klaar voor, Pieter?
2: Ja, we hebben zoiets door het stof voor brandstof. En dat is ontzettend belangrijk. Want ja, als wij niet meer kunnen vliegen, moeten we maar zelf het voorbeeld geven. En over dat junglepad, door de jungle heen.
1: Nou, zullen we maar aftellen dan?
2: Ja, dat is goed. Ik neem wel een Bijbel mee, want dat is de bedoeling.
1: Oké, nou, je krijgt een Bijbel van een vrijwilliger aangereikt. Dan zeg ik, Pieter, 3, 2, 1...
2: Go!
1: Go! Ja, en dan gaat het junglepad over. Hij gaat over een hooibaal. Hij gaat nu... al tijgerend onder een net door. Hij heeft er echt wel het tempo in. Weer een hooibal. En terwijl de rookmachines hier echt roken op opwekking. Echt mensen denken, er is een barbecue hier ontploft. Oh, zo. Het gaat over een parcours van boomstammen. Langs allemaal struiken.
2: Schildpadden, slangen. Alles.
1: Oh, allemaal dieren die in de weg staan. En nu komt hij bij een junglekerk terecht. En daar wordt de Bijbel in ontvangst genomen door iemand van de MAF.
3: Jij gaat voor de brandstof voor de stof, maar ik heb hier een compleet lege jerrycan. Kun jij ervoor...
1: Kijk, hij krijgt een jerrycan aangereikt. En hij kan zijn pad vervolgen.
3: Oké, hier weg.
1: Hij gaat weer verder. Hij is bijna bij de finish. Door de stof op zijn blote voeten hier op de Pinksterconferentie. En volgens mij is hij bij de finish. Ja, Pieter.
2: Ik heb brandstof, yes. Op de gebieden waar het moet. Het was een ongelooflijk enerverende belevenis. Maar wat een gevaar onderweg. Niet te geloven.
1: Ja, je staat nog een beetje na te hijgen. €1000 is er in de pocket wel voor het werken van de MAF opgehaald door collega's. Maar er kan nog veel meer worden opgehaald. Want die brandstofprijzen, we merken het allemaal, die reizen echt de pan uit. Hey Pieter, je hebt het fantastisch gedaan. Je bent door de stof gegaan. Je schudt het nog maar even van je pilotenoverhemd af.
2: Ja, laten we dat doen. Maar help ons alsjeblieft mee dat we dit mogelijk kunnen blijven maken. Okay. MAF.nl/brandstof. Yes.
1: Oké, ik denk dat de boodschap duidelijk is. Dankjewel Pieter en nog een fijne verjaardag verder.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Ja, wat een avontuur hier op de Pinksterconferentie. Dit was vanuit het gebied van de MAF. Daar is door het stof gegaan. We gaan naar muziek van Ruben Morgan.
4: De zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
5: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
4: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
5: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
4: En natuurlijk de kerkdienst.
6: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
4: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
7: Wij houden van die God.
8: Een hoop.
7: vol geluid.
8: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Het is zo goed. Dat was de Opwekking Band. Het belooft een mooiere en bijzondere avond te worden hier op de Pinksterconferentie. De zondagavond vanaf Opwekking met om 19:30 de samenkomst, waarin gebed centraal zal staan. Hoe wordt die Pinksterconferentie beleefd? Lucas is op het terrein en heeft bijzondere ontmoetingen, toch?
1: Het is supergezellig met de Gen Z'ers hier ook op de conferentie. Ik ben even aangeschoven bij een tafeltje op het grote veld hier voor de lectuurtent en ook voor de studio van Gronings Radio trouwens. Met Tim, Bente en Marit. Twintigers. Ja, ik zei net van het leven is toch heerlijk als je 20 bent, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Je kan alles doen waar je exact zelf zin in hebt. Dus dat is heerlijk nog.
1: Nou, dat klinkt al heel veel in door. Hey Marit, hoe beleef jij deze Pinksterconferentie?
2: Ja, heel leuk en heel magisch. Ik vind het mooi om te zien dat er eigenlijk steeds meer mensen van mijn leeftijd ook wel komen hier naartoe. Waar ik vroeger had zag dat het echt wel een stuk ouder was en wat meer mijn ouders hun leeftijd, zeg maar. Ja. Zie je nu gewoon echt dat je gewoon met vriendengroepen hier naartoe kan komen en dit gewoon kan beleven. Ja, vind ik heel vet.
1: Ja, wat betekent dat dan voor jou, dat er meer twintigers, echte Gen Z'ers hier komen?
2: Wat meer connectie, denk ik. Vroeger had je heel erg... Ja, meer boven je leeftijd of juist echt heel ver onder je leeftijd. En nu kan je het gewoon meer hebben over de thema's die jou ook daadwerkelijk aangaan, in plaats van dat je heel diep moet graven. Hoe denken andere mensen daarover? Hoe kom ik daarbij? Dit is gewoon makkelijker en ja, echt meer connectie ermee.
1: Ja, mooi zeg. Hey Bente, is er al een hoogtepunt aan te wijzen op deze Pinksterconferentie?
3: Nou, ik krijg wel altijd een beetje kippenvel van de zing-in. Een beetje cliché, maar... Ik vind het gewoon bijzonder dat je letterlijk ziet hoeveel mensen er dan zijn. En nou, zeker met dat weer. En van tevoren waren wij ook echt wel een beetje dat we dachten... Oeh, gaat het niet te warm zijn op die zing-in? Het is natuurlijk echt op het midden van de dag op dat veld. Maar het was eigenlijk best wel goed vol te houden. Dus daardoor kon iedereen denk ik ook gewoon blijven. En dat vond ik wel heel, heel tof. En echt wel een hoogtepunt dat ik dacht, wow, het is allemaal zo gemaakt dat het gewoon voor iedereen kan. En dat er zoveel mensen zijn. Ja.
1: En je bent ook bij een seminar geweest, hè? Dat die ook heel de moeite waard was.
3: Ja, dat ging over een hart van een aanbidder. En in mijn eigen kerk zing ik ook. Dus het was best wel motiverend ook om te horen... waar het hart van een aanbidder nou ligt. En dat helemaal niet gaat over prestaties of dingen die je laat zien. Maar echt over de intentie met wat je iets doet. En dat was wel tof.
1: Ja, nou, dus je kunt weer heel veel kennis, heel veel motivatie weer meenemen naar huis, naar je eigen gemeente. Hey, en Tim, ja, ik ging heel erg aan op jouw t-shirt. Want je bent gewoon echt niet te missen. Want Jezus is jouw vriend.
4: Ja. Nee, ik heb samen met mijn broer heb ik nu een kledinglijn begonnen. Dat heet Forever Yahweh. En dat is met 4 Ever Yahweh dan. Het is gewoon het is meer om mensen te laten zien van dat God gewoon goed is. En dat het gewoon aan de mensen te laten zien gewoon ons heen. Dat ik ook geloof. En dat is nu omdat jij het ziet, zie je ook dat er weer gesprekken ontstaan. En dat vind ik juist heel tof aan dit. Gewoon dat je... aan je kleding gewoon kan laten zien dat je gelooft. En daar komen echt leuke gesprekken uit. Ook gewoon als je gewoon een koffie aan het drinken bent, kom je op iemand tegen en dan ga je even weer praten met hen. Dus dat zorgt dan weer voor connectie ook alweer.
1: Ja, en de boodschap is niet te missen, want er staat er echt in grote letters op. Dus je hoeft niet je leesbril op te zoeken. Het is niet te missen. Jesus is my friend. Wat betekent dat voor jou, dat Jezus je vriend is?
4: Dat hij me alles is. Dat hij gewoon, als ik iets nodig heb, dat ik naar hem toe kan gaan. En dat ik gewoon daar mijn plekje heb, gewoon altijd als ik hulp nodig heb, gewoon dat is het eigenlijk meer.
1: Nou, gezellig even hangen hier met de Gen Z'ers op het grote hoofdterrein. Tim, Bente en Mare, dankjewel. Jullie gaan nog lekker eten, dus alvast eet smakelijk. En nog een hele fijne eerste Pinksterdag toegewenst.
3: Thanks.
0: En Lucas voelt zich weer helemaal jong. We gaan straks naar hem terug, want dan gaan we samen ons voorbereiden op de gebedsavond hier vanaf de Pinksterconferentie. Dit zijn Carrie Underwood en CC Winans. Met een kerktraditioneel lied. Prachtig uitgevoerd door twee fantastische zangeressen. Great is Thy Faithfulness.

0: God regeert in dit huis, hoor de Insovation samen met Charlotte Jordaan. Zit je vol spanning te wachten op een nieuwe editie van het Heerlijk Loflied? En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan ben je van harte welkom op ons speciale radiokanaal Grootnieuws Radio. Blijde klanken, speciale uitzending weer. En ook muziek uit de opwekkingsbundel Centraal Staart. Hier op het hoofdkanaal gaan we straks luisteren naar de speciale dienst vanuit de samenkomst. En muziek ook van Elevation Worship.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Hans van Vuren.
1: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Same God worden Elevation Worship.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: En als je denkt, dit is toch niet Teerlijk Loflied, dat hoor ik normaal gesproken op dit tijdstip, dan moet je even schakelen naar Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Dat doe je via de website of via de app. Daar is een uitzending speciaal ook voor dit weekend van het Heerlijk Loflied te horen. En hier op Groot Nieuws Radio schakelen we rond 19:30 naar de samenkomsttent van Opwekking, waar Laurens Duplessis leiding zal geven aan de gebedsavond. Hij zal kort spreken over het thema Focus op de Allermachtige. Er zal een kort getuigenis zijn en volop ruimte voor gebed. Rond 19:30 hoor je die uitzending hier. En iemand die zich daarop voorbereid is collega Lucas. Lucas, jij sprak Laurens recent toch nog hier over deze avond?
3: Ja, klopt. Ja, precies een maand geleden sprak ik Laurens Duplessis in het programma Thijs en Jorieke. Ja, we bleven toen al volop de volpret voor dit Pinksterweekend. En ja, ik vroeg hem ook naar specifiek deze dienst, deze avond waarop ja, er volop wordt gebeden. Ja, vroeger werd deze dienst ook wel de genezingsdienst genoemd. Tegenwoordig ligt het iets genuanceerder en is het een gebedsdienst voor genezing en herstel. Ja, ik vroeg Laurens van ja, waarin zit dan die nuance? Waarin zit het verschil? En toen zei Laurens van ja, we kunnen niet aanspraak maken op genezing, maar we kunnen wel bidden voor genezing. Ja, het gaat er echt om dat we ons nederig en afhankelijk opstellen en zeggen, ja Heer, we ontvangen het van u. We kunnen geen genezing afdwingen. We kunnen niet zeggen van nou, nu gaat het gebeuren. Maar we mogen wel al onze noden voor Gods troon leggen. Ja, en wat gaat er gebeuren? Je vertelde net al even iets over Hans. Ja, er wordt gebeden vanaf het podium. Er wordt ook gebeden door ministry teams. Echt teams die zich daarop hebben voorbereid om te bidden voor heel veel mensen. En er mag vanavond ook in de zaal voor mensen met elkaar gebeden worden. Dus dat bezoekers met bezoekers gaan bidden. Maar wel met de boodschap vanuit Stichting Opwekking van doe het met respect. En vraag even aan je buurman of je buurvrouw van hey, mag ik voor je bidden? Ja, en de verwachting, en dat zie ik nu ook wel op de gezichten van de mensen die naar deze dienst komen, ze komen wel vol verwachting. En Laurens die zei toen ook van ja, ik verwacht dat mensen God gaan vertrouwen, dat ze zich in geloof gaan uitstrekken en dat ze zijn naam zullen aanroepen. En ja, de verwachting van Laurens Duplessis is dat God zich linksom of rechtsom ja, echt machtig zal gaan tonen. En ja, genezing is soms ook wel een lastig onderwerp, want niet iedereen ontvangt genezing. Wel gelooft Stichting Opwekking echt sterk van ja, we geloven in een God die machtig is om te genezen. Maar ook, God doet niet altijd precies zoals wij willen en wat wij bidden. Hij is God en wij zijn zijn kinderen. Ja, dat is wat hij kort zei vorige maand toen ik hem sprak in Thijs en Jorieke.
0: Dat was Lucas. Ja, we gaan straks naar Lucas terug. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan luisteren naar een lied over een vogel van Christian Verwoerd.

0: de Arend. Hoog in de top 1000 achtereindigt, maar daar gaat het vandaag niet om. Vandaag gaat het om de dienst van vanaf de Pinkse Conventie. En Lucas bereidt ons daarop voor. Die loopt, nou, zo te horen, al in die grote zaal.
1: Ja, inderdaad. Veel mensen zijn rustig een plekje aan het zoeken.
0: Nou, rustig. Ja.
1: Nee, er is nog genoeg plek in de grote tent. Dus ook als je zo meteen nog na de afwas of na het eten nog naar de dienst wil komen, er is ook nog plek voor jou. Maar veel mensen willen gewoon echt op tijd zijn om echt het begin ook mee te maken van de dienst. En die hebben een plekje in die grote samenkomsttent al gevonden. Waaronder de afdeling Friesland, toch Jilke?
2: Ja, dat klopt.
1: Jilke van 36, het is jouw eerste keer hier op opwekking, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is de eerste keer van mij hier. En het is een hele speciale dag ook. Dus,
1: ja, speciale dag, eerste Pinksterdag denk ik dan meteen. Maar wat bedoel jij met een speciale dag?
2: Nou, omdat het voor mij de eerste keer is, is dit ook een heel nieuwe ervaring voor mij. Ik ben altijd wel met geloof bezig geweest en opgegroeid. Maar ik ken dit alleen van tv-beelden en uit nieuwsberichten. Totdat vrienden van mij mij uitnodigden om hier mee naartoe te gaan. Ja. Dus voor mij, uit gelegen kans om mee te gaan natuurlijk. Ja.
1: En hoe is de ervaring dan, Jilke?
2: Heel speciaal deze dag. Ik heb ik zei ook al tegen mijn vrienden van, ik heb nog nooit zo'n grote groep mensen bij elkaar gezien. En toch voelt het heel erg gemoedelijk. Ja. Het is samen zijn, saamhorigheid. En je voelt wel Gods Heilige Geest hier doorheen gaan.
1: Je voelt Gods Heilige Geest hier doorheen gaan. Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat dan?
2: Iedereen komt hier iets leren, iets halen, iets voelen. En misschien ook het luisteren naar Gods woord. Allemaal wel met hetzelfde doel. En dat merk je wel. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Over een kwartiertje dan begint de dienst. Nou, over precies een kwartier trouwens. De dienst voor genezing en herstel. Er wordt vanavond volop gebeden in deze dienst. Voor zieken bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk veel breder zijn. Heb jij nog een specifiek gebedspunt op je hart, Jilke?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral aan mensen die eenzaam zijn. Of die heel erg zoekende zijn in hun geloof. Of eigenlijk een beetje de weg kwijtraken. Dus een beetje op slot raken. Want ik denk dat er heel veel jongeren ook zijn die er meer van willen weten, maar niet weten hoe ze het moeten vinden. En daardoor eigenlijk een beetje in de put belanden.
1: En voor jou heel specifiek, voor jou persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk? Ik sta volop in geloof. Ik doe misschien door de week net wat te weinig aan. Dus ik hoop dat toch weer een wat stappen te maken en Jezus nog beter te kunnen volgen. En ook steeds meer op hem te gaan lijken. Dat is eigenlijk mijn doel.
1: Ja. Je hebt er ook een seminar over gevolgd en het wordt jouw gebedspunt voor vanavond. Ja. Ik wens je een hele mooie dienst zometeen, Jilke. Dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: En dat was Lucas. We schakelen straks naar hem terug als de dienst bijna gaat beginnen. Wij gaan luisteren naar Josiah Queen. Ja.

0: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinkster Conferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 19:30 de samenkomst met Laurens Duplessis.
1: Een vast onderdeel van de conferentie is de gebedsdienst op zondagavond. Een moment om elkaar te ontmoeten en Gods aangezicht te zoeken. We bidden tijdens deze samenkomst voor genezing, herstel en Gods voorziening in ons leven. Laurens Duplessis zal in de dienst voorgaan en zegt daarover: wij kunnen geen aanspraak maken op genezing, maar wel op gebed. Wij kunnen met ons gebed geen genezing afdwingen. Wat we wel kunnen doen, is in nederige afhankelijkheid onze noden voor God neerleggen en het van Hem verwachten. Wat Laurens verwacht van zo'n avond? Dat mensen zich in geloof uitstrekken naar God, zijn naam aanroepen en erkennen dat zij van Hem afhankelijk zijn. Ik verwacht dat God linksom of rechtsom zichzelf machtig zal tonen.

0: Eindeloze leven worden Marcel en Lydia. En dat lied heet natuurlijk Familie. En daarvoor Dusty Bibles van Josiah Queen. Want ja, ja, stoffig kan je Bijbel hier op de Pinksterconventie worden. Maar thuis is dat wel even een probleem. Ondertussen hoor je op de achtergrond al de geluiden van de samenkomsttent, waar Lucas Kramer ons meeneemt, ook richting de samenkomst.
1: Inderdaad. Ja, ik ben een beetje rond aan het lopen met mijn grote microfoon, mijn oranje microfoon van Gronings Radio. En ik spreek even van mensen aan, waaronder Rozemarijn. Rozemarijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, je zit hier lekker op een stoeltje samen met wat vriendinnen, denk ik.
2: Ja, met 2 vriendinnen.
1: Kijk, en je bent hier gekomen naar de dienst, een gebedsdienst voor genezing en herstel. Eerst even, hoe is je Pinksterweekend tot nu toe?
2: Ja, fantastisch, leuk, mooi. Alles opwekking word ik al blij van, elk jaar.
1: Ja. Waar word je specifiek blij van?
2: Nou, ik denk zoveel christenen bij elkaar, sowieso. Dat is al een grote bemoediging. En dat God ook wel gewoon... Ik merk zijn aanwezigheid altijd wel in een dienst. Dat je een stapje verder komt in iets waar je mee zit of worstelt of tegenaan loopt. Ja, het is, en het is ook gewoon feest. Heel veel muziek, dat vind ik ook gaaf. Heel veel zingen en aanbidden.
1: Heel veel mooie momenten. Vanavond wordt ook misschien wel een klein beetje een beladen dienst, omdat er uitgestrekt wordt naar genezing. Er wordt gebeden voor genezing en herstel. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij naar zo'n dienst als vanavond?
2: Nou, ja, ik zie dat niet als iets zwaars. Ik zie het eigenlijk. Ik denk ook omdat het soms samen kan gaan. Hè? Soms is er geen genezing en soms wel. Dus voor mij voelt dat niet zwaar. Omdat God bij elke weg betrokken is, zeg maar. Of het wel geneest of niet geneest, dan is God er op een andere manier in beide processen bij. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen.
1: Ja. Heb je zelf nog een specifiek gebedspunt op je hart voor vanavond?
2: Nou, ik denk misschien wel meer emotioneel herstel dan fysiek herstel.
1: Wil je ervoor laten bidden vanavond?
2: Wat zeg je?
1: Wil je ervoor laten bidden vanavond? Of twijfel je nog?
2: Nou, dat ligt aan. Dat moet ik het wel op mijn hart krijgen, zeg maar. Ja. Dan moet er iets in de dienst of in het me aanspreken. Dat ik denk, ik ga. Dat laat ik van het moment afpakken. En anders ga ik gewoon lekker genieten van wat God er bij andere mensen aan het doen is. En van de muziek.
1: Ik wens je gezegende dienst toe, Rozemarijn.
2: Dank je wel.
0: Dankjewel, Lucas. Ja, zo langzaam nadert het de klok 19:30. Dan gaan we samen luisteren naar de samenkomst. Dienst vanuit de Pinksterconferentie.
3: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
4: Speel een hoopvol geluid.
3: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
5: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Zing het. In één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
5: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
3: in de App Store.

0: I Believe. Ja, dankjewel Charity Gale. Ik weet dat het lied duurt nog veel langer, maar dat doen we al een andere keer. Want het is hoog tijd om te schakelen met de samenkomsttent. Opwekking maakt zich op voor de gebedsavond. Lucas Kramer is daar.
1: Ja, nog een kleine minuut en dan gaat de dienst, de zondagavonddienst op deze eerste Pinksterdag beginnen. De band staat al op het podium en op rij 3 zit Emma. Goedenavond.
2: Hallo,
1: Emma.
2: Goedenavond.
1: Wat is jouw verwachting voor vanavond?
2: Ja, dat God het gaat doen, hè. We zijn hier voor God en we ontvangen het van Hem. Weet je, we alles ontvangen van Hem, want alles is van Hem. Ja.
1: Maar wat gaat God doen dan?
2: Genezingen, mensen vrijzetten, dingen wegnemen van mensen. Daar heb ik echt geloof voor. Ja.
1: Je gaat er echt vol geloven in vanavond.
2: Ja, zeker weten. Amen. Ja. Zeker. Ja.
1: Je begint er echt bij te stralen ook.
2: Ja, ja. Het is geen betere plek dan hier te zijn in de aanwezigheid van God. En daar willen we zijn. Elke dag.
1: Nou, we gaan naar de dienst toe. Emma, een hele gezegende dienst toegewenst. En dat zeg ik ook tegen jou thuis als je deze dienst meeluistert. Een hele gezegende, een hele mooie dienst toegewenst. En we gaan God groot maken samen met de opwekking.

Gaat het goed met jullie? Lieve mensen, wat een prachtige dag, hè? En iedereen heeft wel even een filmpje gemaakt van die zing-in, denk ik, of niet? Allemaal even. Wat een wonder is dit, hè, voor de kerk van Nederland. Dat we daar met z'n allen staan te aanbidden. Elke keer als ik daar... Ik mag dan naast het podium staan of soms erop. Ik krijg elke keer weer kippenvel als ik dat zie. Zo'n mensenmassa bij elkaar. En dan denk ik, jongens, dit is een voorproefje over hoe het zal zijn als we later bij hem zijn. Of beter gezegd, als hij bij ons is. Die mensenmassa voor Gods troon. Uit elke taal, stam. En dat wordt fantastisch, mensen. Het was sowieso een mooie dag. Want we begonnen hier met Laurens vanochtend. Fantastisch. En deze man, die ook vanavond het woord zal nemen, heeft ook een boek geschreven, Vurig Verlangen. Nou, vurig kan die man wel spreken en ook een oproep doen. Er waren zelfs mensen die bijna het podium opliepen. Zo duidelijk was die oproep. Kom nu, kom nu. En mensen zijn gretig om te komen, want God is hier vanavond. Ik wil ook even met jullie terug naar het wonder van vanochtend. Vanmorgen legde Henk aan jullie uit dat we de collecte nog niet gehaald hadden. En we zijn gewend dan de ochtend te collecteren en de middag te collecteren en de avond. En halverwege werkten de QR-codes niet meer. Althans, de 5G was op of zo. Of we zaten er met te veel mensen tegelijk op. En we dachten, oh nee, als het nou niet goed gaat. En even later kreeg ik het seintje waar we natuurlijk allemaal gevierd hebben. Dat de collecte gewoon in één keer

0: verwachting was misschien een goede collecte. Maar het werd dubbel een goede collecte. En Joop zat achter me, Joop Gankema, 25 jaar directeur geweest. Hij zegt, Calino, God is een nieuw ding aan het doen. Want dit is één keer eerder voorgekomen, 24 jaar geleden. Daarna niet meer. God doet een nieuw ding. En het raakte me. Ja, als je applaudisseert, applaudisseert goed voor onze koning. Het raakte me, want ik geloof dat het een teken is, een voorproef is van Gods voorziening. Ook vanavond. En ik ben met Laurens en met Henk samen gaan zitten. Ik zeg, ik wil samen met jullie bidden. Want we verlangen zo naar de tegenwoordigheid van God voor deze avond. Heel eerlijk, ik verlang daar meer naar dan de collecte die gehaald is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet over geld. Het gaat over Gods voorziening. En ook voor deze avond hebben wij geloof dat God hier is. En dat God jou ziet. En dat Hij voorziet. Ik vind zo prachtig die woorden uit Psalm 139. Hoe je hier ook bent. De Heere, Hij doorgrondt en Hij kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn lichaam. Liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd. God kent je door en door. Hoe je hier ook zit. God weet hoe je situatie is. En we verlangen vanavond naar een ontmoeting voor jou met onze levende God. Ik vertelde je van de voorziening van de collecte. Zo ontzettend bijzonder. En we hebben ook gezegd, we gaan niet meer collecteren. Ik wil je vanavond meenemen in onze visie. En je vragen aan boord te stappen als vriend van opwekking. Je ziet QR-codes op de schermen. Vriend van opwekking betekent dat je ons in staat stelt om door te bouwen met deze visie. De conferentie is betaald. Maar voor dit jaar hebben we 175.000 euro uitgetrokken om te investeren in dat wat God doet onder jongeren. Onder andere in Upper Room. En daarnaast gaan we bezig met het investeren in kinderwerk. Want we verlangen ook dat onze jongste kinderen van jongs af aan de tegenwoordigheid van God kennen. Vol van zijn geest zijn. En het ontwikkelen van kinderwerk is niet lucratief. Niemand doet dat sowieso om daar geld aan te verdienen. Maar ook niet zo goed kostendekkend vaak. Er gaat gewoon veel tijd in zitten. En daarom wil ik je uitnodigen om aan boord te stappen als vriend van opwekking. Om ons te helpen deze volgende generatie ook te bereiken met opwekking. Als je dat wil, mag je de QR scannen. En dan kun je een formuliertje invullen. En aan het eind van het formuliertje komt een bedankje. En omdat je hier op de conferentie bent, mag je aanklikken, ik ben op de conferentie, en vul je e-mailadres in. En dan krijg je gelijk een bevestiging waarmee je een super vet shirt kan ophalen in de lectuurtent. En dat gezegd hebbende, Laurens, wil je even bij mij komen? Over gave shirts gesproken. Want wij gaan als directie van opwekking iets doen wat God nooit bij jou zal doen. Het is jouw spreuk. Jij mag hem zeggen.
1: Nou, lieve mensen, dit geloof ik wel met heel mijn hart. Je mag het met mij meezeggen. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. Ja.
0: En dat gezegd hebbende gaan we de Heer uitnodigen. Hij was hier al lang. Maar we maken hem welkom ook met ons gebed. Vader God, onze verwachting is op u gericht. Heer, ontmoet ons vandaag. Heer, u kent ons precies. U weet precies wat er in ons omgaat. U kent onze gedachten. U kent onze lichamen. U kent onze ziel. U kent onze historie en u weet onze toekomst. U, Heere, bent onze hoop. U bent onze toekomst. U bent onze voorziener. U bent onze

Genees, Heer. Maar bovenal verlangen we naar de ontmoeting met U. Want geen mens blijft hetzelfde na de ontmoeting met de grote Ik Ben. En Heer, zo komen wij deze avond met alles wat we bij ons hebben, bij U. En wij bidden, Heilige Geest, raak ons aan. Heilige Geest, raak ons aan. Ontmoet ons hier. Wij verwachten U. En Koning Jezus, verheerlijk Uw naam deze avond. Wij eren en aanbidden U. Amen.

maakt vrij, Heer. Heer, groot bent u. U die ons de adem gaf. U die ons het leven gaf. U bent waard te ontvangen al onze lof, al onze eer, al onze aanbidding. En tegelijkertijd, zoals we vanmorgen ook zongen, Heer, wilt u ontroerend dichtbij komen. Heer, u ziet ons vanavond op de plek waar we zitten, hoe we gekomen zijn, in al onze nood, in al ons verdriet, in al ons lijden. Heer, u bent daar. En op dit moment, Heer, willen we de keuze maken om u te aanbidden in de situatie waarin we zitten. En willen we proclameren vanuit die situatie dat u groot bent. Vanuit de plek waar we zitten. Zing de volgende woorden mee.

gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, tot in de naam van Jezus elke

Heerlijk om zo samen die grote God te aanbidden en te prijzen. Want Hij is ons lof waardig. Amen. Ja. Lieve mensen, dit is vanavond de gebedsdienst voor genezing en herstel. Dit betekent dat we God vanavond gaan vertrouwen. Dit betekent dat we vanavond ons geloof in de Heer gaan stellen. Dit betekent dat we vanavond met problemen, met behoeften, met verlangens, met kwetsbare punten in ons leven naar de Heer gaan komen en gaan zeggen: Vader, help mij. We gaan vanavond starten met een kort blik op een Bijbelverhaal uit 2 Koningen, hoofdstuk 5. En ik ga gewoon de teksten lezen en dan iets daarover zeggen. En daarna gaan we bidden. En we zullen onze ministry-medewerkers hier in de gangpaden daar aan mijn rechterkant en daar aan mijn linkerkant hebben staan. En als jij vanavond wil komen voor gebed, dan kan jij in die of in die gangpad naar voren lopen en daar zo naar de ministry-medewerkers, ook degene buiten de tent. Wellicht begeleiden ze je ook nog naar de ministry-ruimte daar. Het kan ook zijn dat jij kijkt naar je buurman links of rechts, of je buurvrouw voor of achter je, en denken: nou, ik ken je niet, ik zou voor jou willen bidden. Dan doen we dat met respect. Als je een hand op een schouder of een arm wil leggen, dan zeg je: mag ik voor je bidden? En wellicht zegt iemand: nee, liever niet, want het is kwetsbaar. En dan is het ook goed zo. En dan bid je in je hart: Heer, zegen degene voor of links of rechts van me. Vanavond gaan we de Heer vertrouwen. En ik lees voor jullie voor 2 Koningen 5, vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. Een van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaat. Hij is een bevelhebber van het leger van de koning. Hij was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. Dus de koning heeft veel respect voor Naaman. Hij is een bevelhebber, respect van de koning. In de ogen van zijn heer, één van hoog aanzien. De mensen in het algemeen hadden respect voor hem. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Hij werd zelfs door God gebruikt. En deze man was een strijdbare held. Hij was strijdbaar, dus hij was een goede soldaat. Kon goed vechten. En meer dan dat nog, hij was een held. Dus een bevelhebber, aanzienlijk, van hoog aanzien, verlossing door, ja, door wat de Heer door hem doet. Een strijdbaar en een held. Het weegt zo zwaar allemaal. En dan komt er iets aan de andere kant van de schaal, wat het allemaal in het niets laten valt, want hij was melaat. Soms is het zo in het leven dat de kostbare dingen, de mooie dingen, de goede dingen, alles wat voor jou belangrijk is, op een gegeven moment
bijna niets meer gaat wegen, omdat er iets in je leven komt, een probleem, een crisis, een bezering, een verlies. Hij had alles, maar hij was melaat. En uiteindelijk weegt dit voor hem zwaarder dan alles, want hierdoor wordt zijn leven vernietigd. Vers 2. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was nu in de dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeten die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid wegnemen. Wij mogen weten dat dit een meisje is met haar eigen verdriet, met haar eigen verlies, met haar eigen crisis. En toch ziet zij niet alleen haar eigen behoefte, maar ze ziet een behoefte bij iemand anders, bij Naaman. En weet je, het doet mijn hart altijd zo goed wanneer ik zie dat mensen bereid zijn om een stap te zetten, niet namens hunzelf, maar namens iemand anders met een behoefte. Dat doet zij. Zij doet het niet voor haarzelf, maar voor een andere. En we zien dat er een aantal dingen gebeuren. Naaman vraagt aan de koning: wilt u mij helpen om daar in Samaria te komen? En de koning stuurt hem officieel er naartoe met een brief voor de koning van die land. En uiteindelijk gebeurt het. Wij lezen verder in vers 9. Je mag vanavond heerlijk in je kerven of tent liggen met je Bijbel in alle verzen van dit prachtig verhaal lezen. Maar het is een beetje te veel voor nu. Dus pak je Bijbel vanavond. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: ga heen, was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Och, beeld je toch in. Beeld je toch in dat zoiets zou gebeuren. Dat de koning van een andere land, een held, een hoofd van zijn leger, met een officiële afvaardiging stuurt naar een man om hem te helpen. En hij staat voor het huis van die man. En uiteindelijk gaat de voordeur niet eens open. En via een zijdeurtje komt er een bediende uitgelopen. Mijn baas zegt dat u zich daar 7 maal in de Jordaan moet gaan laten. Ga induiken en dopen. En dan komt het allemaal goed hoor. Beeld je toch in. Maar Naaman, vriend, er is voor jou maar één weg. Je moet het water in. Je moet het water in. Hiermee bedoel ik niet dat Naaman zich moet laten dopen. Ik heb het niet nu over dopen. Dopen is prachtig, maar ik heb het niet over dopen. Ik bedoel, hij moet een stap in geloof zetten. Een stap in gehoorzaamheid zetten, ondanks zijn pijn. Jij moet het water in, Naaman. Je moet een stap in geloof zetten. Vers 11. Maar Naaman werd erg kwaad. En ging weg. En ik snap het. Ik snap hem. En hij zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Dit tenminste toch. Voor mij gaan staan. De naam van de Heer is zijn God aanroepen. Zijn hand over de plaats strijken. En de melaatsheid wegnemen. Dus Naaman wilde niet alleen dat er genezing zou komen. Hij had ook precies een beeld van hoe het proces naar genezing eruit zou moeten zien. En toen het proces op weg daarnaartoe niet eruit zag als wat hij wilde, toen werd hij boos en verbolgen.
Want soms willen wij heel graag zeggen, Heer, raak mij aan. Heer, herstel mij. Heer, genees mij. En dan gebeurt het misschien dat Jezus tot bij je komt. En gaan spugen. En een beetje stof met spuug gaan vermengen en een slijkje maken en dat aan je ogen gaan smeren. Dan zeg ik, oh, sorry Jezus, nee, niet zo. Niet op die manier. Ik wil graag genezen worden, maar geen slijk, geen spuug, niets in mijn ogen, nee, geen smurrie. Genees mij op een fatsoenlijk manier, wat voor mij een beetje respectvol en eervol en goed aanvoelt. Ik heb al een idee, niet alleen van wat u moet doen, maar ook hoe. En Naaman had helemaal een plaatje voor zich. Die gaat uitkomen. En dan gaat hij de naam van zijn God aanroepen. En dan gaat hij strijken over de plek waar ja, ik zo me laat vind. En dan, maar dat doet hij niet. En dan zegt hij, zijn de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, dan niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als de profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Het is een hele goede vraag en zij hebben gelijk. Soms zijn we bereid om moeilijke en pijnlijke processen te volgen als de processen passen bij wat wij denken fatsoenlijk is en zou moeten gebeuren. Maar als het te gemakkelijk lijkt, als we denken, moet ik nu alleen het water induiken? Moet ik nu vanavond echt alleen uit mijn bank komen en naar iemand toe lopen? Moet ik alleen vanavond een stap zetten en dan gaat iemand voor mij bidden? Dat is zo eenvoudig. Wat zou dat kunnen verrichten? Zo zit ik niet in elkaar om zulke dingen te laten doen. Als het een hele moeilijke kuur was en ik moet naar Zwitserland in 2 maanden lang in dit en dat en ze zeggen zo word je genezen, dan doe ik het. Maar Naaman, je moet het water in. En misschien zit jij hier vanavond en jij moet het water in. Jij moet een stap in geloof zetten. Vers 14. Daarom daalde hij af. Waarom? Omdat iemand zei, Naaman, doe het. Doe het. Ga. Soms hebben wij iemand naast ons nodig om te zeggen, zet maar die stap. Ga maar. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Dit lijkt eenvoudig, maar weet jij, ik vermoed dat het heel zwaar was. Want wat wij hier zien, is dat hij niet na de eerste dompeling ongeveer 13% genezen was. En na de tweede dompeling ongeveer 26. En na de derde dompeling ongeveer 39. En ik weet, hier zijn rekenkundige en wiskundige leraren die zeggen, luister, je percentages kloppen niet helemaal, dat is oké. Okay. Maar Naaman had geen downloadbalkje. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ik ben bij. Er gebeurde niets. Hij dompelde zich een eerste keer. En hij was ziek. En hij dompelde zich een tweede keer. En hij was nog ziek. En hij dompelde zich een derde keer. En hij was nog ziek. En hoeveel keer heb jij al voor jou laten bidden? Dat je denkt, waarom zou ik dat nog een keer laten doen aan mij? Moet ik weer het water in? Een vierde keer. En hij was nog ziek. En een vijfde keer. En hij was nog ziek. En een zesde keer. En hij was nog ziek. In beeld je toch eens in dat Naaman zegt, dat is genoeg.
Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. Klaar hiermee. Maar hij dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Ja, hij moest het water in. Hij moest het water in. En daarna zien we hoe Naaman komt in. Hoe hij daarna eer geeft en zegt: nu weet ik dat er geen God is behalve in Israël. En gebeurt er niet alleen iets met zijn lichaam, maar ook met zijn ziel. En hij moest gewoon het water in. Hemelse Vader, o onze wonderbare God. Vanavond zijn wij hier. Vanavond willen wij u vertrouwen. Vanavond, o Heer, willen wij bidden tot u. En vragen, o Heer, wilt u ons helpen om de stappen die nodig zijn vanavond te zetten. Help ons. Help ons vanavond in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. In Exodus 15 vers 26 staat geschreven: toen het volk door de woestijn trok, zei de Heere tot hen: ik ben Yahweh Rofega. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Wij gaan bidden voor mensen die ziek zijn, pijn ervaren of lichamelijke genezing nodig hebben. En ik wil vanavond zeggen dat dit voor ons allemaal samen een kwetsbaar moment is. Ik sta hier vanavond biddend op het podium. Ik sta vanavond biddend in mijn hart aan God te vragen: Heer, wilt u mij helpen om te begrijpen waar ik voor mag bidden? Wat ik mag zeggen? Wat er gebeurt hier? En dus wil ik vragen: willen jullie ook vanavond hier tussendoor biddend blijven? Blijf biddend in je hart. En ik weet dat wij het iets anders hebben afgesproken, maar ik ervaar echt dat ik de ministry-medewerkers wil vragen om nu al stelling in te komen nemen hier. Medewerkers van de ministry, zouden jullie hier in de gangpaden alvast al stelling willen innemen? Bedankt hiervoor en bedankt ook voor wat jullie vanavond willen doen. Ja.

worstel jij vanavond met kanker of met hartproblemen of met diabetes en het is voor jou mogelijk om te staan, wil ik je vragen om nu te staan. Overal zijn mensen die staan. Ja. Ik ga bidden. En terwijl ik bid, wil ik vragen dat degenen die blijven zitten ook in hun harten mee zullen bidden. En degenen die staan, jij bent welkom om te blijven staan, maar je bent ook welkom om hier naar rechts of daar naar mijn linkerkant uit te bewegen naar de mensen van ministry, om daar gebed te ontvangen. Ik wil je aanmoedigen, zet die stap en beweeg naar de zijkant. Laten we bidden. O Heer, vanavond bidden wij hier voor mensen. Mensen die worstelen met kanker. Mensen die worstelen met hartproblemen. Mensen die worstelen met diabetes. O, onze wonderbare God, wij vragen vanavond in nederigheid voor uw troon, o Heer. Wilt u ze aanraken? Wilt u ze aanraken? Wij danken u voor, halleluja. Je mag doorbewegen naar de ministry. Je mag zitten. Wellicht ben je hier vanavond in je worstel met hoge bloeddruk. Of je worstel met de longziekte, of je hebt ademhalingsproblemen. Of misschien zeg je vanavond, Laurens, ik worstel met chronische vermoeidheid. Ik worstel met... Ja, dit heb ik nu en ik ervaar dit. Lieve mensen, ik ga een woord in tongentaal bedienen en daarna een profetische uitleg geven. Wellicht is het voor het eerst dat jij in een dienst komt waar daar iets zoals tongentaal of profetische uitleg komt. Dan mag jij ook bij de ministry gaan vragen, waarom geloven jullie in zoiets en waarom gebeurt het? Zullen zij het uitleggen? Wij blijven biddend. Kendiata ernadi ayash leth ui hita darabasin rebeki entu. Siendo uluhu hindrabasiki esebreke ithnaela tedara tendrabasindru ushnailia tadrabaske entu tuchnuita. De Heer legt het op mijn hart om te bidden voor mensen die in de afgelopen korte maanden geleden, dat daar een bevinding bij jou is gemaakt van fibromyalgie of myalgische encefalomyelitis. En je voel je helemaal kapot. En je voel je helemaal gesloopt. En je vraagt je af, kan het ooit weer goed komen met mijn kracht in mijn lichaam? Zal ik ooit weer sterk zijn? Dan wil ik je vragen, kom naar de ministry. Kom. Kom nu bij de ministry. Zet een stap in geloof. Kom. Kom. Ja. Ik zie mensen bewegen. Ja. Ik zie mensen bewegen.

Er gebeurt op dit moment veel hier in de zaal. En wij blijven biddend. Wij blijven de Heer vertrouwen.

Ooit was ik als tiener op een jeugdkamp in de gemeente van mijn vader op de eerste dag. Zei mijn vader wel, laten we voor elkaar bidden. Kinderen van tussen de 6 en 18 jaar oud op die kamp. Dus vind je een vriend of een vriendinnetje en dan zeg je gewoon, mag ik voor je bidden? En toen het afgelopen was, stond ik bij mijn vader te praten. Is altijd zo lekker, je pap is daar ook. En twee kleine meisjes kwamen langs en de ene zei heel serieus tegen mijn vader, kijk, ik heb wratten op mijn hand. En wij hebben ze laten verwijderen. En toen ze weer terugkwamen, ze laten afschroeien. En toen hebben wij uiteindelijk zalf gekregen. Maar elke keer komen ze weer terug, maar mijn vriendinnetje heeft voor mij gebeden. En ik vond dat mooi. Ja, misschien erg om dat te zeggen, maar ik vond het een beetje schattig. En vier dagen later, want dat was de maandag en de vrijdag. Toen alles afgelopen alle dingen afgelopen waren en wij richting de bus liepen, kwamen deze meisjes weer langs. En de ene zei tegen mijn vader zo, kijk, ze zijn weg. En mijn vader zei, wacht eens, kom eens hier.

Ja, het was pril. Het was de eerste week. Eerlijk te zeggen, op die tijdstip dacht ik dat er verkering was, maar zij nog niet. Maar ik zag dat zij haar handen uit schaamte verborgen. Ik zei tegen haar, wat is het met je handen? En ze zei, oké, kijk maar. Ik heb wratten. Ze zei, wij hebben ze al laten verwijderen. En nog andere dingen in een keer met koud iets afgebrand. Ze komen weer terug. En ik zei tegen haar, ik heb een verhaal om je te vertellen over twee meisjes ooit bij een jeugdkamp. Ik geloof dat de heer Vratten kan genezen. Mag ik voor je bidden? En zij vond het een beetje gek. Ach, die jongen uit Zuid-Afrika, die gaat nu voor mijn vratten bidden. Maar ik zei, ik ga voor je bidden. En ik kwam terug naar huis in Zuid-Afrika. En ongeveer 10 dagen later kreeg ik laat 's avonds een belletje uit Nederland. En het was Sanne. En toen ze mij sprak, hoorde ik aan haar stem dat zij een beetje ontroerd was. En ze zei, Laurens, ik kwam vanavond thuis van mijn werk. En toen ik mijn handen ging wassen, viel het mij plots op dat alle wratten verdwenen waren. En ik weet nog de woorden die zij zei. Ze zei, ik heb uiteindelijk mooie handen. Ik ga niet vragen dat jij naar de ministry beweegt hiervoor, maar als jij vanavond zegt, Heer, ik heb iets aan mijn lichaam wat ik niet zo mooi vind. En ik heb die wratten al laten verwijderen, maar ze komen weer terug. Of ik heb dit of ik heb dat. Wilt u mij aanraken? Wilt u mij helpen dat dit weer mooi kan worden? Een litteken of iets wat me plaagt. Dan wil ik gewoon vragen, wil je een moment gaan staan en ik ga met je bidden. Ga gewoon een moment staan. Voel niet dat het gênant is. Ga gewoon een moment staan. Kom, overal staan er mensen. Ja, overal staan er mensen. De Heer weet wat het voor jou is. Blijf gewoon op je plekje staan. En ik ga voor je bidden. O, onze wonderbare God. Geen wonder is voor u te klein. Geen wonder is van zo'n aard dat u zegt, daar ga ik mijn goddelijke kracht en majesteit niet voor inzetten. Zelfs dingen die anderen gering zullen schatten, maar wij belangrijk vinden, kunnen wij bij de Heer brengen. En alles met gebed en smeking en met dankzegging kunnen wij onze verlangens bij de Heer brengen. En Heer, dat doen wij vanavond. En ik wil bidden, o God, verwonderen hier in deze tent. Halleluja. Amen. Je mag zitten. Dankjewel.

Worstel jij vanavond met nierproblemen of leverziekten? Of misschien worstel jij met een hormonale aandoening? Dat je zegt, wat er in mijn lichaam moet gebeuren, gebeurt niet. Het gebeurt niet op de juiste manier. En ik voel mij hierdoor beroerd. Misschien heb je zelf een operatie nodig of een transplantatie. Misschien heb je een medische ingreep nodig. Als dit vanavond jouw gebed, jouw verlangen, jouw zaak is, wil ik je vragen, ga nu staan. Staan met mij. Kom. Kom staan. Ja. Ja. Ik zie overal mensen gaan staan. En ik wil je vragen, beweeg naar de gangpaden. Beweeg rustig door. Dat de ministry mensen ook voor jou kunnen bidden. Halleluja. Lieve mensen. Wij hebben het vanavond leuk gezegd en het staat op een t-shirt geschreven. Maar ik geloof ten diepste dat de dingen die bij mensen onmogelijk zijn, ze zijn bij God mogelijk. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn.

Zijn bij God mogelijk. Wil je het met mij zeggen? De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. Kemberebise ernech shilu enoenda ter dadarabas rathendur kuietu turukuste si vedermes elethida rabakeyata darakeendu sui ledurukusta rabasetrake. Ik krijg op mijn hart en ervaar dat de Heer een profetisch boodschap geeft. En dit is dat er mensen zijn die worstelen met hun zicht. Maar het is niet alleen een worsteling met je zicht. Het is een intens emotionele strijd. Omdat je het hebt aan je ogen. Paulus had het ook ooit aan zijn ogen. Hij zei, ik kwam bij jullie in de gemeente daar. En ik had het zo erg, omdat ik zo ziek was. En jullie hadden mij zo lief. Jullie zouden jullie eigen ogen aan mij hebben gegeven als jullie het konden. Maar we weten dat Paulus daarna weer op reis ging. En dat hij weer stappen zette. En dat hij weer in zijn werk voor God voortging. Dus er was iets met hem gebeurd. En ik wil je vragen, als jij vanavond, als het jij bent, ga nu staan. Ga nu staan, op dit moment. Ga staan. Ja. Ga maar staan. Ja. Ja. Zelfs al zeg je, ik wil het niet weer doen. Ik ben al 3 in 4 keer in dit water geweest. Ik wil het niet weer doen. Ga staan en laat vanavond voor je bidden. Ik ga bidden en terwijl ik bid wil ik dat jij ook uitbeweegt naar de gangpaden. Misschien vind jij het fijn dat iemand met je meeloopt zelfs. Maar ik ga bidden voor jou als je vanavond worstelt met je ogen, met je zicht. En beweeg tegelijkertijd uit naar de gangpaden. O Heer onze God. Geen ding zal bij u onmogelijk zijn. Zelfs een man van geboorte af aan blind kwam bij u en zei, o Heer, ik wil dat ik kon zien. En u raakte hem aan en genas hem. Want Heer, de dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn bij God mogelijk. Halleluja. Amen. Als je hebt gestaan en je wil weer zitten, dan mag het natuurlijk. Maar je mag ook uitbewegen naar de gangpaden om voor jou te laten bidden. Ja.

0: Een jaar geleden, tijdens deze dienst, de gebedsdienst voor genezing en herstel, en ook de zondagochtend, hebben wij gebeden voor mensen met een onvervulde kinderwens. En wat ik vanavond niet wil passeren, is wat er met jou gebeurt in je hart wanneer jij de Heer vertrouwt. En wanneer je 1, 2, 3, 4 keer in het water is geweest en het is niet gebeurd. Ik wil niet vanavond gemakkelijk doen alsof het niet pijn doet wanneer je na een conferentie komt en weer weggaat. En je zegt maar, Heer, ik heb mijn wonden niet gekregen. Want het doet pijn wanneer wij de Heer vertrouwen. En wanneer wij naar hem roepen en wanneer wij smeken. En soms kunnen wij zelfs boos worden op God. Maar weet jij, zelfs wanneer het proces anders loopt dan wat wij willen, en zelfs wanneer we gaan worstelen met boosheid, kan God zelfs dan op een andere manier ook nog wonderen voor ons doen. Wij gaan kijken naar een getuigenis. Wij gaan kijken naar een video. Dus ja, jongens van de techniek, willen jullie dat voor ons laten zien?
1: Ik ben Sanne en ik ben getrouwd met Albert. En meer dan 10 jaar hebben wij een onvervulde kinderwens. En meer dan 10 jaar staan wij al op met onverklaarbare hoop. Dat ons heel blij maakt, maar tegelijkertijd ook onver beblaast van verdriet. We zijn bekend met ziekenhuistrajecten. En daarbij ook de worstelingen die erbij komen kijken met emoties. De boosheid, de controle en vooral jezelf verliezen. En vooral ook de worsteling met God. 2025 startte voor mij als enorm een jaar van woede. Van woede richting God. En hij was ook de enige waar ik eigenlijk naartoe kon. Hij is de maker van het leven. De creator. Ik kon naar niemand anders toe dan alleen maar naar hem. En dat maakte me ontzettend boos. Omdat we al 10 jaar worstelen met een kinderwens. En al 10 jaar het voelde alsof mijn gebeden niet verder kwamen dan... Ja, ik weet het niet waar het naartoe ging. We gingen naar Presence toe in januari. En ik zag iedereen heel blij om mij heen. Dat maakte mij alleen maar bozer. En ik stelde ook de vraag, hoezo kijkt God naar al deze mensen om en niet naar ons? Wij bidden al zo lang. Hoezo is iedereen niet blij? En ik ging zitten tussen al die mensen die allemaal zo gelukkig waren. En ik deed mijn ogen dicht. En ineens zag ik een beeld. Het was alsof God al mijn boosheid wilde hebben op dat moment. En ik ben een hervormd meisje. Ik ben niet bekend met beelden. Maar ik zag ineens een berg vormen. Waar ik Abraham zag lopen. Met zijn kind. En ik werd zo intens boos op God. Wat voor God bent u dat u dit vraagt van Abraham? Zijn ultieme wens. En u vraagt ook nog om dit op te geven. En ineens veranderde het beeld. En ik zag mezelf omhoog lopen met mijn vervlogen dromen. Dode kinderen. Ik gooide het aan neer. En ik dacht, nou hier zit ik. En waar bent u? En op dat moment voelde ik een hand onder mijn kin. Trok me omhoog en ik zag Jezus. Ik werd vervuld met rust. Zoveel rust. En ik dacht op dat moment, blijft dit? En de maanden daarna dacht ik, oh, blijft dit? Ik wil alleen maar in dit moment blijven. Alleen de aantijgingen werden erger en erger. Elke dag werd ik wakker met een soort zwaarte over me heen, met gedachten. En ik lag niet meer die ene week in de maand om, ik lag elke dag om. En ik had gedachten in mijn hoofd. Je bent een lachertje van God. God ziet niet naar je om. Je bent naïef om hoop te hebben. En tegelijkertijd hadden we de fluistering. Deel in je verdriet. Deel in je gebrokenheid. Deel in je hoop. En hoe moeilijk is het om kwetsbaar te delen over iets wat al zo lang stil verdriet is? Hoe moeilijk is het om dit open te gooien naar anderen toe? Een soort chronische ziekte wat niet ophoudt. Hè? Hier zijn we weer. Maar anderen zijn nodig als het jezelf niet lukt om op te staan. En ook wanneer je cynisch wordt of sceptisch wordt naar God toe. U zou toch mijn tranen oppakken? Nou, Nu doet het gewoon niet. Ik had tegengeluid nodig. Tegen al die stemmen. Vertel me dan dat God goed is. Want ik voel het niet. In die strijd van die gedachten wist ik dat ik het water in moest. Ik kon niet anders. Ik moest het water in om tegen die stemmen in te gaan. Maar ook in die tijd stapten mensen uit, los van elkaar. Mensen die niet bekend waren met beelden. Ze kwamen naar ons toe, los van elkaar, en deelden daarin de woorden dat we een kind zouden ontvangen. En dit bevestigde onze hoop. We gingen naar opwekking toe. En daar werd er gesproken over Abraham en over Sarah. En er werd een oproep gedaan om mensen van de kinderwens te vragen op te staan. Maar opstaan, als je zoiets kwetsbaars hebt, doe je niet zo snel. Opstaan vroeg alles. En vrienden die ons verhaal kenden, moedigden ons aan. Ga staan. En we stonden. En we zeiden ook, Heer, hier zijn we. En het is opstaan tegen die leugens die je elke dag maar naar beneden halen. Opstaan, want God is groter. Je hebt anderen nodig als je in die gebrokenheid zit. Je hebt anderen nodig die je overeind houden. En we zijn gaan opstaan en we hebben voor ons laten bidden. Na opwekking veranderde mijn gebed. Heer, gebruik mijn lijf. Laat alles te ere van u zijn. Laat mij getuigen van uw grootheid. Het draait om u. En ik merkte dat de heling kwam in mijn gedachten en rust in mijn gedachten kwam. In september hadden wij een doopdienst. En eigenlijk voelde ik me heel goed om daar naartoe te gaan. Maar ik werd overvallen door gedachten. Het is een soort strijd tegen bitterheid. En je moet je voorstellen, als je zoveel hoop hebt, hoe moeilijk het is om een soort gevecht te hebben met al die gedachten die op dat moment op me afkwamen. God vindt je te min. God ziet je niet. Je zult nooit moeder worden. God is niet zo groot als dat jij denkt. Het was een strijd. En in de middag kreeg ik een appje van mijn schoonzus, die ook tijdens die dienst aanwezig was. Iemand die niet bekend was met woorden of met beelden. En ze zei, Sanne, ik heb de geestelijke strijd gevoeld. Maar mijn zware hart veranderde in een jubelstemming, want ik kreeg woorden. Ze hoorden een zinnetje Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En toen zei ze, oh ja, ik moest nog één woord zeggen. Rejoice. Maar wat ze niet wist, was dat dit mijn woord van dat jaar was tussen mij en de Heer. Rejoice. Laat mij zien, Heer, in die gebrokenheid dat u wonderen doet. Laat mij zien wie u bent. Hoe dan ook, ook al lig ik hier op de grond. En zij besefte, hij strijdt voor hen. Hij spreekt. En ik besefte, hij strijdt voor ons. Hij spreekt. Hij ziet. En mijn gebed veranderde. Heer, u moet het doen. Ik geef het op, het is uw strijd. Het is aan u. God brengt herstel door anderen heen. En ik heb geleerd, delen is helen, hoe moeilijk ook. Of je nou het wonder krijgt of niet, God is niet alleen maar in die vreugde te vinden. Maar hij is juist de vader, juist de papa in hoe hij draagt en hoe hij niet loslaat.

0: Dankjewel.
1: Ook in ons strijd is Hij onze God. Ook in tijden waar wij ervaren dat het moeilijk is, in dat wat wij zo wilden hebben niet gebeurt, kan Hij, ja, ons dienen. Wij dienen een Heere. En Hij is een genezer ook van ons hart en ons gemoed om die wrokkigheid en die woede weg te halen. En dat heeft Hij voor Sanne gedaan, voor Sanne en haar man Albert. Dat er heling in haar hart kwam om de Heer weer lief te hebben. En ik zeg je, dat is ook een getuigenis. Amen. Ja. Maar de Heer ging toch nog een beetje verder. Sanne en Albert, jullie zijn hier. Willen jullie even bij mij komen? Er is nog een stukje om hierover te vertellen. Nog een stukje van de getuigenis.

0: Hebben jullie al een test gedaan? Want volgens mij ben je een verwachting van een kindje, Sanne.
1: Ja, het is wel heel erg duidelijk. Je kunt er niet omheen. Ja.
0: Ja.
1: Eind.
0: Wil je iets daarover zeggen?
1: Ja, wij zijn. De maand hierna kwamen we erachter dat we in verwachting waren. En eind juni zijn we uitgerekend en God heeft omgezien na 10 jaar. Ja.
0: Dank u wel.

Ik wil dat jij een hand naast ze uitstrekt, want wij gaan bidden voor dit kindje. Is dat goed? O, onze wonderbare Vader. Ontfermende en genezende God, God van wonderen. Vanavond bidden we voor het kindje. Voor een gezin. Voor uw zegen. Voor wijsheid. Voor Albert en Sanne in hun ouderschap. En voor een kindje wat van vreugde in je buik zal opspringen bij een ervaring dat de Heilige Geest van God ook bij jullie is. En dat jullie gezegend zullen zijn in ook dit kindje in de naam van Jezus. En de gemeente zegt Amen. Amen. Dank u wel. Amen.

Ik dacht dat het mij misschien zou lukken om het droog te houden. Maar dit ontroert mij wel. In jou? Ja, ja. Laten we eer brengen aan hem. Laten we eer brengen aan de Heer. En dan weten we dat dit soms een weg is. Niet zonder pijn, niet zonder uitdaging. Vanavond zit je misschien hier en jij zegt: Laurens, ik heb last van chronische pijn. Ik worstel met slapeloosheid en slaapproblemen. Of je zegt: ik zit in een hersteltraject na een operatie en het gaat zwaar en moeilijk met me. Als vanavond jij zegt: Laurens, dit ben ik. Ik worstel met slapeloosheid. Of ik worstel met chronische pijn. Of ik zit in een hersteltraject na een operatie en het is zo zwaar. Dan wil ik je vragen om nu te bewegen naar de ministry. Ga nu, ga nu. Ga nu naar de ministry. Ga, zet een stap, beweeg. Ga het water in. Ga het water in. Ga het water in. En dan wil ik toch vanavond bidden voor mensen met een onvervulde kinderwens. Als jij vanavond zegt: ik wil graag gebed voor mijn vruchtbaarheid. Ik wil graag gebed voor een zwangerschap. Ik wil graag gebed voor herstel van mijn hoop. Of je zegt: ik heb vanavond troost nodig bij een verlies of bij een miskraam. Als jij vanavond zegt: wij willen zo graag een kindje. En de jaren gaan voorbij, maar het gebeurt niet. Dan wil ik je vragen. Ik wil je uitnodigen om te staan. En misschien raakt de getuigenis van vanavond jou. En voelt het niet gemakkelijk. Maar ik wil je aanmoedigen. Zet een stap in geloof en sta. Ik zie mensen staan. Ik zie mensen staan. Ga maar staan. Ga maar staan. Ga maar staan. Ga maar staan. Gemeente, ik wil jullie vragen, als jullie in de buurt zijn van iemand die nu staat, om een hand daar naartoe uit te strekken. Strek een hand uit. En wanneer ik nu ga bidden, wil ik jou vragen om ook in je hart of gewoon hardop mee te bidden. Zelfs al is het iemand die je zegt: nou, ik weet niet wie dit is, maar ik wil je vragen om mee te bidden. Hemelse Vader, u bent er een hoogst gespecialiseerd om bij onvervulde kinderwensen wonderen te doen. U bent uitmuntend goed daarin, o God, om niet alleen harten te herstellen, maar ook om wonderen te doen. Dat verhaal en die getuigenis hebben we gezien. We hebben gelezen in uw woord, o God, hoe u Abraham en Sarah van een onvruchtbaar stel verandert in de voorouders van een volk en een natie. Vader, ik wil bidden voor uw genezende hand. Ik wil bidden voor vruchtbaarheid. Ik wil bidden voor vanavond, o Heer, een wonder. Wij bidden vanavond samen voor vruchtbaarheid. Kan de gemeente zeggen amen? Amen.
Wij vertrouwen u vanavond, o God, om een wonder te doen. En daarvoor eren en prijzen wij uw naam. Halleluja. Amen. Je mag zitten of je zegt misschien ja, ik wil dat er voor mijn handen opgelegd wordt en gebeden wordt. Dan mag je uitbewegen naar de gangpaden om hier uiteindelijk bij ons ministry team terecht te komen.

Sanne en ik hebben het ook doorgemaakt. Wij hebben ook moeilijke tijden gehad. Wij hebben ook Gods wonderbare kracht ervaren. Toen Sanne voor het eerst zwanger was, ongeveer 3 maanden, op een zondagochtend, toen ging het radicaal mis. En Sanne zei tegen mij, zij riep naar mij vanuit de badkamer, Laurens, help me. En er was hele zware bloeding. Hele, hele zware bloeding. We woonden in Zuid-Afrika en we moesten ongeveer 80 kilometer van Jeffreys Bay naar Port Elizabeth. En toen we daar kwamen, toen werd er in het ziekenhuis een echo gedaan. En er werd ons verteld, het spijt mij. Het is een miskraam. Het hartje klopt nog, maar ja, het is afgelopen. En weet je, ik herinner me dat toen ik Sanne in die rolstoel in de grote hal uitduwde, op dat moment had ik geen geloof, geen woord, geen bijbeltekst, niks. Ik voelde mij compleet leeg en overmand van verdriet. Maar toevallig sprak mijn vader die dag in die grote Zuid-Afrika, in die stad en de gemeente. En toen ik in die hal kwam, toen kwam mijn vader al naar ons toegelopen met een voorganger, broeder van die kerk. En toen broeder van die kerk bij Sanne kwam, toen zei hij, ik ervaar in mijn hart om van de Heer dit te zeggen. Ik spreek leven over dit kindje. Later die middag kwam een oudste team echtpaar bij ons. Jimmy en Alette Boyens. En Jimmy knielde bij Sanne en hij zei, ik voel van de Heer dat ik moet zeggen, ik spreek leven over dit kindje in de naam van Jezus. En als jij het voorrecht hebt om daar bij de teenzone even te kijken, zal je misschien zo'n knul van 17 jaar zien rondlopen. Die lijkt heel veel op mij, maar hij heeft blond haar en blauwe ogen. Dat is hem. Ja. En daarna hadden we nog een kindje, nog een dochter, Annika. En wij hoopten op een derde. Maar ongeveer 8 jaar later had Sanne een miskraam. Maar weet jij, Sanne en ik wisten wat God kan doen. En wij vertroosten ons in de weten dat geen ding bij God onmogelijk zal zijn. Geen ding zal bij onze God onmogelijk zijn. En zo kunnen wij, wanneer wij door de moeilijke tijden gaan, terugkijken op onze weg en zeggen, daar en daar heeft de Heer mij geholpen. Ebenezer, tot hiertoe. En hij zal mij nu ook helpen. Kijk terug op je weg en zeg, Heer, u hebt mij geholpen daar en hier en hier. En ik geloof dat u mij nog steeds zal helpen. Wij krijgen niet altijd waar wij voor bidden. Maar wij stellen niet het wonder centraal, maar Jezus Christus. Hem stellen wij centraal. Dus wat in jouw leven ook gebeurt, als je alleen maar 1 ding wegneemt van deze conferentie. Misschien heel erg om dit te zeggen, maar dit zijn mijn woorden nu. Houd vast aan Jezus. Houd vast aan Jezus. Laat hem niet los. Houd vast aan Jezus. Wat ook gebeuren mag, houd vast aan Jezus. Worstel jij vanavond met verlamming of spierziekten of gewrichtsproblemen? Is er bij jou MS of ALS geconstateerd?
Is het voor je mogelijk om te staan? Ga dan nu staan. Als staan niet lukt, doe een hand omhoog. Maar ik wil met je bidden. O Heer, soms zijn er ziekten die zo onze lichamen aftakelen, dat wij niet weten wat wij moeten doen. En dan raken wij steeds meer en meer en meer kwijt. En verlies stapelt zich. Zoals we weer mobiliteit kwijtraken en weer vermogen kwijtraken. Heer, het kan soms zo zwaar zijn. Vanavond wil ik bidden voor de mensen die zijn gaan staan nu. O, onze wonderbare God. Heer, wij vragen het van u als kinderen aan hun vader. O Heer. Wij zullen altijd bij u blijven komen. Tijdig en ontijdig. Soms met goede vragen en soms met domme vragen. Maar Heer, wij zullen blijven vragen, want wij mogen het. U bent onze Vader, onze hoop, onze papa. Wij zullen blijven vragen. O God, wilt u een wonder doen? Wilt u aanraken? Wil u genezen, o Heer? In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de gemeente zegt... Amen. Je mag gaan zitten, maar wellicht zeg je, ik wil graag naar de ministry medewerkers toe bewegen. Dan ga je naar de gangpaden, dat zij voor jou bidden.

En dan wil ik nu bidden voor mensen . Ik weet waar ik voor wil bidden, maar voor ik daarvoor ga bidden, wil ik je vertellen dat de Heer iets op mijn hart legt. Er is iets met jou gebeurd. In een situatie waar jij eigenlijk met vertrouwen veilig moest zijn, maar het was niet veilig. En je bent beschadigd geraakt. En toen ik je dat genomen, die trauma en die pijn, en ik je het ergens diep in een kastje gepropt, en jij hebt het geweld, die kast dicht gedaan en het op slot gedaan, en het zit daar binnen vast. Maar het is niet tot genezing gekomen. Trauma uit je kindertijd misschien. Iets pijnlijks is wat is gebeurd met jou. Iets wat jou is aangedaan in een relatie. Iets wat met jou is gebeurd. Dan wil ik je vragen om te staan. Als het vanavond voor jou gaat om trauma en jij hebt het niet in het licht gebracht bij de Heer, en je wil zeggen: Heer, zet mij vanavond vrij. En er is vanavond iemand die je moet vergeven. Maar je zegt, alles in mij druist er tegenin om te vergeven. Dan wil ik iets tegen je zeggen. Jij hoeft het niet met je eigen vergeving te doen. Je hoeft het vanavond niet te doen met vergeving wat je ergens niet hebt. Wat jij vanavond mag doen is om te zeggen, mijn Heer en mijn God, vanavond maak ik de zaak met u uit. En ik spreek vanavond officieel in de naam van Jezus vergeving uit. En zelfs al komt onze vijand later weer met fluistergedachten of jouw emoties borrelen weer op, dan kun je zeggen, mijn emoties zijn geen feiten. Wat de vijand mij influistert zijn geen feiten. Ik heb in de naam van de Heer een streep gezet daaronder en het afgemaakt en het is voorbij. En ik heb vrijgesproken en nu is het klaar. Ik ga niet emotionele gevoelens nastreven. Ik zal vergeving uitspreken in de naam van de Heer en dat zal de waarheid zijn. En in de hemelse gewesten snijden wij vanavond die banden door in de naam van Jezus. En breken wij de ketens waardoor jij gebonden bent geweest. En wordt het iets van het verleden en kan jij verder gaan. Want hier ga jij niet meer kamperen. Bij die trauma zal je niet meer blijven. Je gaat naar verder, je gaat naar voren. En het is afgelopen en het is klaar. En ja, misschien zal je nog verdriet ervaren. Maar mijn gebed voor jou is dat die wiel al groter en groter en groter zal gaan draaien. Dat je misschien nog 1 keer in de 6 maanden of 1 keer in het jaar een emotie voelt. En dat het helemaal zal verdwijnen, omdat de Heer jou in vrijheid zal zetten. Kan de gemeente hierop amen zeggen? Ja. Halleluja. Halleluja. Ik wil bidden voor mensen die worstelen met depressie. Of met burn-out. Als jij vanavond zegt, ik wil zo graag gewoon weer kunnen genieten van dingen. Ik wil zo graag 's ochtends wakker worden met een rustig uitkijk op mijn dag en op mijn leven. En ik wil weer blijdschap kunnen ervaren. Er is iets kapot gegaan waardoor ik niet meer weet hoe om blij te zijn. Of te genieten van dingen. Als het jouw zaak, jouw wens, jouw gebed aan de Heer vanavond is, ga nu staan en ik wil met je bidden. Ga nu staan. Ga nu staan. O, gemeente, strek de handen toch richting deze staande mensen uit. Heer, u bent een God van herstel en geen ding zal bij u onmogelijk zijn.
U kan zelfs vreugde in vrede en rust herstellen. En o onze God, vanavond wil ik bidden dat u herstel van vreugde zal brengen in elke zaak waardoor daar pijn en emotioneel verdriet in een voortdurende depressie of gevoel van zwaarmoedigheid is, Heer. Dat die kleed van zwaarmoedigheid weggeworpen zal worden en dat er een kleed van vreugde zal komen in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor herstel en voor een nieuwe toekomst en een nieuwe morgen. In de naam van Jezus. In de gemeente zegt amen. Ik wil afsluiten met nog twee zaken. En deze zaken zijn heel verschillend van elkaar. Als jij vanavond zegt, er is sprake van een relatiebreuk. Ik verlang erna dat een relatie in mijn leven tot herstel zal komen. Een relatie wat voor mij belangrijk is, maar er is sprake van een relatiebreuk. Misschien tussen jou en je man, tussen jou en je vrouw, tussen jou en je vader of je moeder of je zoon en je dochter of je broer of je zus. Of aan de andere kant helemaal anders. Als jij vanavond zegt, Laurens, ik worstel met de verslaving. Ik worstel met iets wat ik wil loslaten en het lukt mij niet om het los te laten. Het is alsof ik het niet over mijn hart kan krijgen om mijn hand te openen en het neer te leggen. Ik heb al geprobeerd weer en weer, maar die verslaving is zo sterk. Ik heb een wonder nodig. God moet mij aanraken. Help me. Dan wil ik je vragen, staan vanavond als het gaat om een relatiebreuk, staan of over verslavingsproblematiek. Ga nu meteen in dit moment samen met mij staan. En wij gaan bidden hiervoor. Wij gaan bidden hiervoor. Gemeente, ten laatste strek je handen uit naar degene die staan. Want wij gaan nu bidden vanavond voor herstel. Wij gaan de Heer vertrouwen voor herstel. Herstel in relaties. Herstel van liefde. Herstel van zelfbeheersing. Herstel van vrijheid. Herstel uit de greep van verslaving. Wij gaan bidden nu in dit moment voor herstel. Want onze God is een God van herstel. Geen ding zal bij hem onmogelijk zijn. Zeg het met mij. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn. De dingen die bij mensen onmogelijk zijn. Laten wij het uitroepen. Zijn bij God mogelijk. Wil je met mij staan? Laten we allemaal staan. Als het voor jou mogelijk is, ga met mij staan. En Heer, zo danken wij u en dragen wij alle gebeden, alles wat vanavond voor uw troon is gebracht, dragen wij aan u op. Wij zoeken het bij u, Heer. Niet het wonder, maar Christus centraal. En Heer, in u zullen wij ons hoop vinden. Halleluja. Halleluja.

onze troost.

maar door, hoor. Laat het een grote improvisatieshow zijn vandaag. Want we gaan hem blij maken namelijk. Het is tussen jou en God. Je bent hier veilig. In deze plaats van aanbidding. En ook al was het alleen maar een la la la, dat maakt niet uit.

0: collega Lucas. Hij is in de samenkomsttent. Lucas, kun je uitleggen wat gebeurt er nu precies?
1: Ja, het is een gebedsavond, een gebedsdienst voor genezing en herstel die eigenlijk heel kalm verloopt. God wordt aanbeden op dit moment met door alle bezoekers in de zaal, door de opwekking band. En ik heb hier zicht op het gangpad links van het podium. Er staan ongeveer 20 ministry teams die op dit moment een koppels bidden voor mensen die graag gebed willen ontvangen. Laurens Duplessis, directeur van opwekking, heeft vanavond heel wat kwalen, ziektes, situaties genoemd vanaf het podium. En je zag veel mensen daarop reageren. Mensen die gingen staan in de zaal. En uit de rijen kwamen naar voren. En naar de ministry teams gingen om gebed te ontvangen. Ja, er worden handen opgelegd. Handen op de schouders gelegd. En gebeden voor situaties waar gebed voor wordt gevraagd.
0: Oké. Dankjewel, Lucas Kramer in de samenkomsttent. Wij gaan... Gaan we weer terug naar de band.

Misschien wil de band nog eens wij aanbidden u Jezus zag spelen. De indruk dat de Heer nog wat dingen wil zeggen tegen jullie. Dus laten wij nog even in deze sfeer blijven van aanbidding en verwachting. Want God wil ons niet alleen aanraken, hij wil ook tot ons spreken. En dat is wat er ook gebeurt als de tegenwoordigheid van God komt. Als we in tongen spreken, dan begint God te spreken tot onze harten. Hij openbaart. Hij vertaalt. Soms vertaal je dat ook publiekelijk om onderwijs te geven. Maar als je zelf in tongen spreekt, dan begint God dingen aan je te openbaren. Soms heel diep van binnen. Het heeft te maken met het verstaan van Gods stem. Maar ook los van die gave wil God spreken. Ik begon de avond met Psalm 139. Hij kent je. Hij weet precies wie je bent. En er zijn allemaal oproepen vanavond geweest. Want ik geloof dat de Heer tot je wil spreken. Hij kent je. Hij weet wie je bent. Dus als we nog zometeen dat lied, wij aanbidden u Jezus, nog eens zachtjes zingen met elkaar.

dan mag je goed gaan luisteren. En ik geloof dat er een aantal mensen zijn waar de Heer woorden naar binnen laat sijpelen in je hart. En soms zijn het woorden die je niet durft te geloven. Ik vond het getuigenis van Sanne zo mooi. Zo vol van Gods spreken en Gods beelden. Voor een hervormd meisje die er niet mee opgegroeid was. God spreekt tegen elke denominatie. Laten we het lied zingen. En laten we luisteren. Laten we het zachtjes doen, laten we luisteren. Want God spreekt hier en nu tot jou.

woorden die dromen herstellen. Dank u, Vader, voor woorden die doorbraken geven. Dank u, Heer, voor woorden die oplossingen geven. Er zitten ook mensen in de zaal die misschien heel technisch denken of heel bedrijfsmatig. God spreekt ook over oplossingen in techniek zelfs. Code, bedrijfsvoering. God spreekt over dingen waar je misschien helemaal niet denkt dat hij over kan spreken. Hij is hier en hij spreekt. Er zijn mensen die ontvangen nu woorden van de Heer, waar je dinsdag mee aan de gang gaat, op de plek waar je gesteld bent. Woorden van openbaring, omdat hij je laat zien hoe het zit. Alles wat in het natuurlijke komt, is geboren vanuit het geestelijke. Vanuit hem. Hij is schepper. Hij is ruach. Hij spreekt en het is er. Door zijn woord komen dingen tot stand. En hij spreekt tot je. Als je woorden ontvangt, schrijf ze op. Want het verstand gaat soms tegen de geest in. Onze logica begint het dan weg te redeneren. Als je iets ontvangt, schrijf het op. Ook al kan je het nog niet plaatsen. Hij gaat zijn weg ermee. Hij spreekt. Als je niet durft te geloven wat je ontvangt, schrijf het op. Deel het met iemand die ook vol van Gods geest is. Laat het bewateren. Sanne getuigde. Je hebt andere mensen om je heen nodig. Die zeggen: God is goed. Hij spreekt nog steeds. Geloof. Geloof. O Vader, dank u wel dat u het levende woord bent. Dat u spreekt in onze situaties. En wij willen u alle lof en alle eer brengen. Want u schept als u spreekt. En u herstelt als wij bij u zijn. O Heer, dank u wel voor getuigenissen. Dank u wel, Heer, dat getuigenissen maken dat we geloof pakken. En dat u het daardoor opnieuw doet. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want u bent goed en u bent God en u bent zeer te prijzen. Halleluja. Wij eren u, Jezus. U alleen bent Heer Jezus. Amen en amen. Laten we God glorie geven voor wat hij gedaan heeft vandaag. En reken maar dat je getuigenissen gaat horen van deze avond. Want God was hier en hij is met ons. Onze avond stopt nog niet. 10:30 gaat het buitenpodium hier los met Hub Church. En om 12:00 hebben we bij de kampvuuravond en op het zing-in-terrein Martijn Buwalda. Het wordt weer fantastisch. Hebben wij nog een slotlied? Ah, fantastisch!

groter. We zingen. We weten wie het is, hè?

Dat was het slotlied van de samenkomst vanuit de samenkomsttent van het, de Pinkse Conferentie Opwekking. Een bijzondere avond. Aandacht voor gebed. Er werd gebeden voor herstel. Er werd gevraagd om genezing. Uitleg was er ook van Laurens Duplessis, die aan de hand van het verhaal van Naaman vertelde dat Naaman wilde wel genezing, maar had ook een idee over hoe dat genezingsproces er dan uit moest zien. En de uitdaging was, laat het gebeuren. Laat God zijn werk doen. Er werd gebeden voor mensen met hoge bloeddruk, ademhalingsproblemen, chronische vermoeidheid, mensen die kracht in hun lichaam wegvoelden vloeien, nierproblemen, leveraandoeningen, hormonale aandoeningen. Er was een profetisch beeld. Mensen die zeiden dat Laurens zei, ik heb het idee dat mensen hun zicht aan het verliezen zijn en ook die intense strijd daarbij voelen. Er was aandacht voor mensen met een onvervulde kinderwens. Het doet pijn als je gebed niet verhoord wordt. Een getuigenis van Sanne en Albert die boosheid voelden om de aantijgingen dat zij misschien wel niet goed genoeg waren in de ogen van God. En het verlangen om op te staan tegen boosheid, op te staan tegen die aantijgingen, op te staan met de hulp van vrienden. Er werd gesproken over wonderen doen in die gebrokenheid. In onze strijd, ook dan is hij God. Er is aandacht voor onvervulde dromen en onverhoorde gebeden. Sanne sprak over heling in haar hart om God weer lief te hebben. Er werd gebeden voor slapeloosheid, chronische pijn. We stellen niet het wonder centraal, maar Jezus Christus. Er werd aandacht gevraagd voor verlamming, spierziekte, gewrichtsproblemen, MS, ALS. Er werd gebeden om vergeving. Vergeving die we mogen geven aan andere mensen, ook al voelen we het niet. Maar geef die vergeving met de kracht van Jezus. Breng trauma's in het licht. Vraag aandacht voor je depressie en je burn-out. Breng het bij Jezus. Herstel de vreugde in je hart door het bij hem te brengen. Bid om herstel van relaties, welke relatie dan ook. Misschien in je eigen relatie met je partner, maar ook familierelaties. Er werd geworsteld met verslavingen. En dan die woorden, dank u wel voor woorden die herstellen. Dank u wel voor woorden die oplossingen geven. En de uitnodiging, heb je vanavond iets ontvangen? Schrijf het op, bewaar het, deel het met mensen die je vertrouwt. Mensen die God ook kennen, bewater ze. En laat het rijpen en durf te blijven geloven. Ja, dat gebed, dat gebeden is, daar zijn veel woorden aan besteed. Maar ook voor de mensen thuis. Als je nu luistert naar Groot Nieuws Radio, ik zou je ook voor jou een kort gebed willen bidden. Want het is ook voor jou. Misschien heb je gedacht, ik zou erbij willen zijn. En alleen dan telt het. Dat is natuurlijk niet. Ook als je aan de radio zit, waagt ze deze avond voor jou. En lieve vader, met alles wat we zojuist gehoord hebben, in de afgelopen 2,5 uur willen we bij u komen. Ook voor de mensen die thuis hebben gedacht, ach, was ik er maar bij. Want dan werkt het. Zo werkt het niet. God, u werkt ook via wonderlijke wegen. Ook via radio. Gebed is niet afhankelijk van biddinghuizen of die locatie. Gebed mag er ook zijn van uit je slaapkamer of je auto of je keuken of waar je op dit moment ook luistert. Misschien in je tuin, lekker genietend van de avondkoelte. Vader, ga met deze mensen mee. En u weet wat op hun hart is. U weet wat hen bezighoudt. U weet wat hen mankeert en wat ze graag met u willen delen. Geef genezing, geef herstel. Dank u wel. Amen.

0: terug in uw armen. Dat was muziek van Joke Buijs. En ik wil nog even benadrukken. Als je wil reageren op de uitzending, dan staat onze WhatsApp natuurlijk altijd voor je open. Maar wil je naar aanleiding van de dienst ook doorpraten met iemand, dan kun je bellen met de hooplijn. Dat is 0900-333-4447. 0900-333-4447. Ik verwijs ook even naar de gebedsavond bij Grootnieuws Radio, woensdagavond aanstaande vanaf 8 uur. Collega Lucas heeft de samenkomst gevolgd vanuit de samenkomsttent. Lucas, bijzondere avond.
1: Zeker. Ja, en dan denk je dat de dienst is afgelopen. Nou, alles behalve eigenlijk. Want ik kijk even naar de beide gangpaden. Maar de ministry teams die staan nog opgesteld. Er wordt nog volop gebeden voor mensen die graag gebed willen ontvangen hier in de dienst. Veel mensen zijn ook al de tent uitgelopen. Maar er wordt ook nog her en der nagepraat. En dat ga ik ook doen. Rita en Eva die zitten naast me. Ja, net tijdens de slotlied, Jezus overwinnaar. Echt een knallend einde van deze gebedsavond. Jezus die de eer krijgt voor deze avond, voor wat hij doet. Kwamen jullie door het gangpad naar voren met de krukken in de lucht. En er werd geklapt van alle kanten voor jullie. Rita, goedenavond. Wat is er vanavond gebeurd?
2: Nou, mijn man die heeft het last van zijn Achillespees. En die was gescheurd en het bleef er pijn aan houden. En beperkte hem ook in het lopen. Ik had heel erg pijn in mijn heupen. En daar hebben we voor laten bidden. En we zijn zonder pijn op dit moment. We konden dansen de gang door.
1: Maar hoe dan?
2: Ja, je voelt gewoon tijdens het bidden dat er iets gebeurt. En mijn man zei al, je wordt een soort warm. En hij zegt, ik voelde het wegzakken. Hetzelfde had ik toen ze de handen op mijn heupen legden. Toen dacht ik, het lijkt wel of ze het eruit trekken. Ja. En het is weg. De eerste keer was het niet gelijk weg. Hebben we nog een keer gebeden en ik kan nu zeggen dat ik het niet meer voel. Ja.
1: Jullie hebben eigenlijk allebei genezing ervaren vanavond.
2: Ja, zeker, ja. Wow. En we zien nu ook, het is voor ons niet vreemd, maar God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht.
1: Ja, want je had niet verwacht dat je vanavond eigenlijk zo de dienst uit zou gaan.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik ging ook niet met die gedachte hier naar binnen. Ik denk, nou, we gaan het wel zien. Ja. En dan toch denk ik van, op een gegeven moment word je aangesproken op het moment dat je in de rij zit met andere broers en zussen. En die zegt van, wordt het niet eens tijd om te gaan? Nou, daar ben ik gehoorzaam aan geweest.
1: Ja. Dus misschien soms ook wel een drempel. Als Laurens Duplessis vanavond allerlei kwalen, situaties, ziektes opnoemt. Ga staan, ga naar de ministry teams. Het is best wel ook wel een drempel misschien om dan ook echt voor je te laten bidden. Wat heeft jou doen besluiten, of jullie doen besluiten om toch te gaan dan?
2: Nou, in de eerste instantie was ik aan het wachten tot hij zei van, mensen die last van hun gewricht hebben. Denk, nou, dan gaan we. Maar op een of andere manier, bij ons in het rijtje zeiden van, joh, ga er maar langs, je kan er wel langs, je kan nu ook gaan. Ja. En toen ben ik naar hem toe gelopen, want hij zat hier in het invalidepakkie. En toen zei ik zo, we gaan samen. Nou, en dat hebben we gedaan.
1: Ja. Eigenlijk net zoals in het verhaal van Naaman, wat vanavond ook centraal staat, dat er een soort aanmoediging van anderen nodig was.
2: Ja, nou, dat was zeker, ja. En dan zie je dat bij anderen ook genezing gaat plaatsvinden. Wat je ook eigenlijk zoiets denkt van, nou, is het eigenlijk wel mogelijk? En ja, het is mogelijk.
1: Ja. Kun je uitleggen, wat gebeurt er als je naar de ministry team toe gaat, voor wie er niet bekend mee is?
2: Voor iemand die er niet bekend mee is, ja, je kan eigenlijk zeggen, er zijn mensen die horen, die luisteren naar je. En gaan met je meevoelen. En ze geven, ik noem het op godsbevel, jou een zegen waarmee jij verder kan. En in dit geval was het dan bidden voor genezing. Het hoeft niet altijd lichamelijk iets te zijn, maar het kan ook geestelijk zijn of psychisch. Er zijn allerlei dingen waarbij ministry eigenlijk thuiskomen is.
1: Ja. Mooi. Ja. Nou, dan kan er nog gebeld worden naar een hooplijn. Er kan hier nog in de tent worden gebeden. In lokale kerken wordt er vast ook wel gebeden voor mensen. Dus mocht je gebed willen ontvangen, maak daar zeker gebruik van. En Rita, tot slot, ja, wie krijgt hier voor de eer?
2: Ja, Jezus natuurlijk. God is het Allerhoogste. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat is het allergrootste in ons leven.
1: Ja. Amen.
2: Amen.
1: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Lucas voor dit gesprek dat hij vanuit de samenkomsttent had. Ja, we blijven nog even bij je. We blikken terug op de dag. We hebben natuurlijk nog de bijbellezing. Een paar mooie gesprekken. En een lied van Robin Mark. Oh.

0: bij Surrender All. We hoorden Robin Mark. Je luistert naar Groningen Radio. We doen verslag van wat er gebeurt tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking live hier in Biddinghuis. En terwijl zojuist de gebedsdienst bezig was, kwamen Lars en Pieter de studio binnengewandeld met de vraag: mogen wij alsjeblieft vertellen wat ons vandaag allemaal gebeurd is? Hoe wij deze dag hebben beleefd? Pieter, ik ga bij jou beginnen. Want jij straalde helemaal toen je de vraag stelde. Dus ik denk, jij hebt een topdag.
1: Ja, het was echt verrassend. Ik heb echt enorm genoten. Ik was echt onder de indruk gewoon. Er waren zoveel mensen. Hoeveel mensen waren er uiteindelijk? 60.000 of zo?
0: Ja, over het hele weekend. Dus, maar goed, laat het er 50 zijn geweest vandaag.
1: Ja, dat is echt bizar. Dus ik was echt onder de indruk dat we gewoon met z'n allen gewoon God konden dienen, dansen op de muziek. Samen gewoon konden zingen. Dus dat was echt geweldig.
0: Begrijp ik goed dat dit jouw eerste keer was?
1: Ja, dit was mijn eerste keer hier op Opwekking. Ik ben één dagje geweest alleen vandaag. Mm-hmm. En ik was echt onder de indruk. Dus dat ga ik echt zeker vaker doen.
0: Ja. Lars, wat is jouw rol in dit verhaal? Wat is jouw rol in dit verhaal?
2: Nou, ik heb Pieter eigenlijk een beetje meegenomen vandaag. Want ik had met mijn vriendin het idee om hier naartoe te gaan vandaag. Ik ben al 2 keer eerder geweest een weekend. En wilde graag een dagje gaan. En eigenlijk afgelopen vrijdagavond, de plannen waren helemaal gemaakt, zei Pieter nog last minute: nou, ik koop ook een ticket, ik ga met jullie mee. Ja. Er moest nog even wat geregeld worden, want hij paste eigenlijk helemaal niet in de auto. Maar het is gelukkig allemaal helemaal goed gekomen.
0: Ja.
2: En heel toevallig in de auto hierheen luisteren we ook groot nieuws in de radio.
0: Heel toevallig. Dat doe je niet dergelijks.
2: Nee, we hadden hem opgezet omdat we dachten we gaan opwekken.
0: Even dus, sfeer, ja,
2: een beetje de stemming komen.
0: Wat was er in de afgelopen 2 keer dat je hier was dat je dacht, hé, dat is voor Pieter ook tof?
2: Nou, Pieter is een vriend, die heb ik leren kennen op werk. En toen zijn we buiten werk heel vaak naar de kerk gegaan. En doordat we elke keer naar de kerk gingen en dan na de kerk nog even koffie gingen doen of een biertje gingen doen, is best wel gewoon een vriendschap uitgerold. Mm. Hiervoor ben ik met vrienden van de kerk gegaan. Maar de vriendschap met Pieter en de rest van de jongens die ik heb meegenomen is gewoon heel groot geworden. Dus ik dacht het is wel mooi om vandaag deze jongens mee te geven.
0: Ja, wat heeft hij hierover verteld? Want je bent eigenlijk best wel verbaasd over wat je hebt beleefd. Mm-hmm. Dus ongetwijfeld hebben ze wel iets verteld. Maar is het nog groter geworden dan dat je al begrepen had?
1: Ja, nou kijk, ze hebben er cijfers natuurlijk verteld hoeveel mensen er normaal komen. Maar ja, als je het in real life ziet, dan is het toch nog wel, dan komt het nog meer binnen, zeg maar. Ja. Ik vond het gewoon, ja, gewoon best wel indrukwekkend eigenlijk. Dat er gewoon, dat je met zoveel mensen, eigenlijk gewoon heel Nederland gewoon samenkomt op één punt. En dat je dan samen God kan dienen en een leuke tijd met elkaar kan hebben. En dat je gewoon enorm kan genieten van het mooie weer. Lekker verbranden in je nek natuurlijk. Dus dat was hartstikke leuk. Ja.
0: Ja. Wat is het mooiste wat je hebt beleefd? Ik bedoel, je noemt een paar dingen, maar is er eentje waarvan je zegt, als je straks vannacht om 3 uur opeens wakker schrikt, dat je denkt, oh, dat heb ik vandaag beleefd. Fantastisch.
1: Ja, nou er is eigenlijk één ding, of nou er zijn meerdere dingen bijgebleven, maar één ding wat er echt uitspat, en we waren net bij een lezing, een soort van gebedsgenezing waren we, en er was een vrouw die vertelde over dat ze uiteindelijk zwanger is geraakt terwijl ze niet zwanger kon worden, en dat heeft echt 10 jaar geduurd, en dan zie je dat Gods kracht zo groot is dat het gewoon kan gebeuren. Mm. Dus daar was ik wel echt van onder de indruk.
0: Ja, heeft dat een bijzondere oorzaak dat juist dit verhaal je opviel?
1: Ja, nou kijk, het was een heel gedetailleerd verhaal en dat trok me echt. Dus ik was heel geconcentreerd en ik luisterde vanaf het begin tot het eind.
0: Ja.
1: Eigenlijk. En ja, het is natuurlijk geweldig om, als je geen kinderen kan krijgen, en iedereen zijn wens is dat zo ongeveer, dat je dan toch uiteindelijk een kind kan krijgen. En dat is gewoon, ja. Dat...
0: Was jij zelf ook met een bepaalde verwachting naar de dienst gegaan?
1: Ja, ik had heel erg de verwachting dat er gewoon mensen in rolstoelen aankwamen die niet konden lopen. En dat er dan gebeden werd en dat ze dan uiteindelijk gingen opstaan.
0: Dat had je gehoopt al eigenlijk ook?
1: Nou, niet per se gehoopt, maar dat was mijn verwachting. Want ik heb daar wel eens filmpjes van gezien. En het is de eerste keer dat ik echt naar zo'n soort gebedsgenezing ging. Dus het was allemaal heel erg nieuw voor mij.
0: Ja. Vind je het jammer dat dat dan niet te zien was?
1: Nee, ik vind het niet per se jammer. Het zou natuurlijk ook heel erg aanspreken, ongetwijfeld. Ja. Voor iedereen, denk ik. Maar hoe het gaat, dan zo gaat het. En God bepaalt hoe het gaat. Dus dat is gewoon...
0: Dat neem je daaruit mee.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Lars, wat heb jij aan deze dag overgehouden?
2: Nou, ik ben gewoon heel erg gek op muziek. Dus ik vond de singing gewoon heel indrukwekkend. Dat je met zoveel mensen, wat Pieter al zegt, je hoort een getal, maar als je het dan echt allemaal bij elkaar ziet,
0: ja,
2: dan maakt het gewoon indruk. Dus dat blijft mij gewoon bij. Dat je met zoveel mensen dan... liederen mag zingen. Dat vind ik mooi.
0: Super. Nou, super tof dat jullie even de tijd ook hebben genomen om dit met ons te delen. Want dit geeft nog meer leven aan, ook voor middenluisteraars thuis, hoe jullie het beleefd hebben. Dus dankjewel. Volgend jaar weer, Pieter?
1: Volgend jaar zeker
0: weer. Het hele weekend.
2: Ja, ik wil het hele weekend.
0: Tot en dan neem je nog een bus extra vrienden mee.
1: Twee bussen.
0: Nou, ik hoor hier een plan.
1: Ja.
0: Jongens, dankjewel. Lars, Pieter, even verslag hebben gedaan van hoe het hen vergaan is. Ondertussen schakelen wij snel weer even naar collega Lucas. Want die is nog steeds in de buurt van de samenkomsttent. En daar gaat hij in gesprek met iemand die in dat ministry team zit.
3: Ja, inderdaad. Ja. Er wordt nog voor een enkeling gebeden hier naar de gebedsdienst voor genezing en herstel die vanavond hier heeft plaatsgevonden. En Jacomine die heeft vanavond samen met haar man Alex gebeden voor heel veel mensen. Ja, er stond soms best wel een hele lange rij, hè, Jacomine, in de gangpaden.
4: Ja, een ontzettende lange rij. Echt ook mensen van buiten. Hè. Het is hier natuurlijk een grote zaal. En ook buiten zaten heel veel mensen. En er waren hele specifieke oproepen. Dus het hele gangpad stond vol. Aan beide kanten van het podium werd gebeden. Maar het was echt een enorme lange rij aan mensen die voor gebed kwamen.
3: Denk je dan niet van, oh help, die moeten allemaal nog gebed ontvangen. Hoe gaan we dit doen?
4: Nee, dat denk ik echt geen seconde. Dit is echt niet de eerste keer. En ik weet ook dat God daarin voorziet. En hier ook in de zaal, de safety host, de mensen van deze grote zaal voorzien ons van wat water. En we hebben ook ons echt heel goed voorbereid op deze avond. Ook in gebed en ook in stille tijd. En dan weten we, God gaat ons de woorden geven. God gaat ons de energie geven. En het is nu nog steeds, wordt hier gebeden. Maar nog steeds sta ik er best fris bij. Ja.
3: Je kan niet over concrete gevallen praten natuurlijk. Er wordt ook een stukje geheimhouding bij. Maar wat voor situaties heb je zoal voorbij zien komen?
4: Nou, de oproepen waren best heel specifiek. Ja. Hè? Dat ging ook echt in fases. Eerst ging het over lichamelijke genezing. Ging het over allerlei ziektes. En dan komen mensen ook echt in beweging. Hè? Want mensen weten dat ook van zichzelf. Dus je ziet ook dat het heel erg meebeweegt wat op het podium gebeurt. En gaat het over lichamelijke ziektes, nou, dan komen die ook. Maar gaat het op een gegeven moment over iets wat geestelijk is? Ik moest geloven dat er is ook iets over een ratten gezegd. Ik heb het zelf niet goed gehoord, want ik was aan het bidden. Maar ik kreeg een aantal mensen die daar ook wat over zeiden. En zo allerlei dingen die specifiek worden genoemd als het gaat over genezing, als het over gaat lichamelijke dingen, maar ook mensen die iets komen met psychische lasten. Ja, dat merk je echt als je dan, als mensen aan de beurt zijn, dan vertellen ze dat. Ja,
3: nou, mooi dat dat in gebed bij God gebracht kan worden in de hoop dat hij zich machtig zal tonen, zoals Laurens dat ook eerder heeft gezegd. Heb je ook iets mogen ervaren van genezing? Je sprak net een echtpaar dat genezing heeft ervaren. Heb je zelf ook zulke verhalen meegemaakt?
4: Ja, zeker. We doen dit al wat langer, mijn man en ik. En wij kennen echt heel veel voorbeelden, ook trouwens in ons eigen leven. Maar het gaat nu even over wat hier is gebeurd. Vanavond een meisje met een hele helemaal ingezwachtelde knie, met zijn brees en al. En strompelend naar ons toe kwam. En Alex, mijn man, ging laag zitten en ook kwamen zijn handen daarop te leggen. En je zag gewoon, ze bewoog ook zo haar knie dat je dacht, oh wow, zeg, dat zit al veel meer beweging in. Ook iemand met een zere schouder. Dus ik zei, nou draai hem eens een beetje na het gebed. Zei, oh, het voelt al zo verlicht. Ja. Dus echt hele lichamelijke genezingen van heel dichtbij je weer mogen zien en ervaren.
3: Ja. Wat raad je dan zo iemand aan om hierna te gaan doen na zo'n moment van ministry?
4: Ja, dat is best wel een lang verhaal soms. Aan de andere kant denk ik, wees ook blij met het moment. Hè? En Laurens die vertelde ook over Naaman. Hè? Die moest ook 7 keer in dat water onder. Zo komen er dan ook mensen naar je toe. Van, ik ben hier al voor de 1000ste keer. Dus hou moed en hou vol. En mensen die genezingervaring, zeg ik ook van, getuigen van, leg het vast, spreek het in. En tegen de wat jongere generatie zeg ik, doe het met een spraakbericht of zo. En kan het nog eens terugluisteren. Maar ja, deel het vooral ook. Hè. Die oproep heeft ook van het podium geklonken. Van joh, deel wat er gebeurd is. Want daar kunnen we van getuigen met elkaar. Ja. Hoe mooi is dat?
3: Ja, vertel over de machtige daden van God.
4: Absoluut. En wat mensen niet voor mogelijk houden, houdt God voor mogelijk. En dat zie je in verschillende levens. En ik stond in een rijtje met heel veel mensen van de ministry. Dus we gaan straks hierachter samen even zitten. En dan zal ik andere verhalen horen. Want ik heb nog helemaal niemand verder gesproken, behalve hier jullie eventjes. Dus ik zie uit naar wat God allemaal gedaan heeft vanavond.
3: Ja, nou, je moet de verhaal nog horen, maar je begint nu al te stralen.
4: Absoluut. Nou ja, ik weet ook dat we hebben dit voor God klaargelegd. En God doet het. En God heeft het in zijn hand. Hij is een grote genezer. meer. En op het podium is er al van getuigd van vorig jaar en afgelopen periode. En dat zal ook voor de aankomende keren weer zo gelden. Zeer zeker. Hij is een groot God.
3: Ja. Amen. Nou, we zien uit naar heel veel mooie getuigenissen. Jacomine, dankjewel.
4: Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Dat was collega Lucas Kramer in een gesprek met Jacomine van het Ministry Team. Over een aantal minuten een terugblik op de zondag, want er is veel gebeurd vandaag. We gaan luisteren naar Michael W. Smith.

0: Michael W. Smith en Open the Eyes of My Heart, Lord. Je luistert naar Grootnieuwsradio live vanuit Biddinghuizen. Tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking. Er is veel gebeurd vandaag. We zijn vroeg begonnen om 7 uur vanochtend. En onze collega Marion van Delden heeft daar een heel mooi overzicht van gemaakt.
1: We leven het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
1: Goedemorgen op deze stralende zondagochtend 24 mei 2026. Eerste Pinksterdag is een feit. Wat hebben we al veel met elkaar beleefd?
3: Eerst eventjes kijken bij collega Martin Edens, mijn buurman vannacht. Jij hebt in het tentje naast mij gelegen. Ik wil eventjes weten, hoe heb jij geslapen vannacht?
4: Ik geloof dat jij beter hebt geslapen dan ik. Ik had zo'n matje die een beetje aan de dunne kant was. Zo'n opblaaskussen, wat niet helemaal werkte zoals ik hoopte. Dus ik werd een klein beetje krakkemikkig wakker. Maar goed, de zon schijnt, iedereen hier is vrolijk. Ja, dat helpt natuurlijk een hele hoop.
1: Te midden van alle drukte op Opwekking is zij op pad met boswachter Jonathan, Maria.
5: Ja, laten we anders even heel even stil zijn, want je hoort ze al wel, de vogels. Even kijken of jullie ze ook horen.
1: Ja, zeker. Die horen wij.
4: Hey Rit, gaat hier als vrijwilliger op dit moment in ieder geval even over de babycare. Gelijk maar even. Ik zag her en der over het veld wat babytjes verspreid op kleedjes ingesmeerd worden en dergelijke. Wat is even de nummer 1 tip voor baby's met deze hitte?
6: Extra laten drinken, schaduw opzoeken en lekker bij de babycare komen. Want dan kun je je kindje voeden en dan kun je het verschonen en verder rustig aan.
5: Er komen twee prachtige mensen in het wit aangewandeld naar een kleedje wat hier ligt bij het Grote Kruis. Bedekt met rozenblaadjes. Dan kun je misschien al een beetje raden wat er is gebeurd. Ja, ze zijn verloofd. Jij was helemaal verrast volgens mij. Ik zag je met je hand voor je mond. Vertel, wat ging er door je heen?
7: Oh, zo, ik kan even niet praten, sorry.
4: Waar je ook bij hoort, we zijn één kerk, we zijn samen aan het zingen. Dat staat centraal bij tijdens de zingen. Luidkeels zingen voor Koning Jezus. En het grote aftellen is begonnen. Nog 2 seconden.
0: Kijk om me heen hier in de studio van Grootnieuws Radio. En het staat vol met mensen. Misschien leuk om even van jullie te laten horen hier. Dat klinkt gezellig. Allemaal gekomen voor de man die hier tegenover mij staat op het podium. Het is een man die zijn sporen heeft verdiend. Martijn Buwona, goedemiddag.
8: Goedemiddag, wat een mooie aankondiging.
9: We hebben brandstoftekort. We hebben geld nodig voor brandstof.
10: Nou, dat is echt waarom jullie met de maf hier staan, hè?
9: Ja.
10: Hey Pieter, jij bent ervoor gestrikt om dit junglepad op je blote voeten af te leggen. Ben je er klaar voor, Pieter? 3, 2, 1...
0: Oh, wat mooi. Helemaal mooie dingen gebeurd en nog veel meer. Maar dankjewel Marion voor dit mooie overzicht. Een terugblik op de zondag. Maar er komt nog een maandag en we zijn ook hier nog niet klaar. We blijven bij je tot 11 uur vanavond en daarna natuurlijk de heerlijke nacht met prachtige muziek. Dit is Martijn Buwalda.

0: zou eens moeten weten. Martijn Buwalda, die dit nummer ook vanmiddag live in de studio van Grootnieuws Radio, live vanuit de Pinksterconferentie speelde. En de komende dagen ga je die live-uitvoering ook in de programmering horen. En dat niet alleen van Martijn, je gaat ook live-uitvoeringen horen van diverse liederen van Sander en Angela, Dean en Delize. Maar goed, dat is pas in de komende dagen. Nu zitten we nog lekker op de zondag. En Lucas Kramer, die loopt nog over de velden. Ja. Lucas, heb je al een beetje zere voetjes?
1: Ja, nou, ik sprint over het veld. Ik ben net de grote samenkomsttent uitgekomen waar getuigenissen volop worden gedeeld. Ik heb even een nieuwe batterij voor mijn microfoon en mijn set opgehaald. En ik ben aanbeland op camping E, waar de tafel gevuld ligt met schaaltjes chips, borrelnootjes en ik hoorde ook zelfs 0,0 wijn. Wow! Ja, geen alcohol, help opwekking. Annelen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Er wordt volop nagepraat in deze vriendengroep. Ja. Rondom de borrelnootjes en de chips en de 0,0 wijn. Ja. Waar praat jullie over na?
2: Nou, de praktische dingen van wat voor eten was goed en wat kan er volgend jaar beter. Nou heb ik hier een vriendin die eigen cateringbedrijf heeft. Dus wat dat betreft hebben we helemaal niks te klagen. Knusse keuken is
1: gelukkig.
2: Nou, ja, knusse keuken uit Waddinxveen. Boskoop. Maar, en dus ook de geestelijke dingen. Wat heeft je aangeraakt? Wat heb je geleerd? Daar waren we echt net een rondje over aan het doen. Dus dat is super mooi om te delen met elkaar.
1: Ja, mooi om dat te delen. Wat kun jij delen?
2: Nou, dat we gisteren het even over iets hadden wat ons raakte, wat lastig is. Wat vandaag dan, waar we vandaag, ja, een wonder eigenlijk in wilde zien. En we zeiden gisteravond gezamenlijk van, joh, laten we ervoor bidden. En dat hebben we dus gisteravond gedaan. En vandaag hebben we wel gezien dat daar dus dingen aan het gebeuren zijn, of dingen fijn waren die vandaag gebeurd zijn in bepaalde ontmoetingen. Dus en ik heb daarvan meegenomen eigenlijk, dacht van, ja, wat is nou eigenlijk zo raar dat je op opwekking dat zo makkelijk doet? Maar waarom, ik wilde dat ook delen met elkaar. Laten we alsjeblieft dit vaker doen. Gewoon ook in je dagelijks leven. Gewoon even bidden met elkaar.
1: Ja, gewoon die drempel over van, hey, even bidden.
2: Even bidden, want ik ben pas ook op zo'n Herman Boon week geweest. En hij zegt ook, hij is ook zo simpel, die Herman Boon. Maar hij zegt ook, vraag God alles. Ja. Alles vragen aan de Heer. Het kleinste kan je vragen. De Heer die weet alles en hij wil in alles wilde je helpen en voorzien en... Ja, dus dat is gewoon hartstikke mooi.
1: Maar laten we die even afpellen dan. Waarom is het zo moeilijk om te bidden?
2: Je bent druk met andere dingen. Hier is gewoon een hele geestelijke vibe. Dus het lijkt gewoon net even wat makkelijker. Maar daar moeten we dus helemaal niet zo moeilijk over doen. Dat is eigenlijk wel de conclusie.
1: Nou, gewoon niet zo moeilijk doen, gewoon lekker bidden.
2: Ja, gewoon bidden.
1: Nou ja, maar, dat is niet wel makkelijk gezegd inderdaad.
2: Absoluut. Dus dit was echt ook weer een heel warm, zo warm weekend, hè? Nee, maar even serieus. Ook echt geestelijk gewoon gezweet, joh, in de Heer. Echt waar, heerlijk gewoon. Nee, dit is fantastisch.
1: Ja. Nou, ik ga jullie lekker rustig. Jullie zijn nog volop dus bezig in dat deelrondje. Ja. Mooi dat dat gebeurt, ook hier op Camping E. Ja, onder het genot dus van een chippie, een borrelnootje, een toosie, een dipje, een kaasje en een 0,0 wijn. Heerlijk.
0: Hey.
1: Nou.
2: Ja.
0: Nou, het is wel duidelijk waar Lucas met zijn hoofd zit. 0,0 wijn. Dan weten we dat bij deze ook even. Dankjewel, Lucas, voor deze mooie inbreng en enthousiast verhaal. Terugblik op het weekend van deze leuke mensen op de Camping E. Over een aantal minuten de Bijbellezing, zoals je van ons gewend bent op dit tijdstip. Nu muziek van Paul Wilbur.

0: NOS Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Psalm 138 en 139 uit de Basisbijbel van David. Ik zal u met mijn hele hart prijzen. Ik zal een lied voor u zingen waar alle leiders van het land bij zijn. Ik zal me neerbuigen in de richting van uw heiligdom. Ik zal u prijzen voor uw liefde en uw trouw. Want u heeft geweldige beloften gedaan, omdat u een machtige God bent. Toen ik u om hulp riep, heeft u mij geantwoord. U heeft mij weer moed en kracht gegeven. Alle koningen van de aarde zullen u prijzen als ze horen wat u zegt. Ze zullen zingen over wat u doet, want u bent groot en machtig. U woont hoog in de hemel. Toch gaat u om met nederige mensen. Maar mensen die denken dat ze u niet nodig hebben, houdt u op een afstand. Als ik in nood ben, redt u mijn leven. U steekt uw hand uit en redt mij van mijn vijanden. De Heer zal alles tot een goed einde brengen. Heer, uw liefde duurt voor eeuwig. U laat mij nooit los. Psalm 139. Een lied van David voor de leider van het koor. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij. Hoe zou ik voor u kunnen vluchten? Vluchten voor uw geest. Waar zou ik me voor u kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden. Als ik me in het donker zou willen verbergen, dan ziet u mij nog als op klaarlichte dag. Het donker kan mij niet voor u verbergen. Voor u is de nacht zo licht als de dag. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag me al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, God? En zo ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Telkens als ik wakker word, denk ik aan u. God, ik zou willen dat u alle slechte mensen doodde, dat u alle schurken bij me vandaan hield. Want ze zeggen wel dat ze van u houden, maar ze liegen. Heer, ik haat de mensen die u haten. Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen u verzetten. Ik haat hen met mijn hele hart. Ze zijn mijn vijanden. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u.

0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

overwinningsgrond. Dat was Christian Verwoerd. En de klok van 11 uur nadert. Dat betekent dat we ook even voor dit moment afscheid gaan nemen. Vanuit Biddinghuis heb je vandaag geluisterd naar een verslag van de Pinksterconferentie van de Stichting Opwekking. Wil je naar aanleiding van vanavond toch nog graag met iemand doorpraten? Bel dan met de hooplijn 0900-333-4447. Dus 0900-333-4447. Woensdagavond is ook de gebedsavond bij Grootnieuwsradio vanaf 8 uur. De nacht is gevuld met mooie muziek. En morgenochtend om 5:30 is collega Daan Oldhoff weer paraat voor een nieuwe editie van Levenswoorden. En vanaf 7:00 pakken we de draad weer op vanuit Biddinghuis. En de Pinksterconferentie wordt dan live verslagen door onder meer Jury van de Geest. We hebben nog één lied tot aan het nieuws van 11:00. En dat is een lied van City Alight. Yet not I, but through Christ in me. Dankjewel en tot snel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.
4: The night is falling, when fear is coming.

0: dank u, Jezus.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook wel worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.